Jay Aston, I Loved Another Woman. Pete McMahon, dat is een Engelse zanger-gitarist die in New York woont, want hij maakt deel uit van de formatie Savoy Brown. Daarnaast is hij nog de zanger van de Kingsnakes en heeft een eigen band, Pete McMahon en de Supernaturals, met de eerste gitarist Todd Fitzsimmons. Pete McMahon, Evil Woman Blues.

Pete McMahon, Evil Woman Blues. Basgitarist Jack Bruce, drummer Ginger Baker en gitarist Gary Moore maakten een veelbelovend album met hun band BBM. Maar Ginger Baker verdween alweer snel van het toneel en toen namen Jack Bruce en Gary Moore dit beroemde nummer van John Lee Hooker op. Jack Bruce en Gary Moore, I'm in the Mood.

Jack Bruce en Gary Moore, I'm in the Mood. Jess Roden, dat is een ervaren Engelse zanger. Hij was de opvolger van Robert Palmer in The Alan Bound Set. En daarna was hij zanger van Bronco, Motte Hoepel, de Keith Hartley Band en de Butts Band. En gitarist Luther Grosvenor leerde hij kennen bij Motte Hoepel. Jess Roden, Crying Won't Bring You Back.

Jess Roden, Crying Won't Bring You Back. Paul Jones, dat is de stem van Dua Diddy Diddy, de wereldhit van Manfred Mann. En later was hij de zanger en mondharmonica speler van The Blues Band. Hij nam met gitarist Otis Grant een nummer op van T-Bone Walker. Paul Jones, Play On, Little Girl.

Paul Jones, Play On Little Girl. Dit was de nalatenschap van Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Chris Jagger, dat is de broer van Rolling Stones zanger Mick Jagger. En hij maakt in de schaduw van zijn beroemde broer al jaren muziek. Dit is een nummer van Lonnie Johnson. En hij nam het op met gitarist Ed Bean. En dat is de gitarist van Duffy Power. En Mick Jagger speelt mondharmonica. Chris Jagger, Racketeer Blues.

0: Blues in Louisiana, tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Met muziek uit verschillende landen. De Shaggy Dogs, die komt uit Frankrijk. Ticket West komt gewoon uit Nederland. Er komt Veulen uit Amerika natuurlijk, kan bijna niet missen. Maar er komt zelfs nog wat uit Drenthe. En er komt wat uit Engeland. En die speelt op het Holland International Blues Festival. Ik denk dat je de man vooral kent van zijn televisieprogramma Later With Jules Holland. Want daar heb ik het over. Op de BBC. Hier is hij met Horse to the Water.

De Jules Holland Band, die ook speelt op het Holland International Blues Festival komende weekend. Horse to the Water van de CD Small World Big Band. Small World past inderdaad, want hij kijkt welke mensen er allemaal in midden. Sting, Mark Knopfler, Dr. John, Paul Weller en Morrison. Allemaal bekende mensen. Maar die mag graag samenwerken met Jules Holland, want hij is een geweldige goede pianist en arrangeur. En uiteraard, hij had zijn programma bij de BBC. Vorige week draaide ik al een nummer van de band C. Zuzu, de band van John en James Nolan. Uitstekende band, goede muziek, Pennsylvania.

De Amerikaanse band C-Zuzu met het nummer Pennsylvania. De staat in Amerika die ooit genoemd is door William Penn, Pennsylvania. Van het album Here Again. Jenny Berkel, dat is de volgende zangeres. Nou, ik zal ervan bij willen zweren dat die van Nederlandse afkomst is. Jenny Berkel. De Berkel, een rivier die door de Achterhoek loopt en die bij Zutphen in de IJsseluut komt. Maar het is een Canadese zangeres. Nou, heeft Canada heel veel goede artiesten opgeleverd. Van Neil Young tot, noem ze maar op, wie waren er nog meer? Kate Ann McCarrickle bijvoorbeeld. Judy Collins, nou, ik kan er wel meer op noemen. Jenny Berkel die is begonnen eigenlijk als achtergrondzangeres bij de band van Daniel Romano. Zich een beetje in de sfeer van de country muziek. En ik weet niet of dit haar debuut is. Nee, het is niet haar debuut, want ze debuteerde in 2012 met Hair on a Wire. Dit is van het nieuwe album wat u te komen is. These are the songs left from leaving. Jenny Berkel met You Think You're Like the Rain.

Jenny Burkel met You Think You're Like the Rain. Jenny Burkel uit Canada. Uit het Engelstalige deel van Canada, denk ik. Niet het Franstalige deel. Maar daar zit wel het bruggetje in door de volgende artiesten. De Shaggy Dogs. Dat klinkt heel Amerikaans of Canadees op mijn part. Maar het is een Franse band, de Shaggy Dogs. Het is de band die eigenlijk een beetje rondom Laurent Boudier opgebouwd is. Een band die blues speelt, rock speelt, een beetje soul erbij. Een beetje de Franse Dr. Feelgood, zeg maar zo ongeveer. De band van Milk and Alcohol. Dat was een bekend nummer van Dr. Feelgood. De Shaggy Dogs. Ze hebben een EP uitgebracht met 6 nummers volgens mij. Sorry for the delay. Daar wordt die vertraging in zit, dat weet ik niet. Maar hier ben ze, de Shaggy Dogs met Sweet Baby Mine.

Shaggy Dogs van hun nieuwe EP Sorry for the Delay met het nummer Carpet Jam in plaats van Sweet Baby Mine. Ik had hem verkeerd zo straks. Carpet Jam van de Shaggy Dogs. De volgende band is een Nederlandse band van Pascal en Walter Wilhelm. De derde album is hebben ze uitgebracht. En daarop speelden allerlei mensen op met. Onder andere Walter Schuller op de saxofoon. Man die ook vaker bij Harry Musquet in de band mitspeelde. Met de blazers. Roel Spanje speelde ook op met. Op de toetsen. Die weer vaker samen met Daniel Loijs werkt heeft. En ze speelde een nummer wat wel een bijzonder verhaal is eigenlijk. Want het is een herinnering aan een overleden vriend. En die overleden vriend, dat is Klaas Vermeulen. Een geweldig goede mondharmonica speler uit Almelo. Die in 2020 op 63-jarige leeftijd heel plotseling overleden is. Hij speelde vaker, Klaas Vermeulen, samen met Dirk van Koevoorn op gitaar in het museum, het Cuban the Blisters Museum in Grollo. Een mooi eerbetoon aan deze man. I buried a friend.

Ja, dat herinneringen op aan Klaas Vermeulen, aan de lange Klaas Vermeulen. Want het was een heel lange kerel die samen met Dirk van Koevoorden vaak in Grollo speelde. Mooie, mooie herinnering van Ticket West, de band die het de CD 1940 Park Street Blues uitgebracht heeft. Ja, Harry's Blues, daar lust u naar. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. Een nummer van Merle Haggard uit 1969. En dan zeg je, Merle Haggard, wat heeft dat nou met de blues te maken? Nou, dat kan wel degelijk. Als je straks de uitvoering hoort van Albert Cummings, dan klinkt de blues er nadrukkelijk in deur. En ook misschien wel een beetje in de eerste versie. Want dat was de aanleiding. Een nieuwe cd van Ellie Paperboy Reed. Ellie Paperboy Reed, dat is een uitstekende zanger die al van Ellie Paperboy Reed. Ellie Paperboy Reed, dat is een uitstekende zanger die al verschillende cd's uitgebracht heeft. Een man die

Ellie Paperboy Reed van de cd Down Every Road. En het is een versie van The Working Man Blues. En ja, dat gaat over bier drinken in het café en dat soort zaken. Het is een beetje de crisscross blues, zou je kunnen zeggen, uit in de Wolden zullen willen situeren. Het origineel is van Merle Haggard. En Merle Haggard, dat is een legende in Amerika. Man die leefde van 1937 tot 2016. En dat is een voorbeeld van een man die uit Oklahoma kwam van oorsprong. En door de zandstormen die door de West Bend is hij met de familie naar Californië verhuisd. En door is hij daar even carrière maakt eigenlijk in het plaatsje Bakersfield. En door is een muzieksound uit ontstaan, de Bakersfield sound. Met Buck Owens en Dwight Yoakam en dat soort mensen. En hij heeft geweldig veel succes gehad in Amerika. Kijk, juist met die muziek die niet gladjes was, die niet met de strikveur zong weer, maar gewoon muziek van werkende mannen, zoals ze kunnen zeggen. Grappig trouwens dat Gram Parsons, wat weer een heel ander type was, dat hij een groot fan was van Merle Haggard en ook muziek van hem opnemen, Tonight the Bottle, Let Me Down, dat soort dingen. Gewoon wel vaker over bier en over drank. Merle Haggard met zijn versie, zijn originele versie, want hij heeft het geschreven van The Working Man Blues.

0: song for the working man.
1: Het was een nummer 1 hit voor Merle Haggard in 1969, The Working Man Blues. En dat werken, dat kun je erin huren, want er werd elke keer op een aanbeeld geslagen. Dus de smid, dat is een echte handwerkman. Merle Haggard. De derde versie die is van Albert Cummings, uitstekende gitarist, die in, nou denk 2003 zijn eerste album uitbracht. Dit jaar kwam hij met het 10e album, nummer 10. Maar Working Man Blues van Albert Cummings, dat stiet op de cd Working Man uit 2006.

De derde versie van Working Man Blues van Albert Cummings. Samen met zijn, een trio vormt hij eigenlijk samen met Dave Smith op bas en Steve Potts op drums. De eerste versie die was van Ellie Paperboy Reed uit 2022. Dat was de aanleiding van de cd Down Every Road. Het origineel, dat was al zeer gedateerd natuurlijk, uit 1969. Maar bleek toch een klassieker te wezen. Omdat Albert Cummings het ook nog op een MF in 2006. Terug naar deze tijd. Nee, muziek van Mikey Blue, Rick Latina Project. Vorige week al een paar nummers van het draaien. Toch echt zeer de muiten weerd. Jumping the Broom, dat is de titel van de cd. En dit is Crying Out Loud.

Dit is wat meer de balladkant van Marky Blue Rick Latina Project. Met Jeanette Marky, de zangeres, en Rick Latina, de gitarist. Maar het is al met al is het wel een zeer aan te bevelen cd. Jumping the Broom, de titel van de cd. We stapten over naar Conway Twitty. En de mensen die een beetje bekend zijn in de wereld van de muziek, die denken van Conway Twitty, country muziek, wat heeft dat nou met blues te maken? Nou, het gekke is dat die Conway Twitty, die is geboren in Mississippi, in Hertzburg, Friars Point. Daar waren we in 1993, had hij moskee. John LeGrand en ik, en we stonden daar bij die zaak door zo in Friars Point. Waarom waren we door? Robert Johnson, die heeft doorgespeeld, een bekende bluesgitarist. De 30e jaren, zeg maar, of zelfs al wat eerder. Maar Conway Twitty die komt er ook vandoan. En Conway Twitty, dat is de man die ten voorbeeld is eigenlijk voor Jason Scott. En daar wil ik een nummer van draaien. Want die heeft een nieuwe cd uitgebracht, Jason Scott. Het is een man die wat opgegroeid is in de gospel sfeer. En dit is de cd Castle Rock van Jason Scott. Het nummer Cleveland County Line.

dat is het typische voorbeeld van storyteller muziek. Het verhaaltje is belangrijk. En nu Neil Young ook nog even met zijn verhaaltje. Maar op mooie muziek gezet. Cleveland County Line van Jason Scott van zijn cd Castle Rock. Blijft een beetje in de sfeer van de rock. De Roadhouse Blues, dat is een traditional eigenlijk in de blueswereld. Maar de uitvoering van Elkie Brooks is denk ik wat minder bekend. Elkie Brooks, dat is een Engelse zangeres. Ze heet van zichzelf Elaine Bookbinder. En ze was vroeger de zangeres van de Engelse band Vinegar Joe, waar ook Robert Palmer in speelde. Ze had ooit een grote hit met Pearl's the Singer. Een heel bekend nummer. In 1994 bracht ze de cd uit Nothing But The Blues. Toen keerde ze eigenlijk weer terug naar de muziek waar ze ooit mee begon was, met de bluesmuziek. En dit is een nummer van de cd The Electric Lady uit 2021. Elkie Brooks met The Roadhouse Blues.

Ja, toch wel knap, hè, dat zo'n zangeres, Elke Brooks, 77 jaar is ondertussen dat ze nog zo'n album maakt, Electric Lady, en door van Roadhouse Blues. Ze is overigens begonnen bij 15e jaar al met zingen. Toen zong ze een nummer van Etta James, een van de bekendste zwarte Amerikaanse blueszangeressen. Got a Hold on Me. En later deed ze allerlei andere dingen, cabaretvoorstellingen. Ze waren samen in de kerstshow van The Beatles bijvoorbeeld. Deed mee aan het Songfestival in Knokke. En toen later is ze weer overstapt, is ze eigenlijk weer teruggegaan naar de bluesmuziek. Op haar 77e jaar doet ze dat nog steeds, de Electric Lady. We besluiten met een nummer van Musquet. Vorige week ook al een nummer van Musquet van de cd The Legend. En dat doe vandaag weer. Samenstelling en presentatie van Harry's Blues is in handen van Albert Haar. Techniek in handen van Martin Fuller. En het nummer wat wij draaien, dat is bekend geworden ook vooral uit de film die Willem van der Linden ooit maakte over Harry Musquet. De film De Legende, City Soldier.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Toen de Britse beatbands in de jaren 60 de wereld veroverden, vielen er al snel drie zangers op. Steve Winwood bij de Spencer Davis Groep, Eric Burdon bij The Animals en Van Morrison bij Dem. En Dem werd een cultband die vooral in Nederland mateloos populair was. En vandaag staat Dem centraal. Dem, Call My Name.

My Name. Na een tour door Amerika reisde Van Morrison na het laatste optreden in Los Angeles met de Doors in het voorprogramma terug naar Noord-Ierland. Maar de band bleef in Amerika en liet een nieuwe zanger, Kenny McDowell, overvliegen uit Belfast. En dat klonk zo: Damn, I'm your witch doctor.

Dan, I'm your witch doctor. Van Morrison speelde met de Manhattan Showband uit Belfast in Londen. En daar zag hij toevallig de Downliner Sect spelen. En zo'n band wilde hij ook. Met nummers van Jimmy Reed, Bo Diddley, Muddy Waters en Howlin' Wolf. En dat werd Dem, Mighty Like a Rose.

Damn, Mighty Like a Rose. Kenny McDowell was de ex-zanger van de Mad Lads uit Belfast. Een uitstekende en ervaren frontman. Maar de authentieke Van Morrison vervangen, dat was schier onmogelijk. Damn, met Kenny McDowell, Dirty Old Man.

Dem, Dirty Old Man. Eric Rickson moest de organist worden van de nieuwe band van Van Morrison. En hij had een blad Mildew Maker bij zich en daar stond een advertentie van een Engelse band in. Shorty en Dem. En hij stelde voor de band Dem te noemen, omdat er ook een film uit 1954 was met de titel Dem. Van Morrison met zijn nieuwe band Dem. Richard Corey.

0: just like Richard Corey.
1: Ben, Richard Corey. Na het vertrek van Van Morrison werd gitarist Jim Armstrong de ster van de band. Hij gold als de beste gitarist van Belfast en hij was een vriend van de nieuwe zanger Kenny McDowell. Damn, nobody loves you when you're down and out.

nobody loves you when you're down and out. Dem met Van Morrison kreeg een contract bij het Maritime Hotel in Belfast, maar het Noord-Ierse publiek toonde eigenlijk nauwelijks belangstelling, waardoor de band iedere vrijdagavond optrad voor zeelieden die daar het weekend verbleven uit Amerika, Duitsland, Noorwegen, Denemarken, Zweden en Nederland. Maar daar kwam verandering in nadat Dem een hit scoorde. Baby, please don't go.

Baby, Please Don't Go. Kenny McDowell kende de bandleden van Them heel goed, evenals de nummers die live werden gespeeld, want in Noord-Ierland waren de Mad Lads altijd het voorprogramma van Them en Kenny McDowell was de zanger van de Mad Lads. Them, Walking in the Queen's Garden.

werd dit dubbelalbum uitgebracht. En omdat Dave Spector geen zanger is, want dat kan hij absoluut niet, gebruikt hij altijd gastvocalisten. Daarom wordt dit nummer gezongen door Otis Clay. Dave Spector, This Time I'm Gone For Good.

gitarist Dave Spector en zanger Otis Clay. This Time I'm Gone For Good. Het nummer is geschreven door de Amerikaanse songwriter en producer Burt Burns. En hij kwam naar Engeland om daar wat nummers op te nemen met artiesten die onder contract stonden bij Decca Records. En deze opname werd een hit. En een paar jaar later haalde dezelfde Burt Burns zanger Van Morrison naar New York. En daar produceerde hij de eerste solo-hit van Van Morrison, Brown Eyed Girl, voor zijn platenlabel Bang Records. De heren van de Ivy League zijn de achtergrondzangers op deze opname. Them. Here comes the night.

Then Here Comes the Night. Allerlei ex-bandleden probeerden het opnieuw onder de naam Them. Dit zijn wat muzikanten van het eerste uur. Organist Eric Rickson, gitarist Billy Harrison en basgitarist Alan Henderson probeerden de Duitse markt te veroveren met de nieuwe zanger Mel Austin. Them, Shut Your Mouth.

Shut Your Mouth. De producers van Decca Records hadden weinig vertrouwen in de muzikanten van de 60s bands. En als backup hadden ze altijd een paar goede studiomuzikanten achter de hand klaarstaan. Op de platen van Them zijn dat de drummers Alan White en Bobby Graham, de toetsenisten Phil Coulter en Peter Bardens en de gitaristen Art Greenslade en Jimmy Page. Dit is een eigen compositie van Van Morrison. One More Time.

Them One More Time. 10 jaar na het vertrek van Van Morrison werd Mel Austin de nieuwe zanger van Them. En hij had al de nodige ervaring opgedaan in allerlei bands. Hij was zelfs heel succesvol geweest met The Banshees. Maar intussen werkte hij als acteur in tv-series en in musicals. Maar plotseling koos hij voor het rock'n'roll leven. Them, Streetwalkin' Lady.

Dem, streetwalking lady. Dem was bepaald geen vriendenband. Het was een doorgangshuis van muzikanten. Alleen basgitarist Alan Henderson was een stabiele factor. En Van Morrison had haar moeite mee, want hij kwam uit The Monarch. En dat was een band die jaren in dezelfde bezetting speelde en vooral door Duitsland toerde. Dem.

Damn, how long, baby. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Laurens Braam, Stedentechniek en Freek Medendorp coördineerde de playlist. Met zanger Mel Austin werd in Hamburg het eerste album Shut Your Mouth opgenomen. Maar na de eerste tour door Duitsland keerde Mel Austin alweer terug naar het theater. Damn, losing you.

0: Tippy Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Een wat bijzondere aflevering van Harry's Blues, want afgelopen week overleed Hans Kins. Een van de older leden van QB and the Blizzards. Een van de beginners eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Hij was degene die de slaggitaar speelde op de LP's Desolation en Groeten uit Grollo. Hij overleed op 74-jarige leeftijd. Een van de meest Drentse Drenten in QB and the Blizzards. En speciaal voor hem, Things I Remember.

Things I Remember als eerbetoon aan Hans Kins, de man die op 74-jarige leeftijd is overleden. En daarmee als herinnering aan de tijd van QB and the Blizzards. Betty Lavette, een 74-jarige ster, net zo oud als Hans Kins trouwens geworden is. Maar die nog steeds muziek maakt. Een nieuwe cd, de cd Blackbirds. En daarvan draai ik Blues for Weepers.

Lekker veel soul erin, lekker veel gevoel erin in dit nummer van Betty Lavette van de nieuwe CD Blackbirds Blues for the Weepers. Nou, van het nieuwe werk in terug naar het oude werk, naar het werk van Johnny Winter. En dat is uit 1969. Johnny Winter, de bijzondere man eigenlijk, de albino man die speelde bij Muddy Waters. Hij komt uit Leland in Mississippi, maar hij is helemaal opgegroeid in Port Arthur, of Beaumont, net hoe je het noemen wilt, in Texas. Texas Blues, dat is zijn handelsmerk eigenlijk. Samen met zijn broer Edgar trouwens. Dit is van de CD Johnny Winter gewoon, uit 1969. Be careful with the fool.

Onvervalste Texas Blues op de gitaar van Johnny Winter. Be careful with the fool. Een dikke maand geleden overleed Chris Barber. De man uit Engeland die vooral beroemd geworden is met het nummer Petit Fleur. En dat was al heel wat jaren geleden. 1959 was dat. Hij werd bijna 92 jaar, Chris Barber. En eigenlijk kun je zeggen dat hij aan de wortelen staan heeft, aan het beginnen staan heeft van de blues en de skiffelmuziek in Engeland. Hij heette ook niet voor niks Chris Barber's Jazz and Blues Band. Nou, vorig jaar kwam er een cd uit Memories of My Trip, een dubbel cd. Wordt heel veel mensen aan meewerken, want dat was bij Chris Barber vaak het geval. Allerlei mensen die mogen met hem meedoen. Van Rory Gallagher, Dr. John, Eric Clapton, Mark Knopfler, Van Morrison, noem ze allemaal maar op. In dit geval speelt met mondharmonica speler James Cotton. De bekende bluesman zou kunnen zijn, Alexis Corner. De godvader van de Britse blues samen met Chris Barber. Het speelde erop met en Chris Barber uiteraard zelf. Het nummer Love Me or Leave Me.

Ja, en door het eind hoorde hij nog even de gitaar van Alexis Corner. Uiteraard de bas van Chris Barber. Hij was de bassist in de band. Keith Scott op de piano. En de man die de mondharmonica speelde, dat was uiteraard James Cotton. En die ook de zangvers in rekening nam in dit nummer van Percy Mayfield. Maar voordat we aan drie keer de scheeps terecht komen, met een nummer van Sarah Petit. En dat is een zangeres die uit de westkust van Amerika komt. Geboren in Washington, in het noorden. En afgezakt naar het zuiden toe, naar Californië, naar San Diego. En ja, de muziek zit wat een beetje in de sfeer van de country, zou je kunnen zeggen. Dit is een nieuwe cd van haar, Rare Bird. En door van Feeling Like an Angel.

Sarah Appetit met Feeling Like an Angel van haar nieuwe CD Rare Bird. Ja, dan hoor je het zo in Harry's Blues. Dan hoor je blues en je hoort soul en je hoort Texas blues. En je hoort een beetje, ja, wat moet je zeggen, van Chris Barber in de sfeer van de jazz en de blues. En de country van Sarah Appetit. Allemaal in Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7. En op donderdagavond tussen 10 en 11. En ook altijd drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van Howlin' Wolf uit 1951 heeft hij te maken. In 58 heeft hij het uitgebracht. Het nummer How Many More Years. En de eerste uitvoering die is van een Engelsman. Engelsman die ooit begonde met de band Killing Floor, bluesman, uit 1950. En dan heb ik het over Mick Clark. Die heeft een single uitgebracht recentelijk. En dat is How Many More Years. Thank you.

de eerste versie van How Many More Years van Howlin' Wolf in de uitvoering van Mick Clark. En dan zit je ja, echt in de sfeer van de bluesrock muziek uit Engeland. En degene die de Killing Floor kent, de band The Killing Floor, die weet ook dat ze nogal van het stevige werk holt. Het origineel, dat komt uit 1951. En dat is opgenomen in Memphis, de Memphis Recording Service Studio. Dat was er later trouwens de Sun Studio. En er wordt wel gezegd van dat het eigenlijk de eerste rock and roll opname is. Want voor de eerste keer werden de bas en de drums, die werden niet als een achtergrond begeleidingsinstrumenten zien, maar als een volwaardig instrument. En daardoor kreeg dus een hele andere ja, beat, zou ik tegenwoordig zeggen, in dit nummer. Het was de achterkante van de single Moaning at Midnight. Het was dus de B-side, de flipside. Op een met een band waar als Ike Turner ook in speelde. Bekend van Ike en Tina Turner. Hij speelde piano. Willie Johnson op gitaar. Willie Steele op drums. En nog wel bijzonder eigenlijk. Het nummer is geschreven door Carl Germany. Althans, dat stond erop. Dat was een disc jockey en een dance promoter in Chicago. Maar later bleek van dat de mensen van het Chess label die het uitbracht aan, dat die een klein beetje smeergeld wilden betalen op deze manier aan deze platenbaas, deze discjockey en dance promoter. Want het nummer was van Chester Burnett van Howlin' Wolf zelf. En later stond dat er ook echt op. De echte dus. Howlin' Wolf. How many more years?

Howlin' Wolf met het origineel uit 1951 van How Many More Years. Nog één uitvoering te gaan en daarvoor heb ik gekozen voor een nummer van Bubba Barnes. Bubba Barnes, oftewel Roosevelt Melvin Barnes, man die uit Mississippi komt. Uiteraard zou bijna zeggen, ook zo'n man die naar het noorden toe gegaan is, The Way Up North. Net als hij uit Mississippi komt. Uiteraard zou bijna zeggen, ook zo'n man die naar het noorden toe gegaan is, The Way Up North. Net als Harry Muskee en ik.

waren ze in Utrecht te spreken op de Blues te vetten. Alleen nog toen wij in Greenville aankwamen daar zo, toen bleek die hele strade waar de Playboy Club in de West was, dat bleek één grote achterbuurt te wezen van waar geen mens meer woonde. Nog een paar geveltjes overrendersten, maar niks meer van de Playboy Club te vinden was. Daarom als ode aan Bubba Barnes, zijn versie van How Many More Years.

derde versie van How Many More Years. In dit geval van Booba Barnes uit 1994. Het origineel was uit 1951 van Howlin' Wolf. En de meest recente versie is van Mick Clark. Een single die dit jaar uitgebracht is. Nog even terug naar die cd van Chris Barber. De man die op 2 maart op 92-jarige leeftijd overleden is. Memories of My Trip. Prachtige dubbel cd met een mooie...

een boekwerkje erbij. Heel veel mensen die door aan meewerken. Ik noemde al een aantal, maar Lonnie Donegan bijvoorbeeld, de skiffelman, die werkt er ook aan mee. Keith Emerson van Emerson, Lake en Palmer, die werkt er aan mee. Rory Gallagher werkt er mee. Andy Fairweather Low. Nou, te veel om op te noemen. Het volgende stuk is een beetje een spiritual endorsing. Paul Jones op mee. I'll Be Arrested.

Chris Barber jazzband met zang van Paul Jones. Chris Barber in dit geval op de trombone en Johnny McCullum op de banjo. De twee solisten in dit nummer in I'll Be Rested. We gaan naar Californië, we gaan naar de singer-songwriters. De Americana-afdeling zou bijna zingen. Vaker wat meer persoonlijker muziek. Bent vaak ook lui die, muzikanten die van de ene plek naar de andere toe gaat. Een beetje zwervend volk. Dat geldt ook zeker voor Jesse Brewster, maar straks ook voor Chris Smither. Ook een die altijd on the road is. Jesse Brewster, het is de vijfde cd van deze man, Let's Run Away. En ja, dat stuk wat hij gaat zingen, titelstuk wat hij gaat zingen, is ook weer een heel persoonlijk stuk, want het gaat over zijn broer. Beide hadden wat last van de nieren, denk mij. Jesse die kreeg een niertransplantatie. En zijn broer die is overleden aan nierfalen. En daar gaat dit nummer eigenlijk ook over. Let's run away.

Let's Run Away. Het eerste nummer van de nieuwe cd van Jesse Brewster. De cd heet The Lonely Pines. Ik had net al over de man die ook zoveel jaar al bij de weg is. Nou, misschien wel 50 jaar bij de weg is. Chris Miller. Hij bracht zijn 18e album uit. Alweer een paar jaar geleden, denk ik. Ik zag hem in 2019. In de gashouder in Dittensvoort. Dat liep een eeuwigheid geleden. Maar dit is van de cd More From The Levee, I Am The Ride.

Chris Smither, de man die zoveel jaren aan de weg was en die ik tegenkwam in Dinsvoort in de Gashouder. We zijn dan aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in hand van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van Chris Kane, een man uit Californië die al een stuk of 8 cd's gemaakt heeft en nou ook weer een hele goeie die er aan zit te komen, Causing Kane, en daarvan het nummer Back on Top.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Coco Taylor ging vanuit Memphis naar Chicago om carrière te maken. Maar ze moest eerst nog jaren huizen schoonmaken in de rijke, blanke wijken. En in de weekends mocht ze af en toe een nummertje meezingen in de bluesclubs met Muddy Waters of Howlin' Wolf. Totdat ze ontdekt werd door Willie Dixon. En toen stond ze 35 jaar onder contract bij Alligator Records. Totdat ze in 2009 overleed. Coco Taylor, I'm a Woman.
2: Oh!

Coco Taylor, I'm a Woman. Albert Collins uit Texas toerde altijd alleen door Amerika met zijn gitaar en hij speelde dan met plaatselijke bands. Maar na een optreden in Chicago besloot hij met The Icebreakers als vaste begeleidingsband verder te gaan. En met die band toerde hij vervolgens door Amerika, Australië, Japan en Europa. Albert Collins, I Ain't Drunk.

Albert Collins, I Ain't Drunk. Tommy Castro komt uit San Jose, maar hij opereert tegenwoordig vanuit San Francisco en hij stopt vaak wat soul in zijn blues. Hij runt een keihard werkende bluesband. Hij werkt ongeveer 250 optredens per jaar af en dan heeft hij ook nog tijd om goede albums te maken. Tommy Castro, Backup Plan.

Tommy Castro, backup plan. David Kearney werkt als gitarist bij Ray Charles en Sam Cooke. En daarna begon hij al een solocarrière en noemde hij zich Guitar Shorty. Hij is intussen ruim 50 jaar on the road. Hij leeft min of meer in zijn auto. Hij is altijd onderweg en zelden thuis. Guitar Shorty. We the people.

Guitar Shorty, We the People. Marcia Ball komt uit New Orleans, maar ze wilde zich in Los Angeles vestigen. Maar ze kreeg de hoogte van Austin autopech en daar is ze toen maar blijven hangen. En ze woont dus al sinds begin jaren 70 in Austin, Texas. Ze speelt piano in de sfeer van professor Longhair. En Emma Thomas was in haar jeugdjaren haar favoriete zangeres. Marcia Ball, The Party's Still Going On.

Marcia Ball, The Party's Still Going On. Roomful of Blues werd heel lang geleden opgericht door gitarist Duke Robillard. En toen hij overstapte naar de Fabulous Thunderbirds werd Ronnie Earl zijn opvolger. Tegenwoordig is Chris Fakin de gitarist en de zanger wisselt nog wel eens. Dit is Phil Pemberton. Roomful of Blues. That's a pretty good love.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Three Chords and the Truth van Van Morrison is het album van deze week. En Van Morrison toert nog steeds de wereld rond, terwijl hij financieel lang onafhankelijk moet zijn. En in het volgende nummer legt hij uit waarom hij dat doet. It's payback time. Hij doet het dus voor geld. Van Morrison. Bags under my eyes.

Van Morrison, Bags Under My Eyes. Smoking Joe Kubek, dat was een bluesgitarist uit Dallas en hij speelde altijd in restaurants. En producer Ron Levy ontdekte hem daar toevallig toen hij daar met zijn vrouw zat te eten. En Smoking Joe Kubek, die een paar jaar geleden overleed, werkte altijd samen met zanger Benoist King uit Louisiana. Smoking Joe Kubek, Half Blues Will Travel.

Smoking Joe Kubik, Half Blues Will Travel. Son Seals kwam vanuit Arkansas naar Chicago en hij speelde altijd op goedkope Norma-gitaren. Hij vond het namelijk onzin dat gitaristen met peperdure gitaren speelden. Volgens hem hadden goede gitaristen geen dure gitaar nodig. Son Seals, Going Home. Seals, going home.

0: name it, boy. All the girls down there got the meat on their bones. I may even go back to Little Rock, Arkansas. I know the girls over there got the meat on their bones.
1: Son Seals, Going Home. Buddy Guy en Junior Wells vormden jaren een duo. Ze waren samen het voorprogramma van de Rolling Stones tijdens een tour door Amerika. En tijdens hun eigen tour door Frankrijk namen ze daar in 1991 een album op. Alone and Acoustic. Buddy Guy en Junior Wells, Give Me My Coat and Shoes.

Buddy Guy en Junior Welch, Give Me My Coat and Shoes. Geneva Magnus uit Detroit zag een optreden van Otis Rush en dezelfde avond besloot ze nog om ook blueszangeres te worden. En intussen is ze al 2 keer gekozen als beste blueszangeres van het jaar in Amerika. Dit komt van haar album The Devil Is an Angel Too. Geneva Magnus slipped, tripped and fell in love.

Geneva Magnus, Slit, Tripped and Fell in Love. Johnny Winter uit Texas speelde vooral veel rock, maar hij wilde in de jaren 80 terugkeren naar de blues en daarom nam hij een klassieker op uit de jaren 50 van blueslegende J.B. Lenoir, Johnny Winter, Mojo Boogie.

Johnny Winter, Mojo Boogie. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek en Rinus Bouwmeester coördineerde de playlist. Luther Allison overleed in 1997 in Amerika nadat hij jaren in Parijs woonde. En daarvoor was hij razend populair in Chicago. Hij maakte daar deel uit van een nieuwe generatie bluesgitaristen met Freddie King, Otis Rush en Eddie Clearwater. Luther Allison, All the King's Horses.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: In 21 afleveringen hebben Harry Musquet en Albert Haar verslag gedaan van hun muzikale zoektocht door het zuiden van de Verenigde Staten. In mei en juni van het vorig jaar reisden ze in 4 weken ongeveer 8000 kilometer op zoek naar de wortels van de blues. Houston, New Orleans, Clarksdale, Dallas, Austin, San Antonio en weer terug in Houston.
3: Nou ja, ik heb hier een fantastische tijd gehad en dat is echt niet te geloven. En ik denk dat John daar ook net zo over denkt. En ik zal deze reis niet, die vergeet ik niet weer. Ik bedoel, ik moet het verder in mijn hoofd een beetje sorteren straks, daar ik thuis ben. En dan kom ik ook wel tot een andere conclusie waarschijnlijk. Maar nee, het zal niet licht vergeten.
2: En dat was Harry Musquet bij het vertrek uit Houston, vlak voor de terugreis naar Nederland werd aanvaard. We zijn intussen bijna 9 maanden later en we praten in deze uitzending over de reacties op de reis, over de uitzendingen en over de vraag welke gevolgen de reis heeft gehad ten aanzien van hun kijk, die van Harry Musquet en Albert Haar op Amerika, de muziek in het algemeen en de blues in het bijzonder. Even één vraagje voordat we naar de eerste muziek gaan, mensen. Ik wou van jou weten, Harry, wat was nou, als jij terugkijkt, jouw belangrijkste ervaring daar in Amerika? Jouw belangrijkste emotie?
3: Nou, dat was de Mississippi Delta en alles wat ik van jongs af aan geleerd heb. En mensen die ik gehoord heb, ja, die lagen daar begraven. En daar had ik toch een behoorlijke affiniteit mee. Ik had, emotioneel was dat het stukje wat mij het meest geraakt heeft. Dat is dus... zal ik maar zeggen, dat land where the blues began.
2: Een hoogtepunt.
3: Ja, absoluut, ja.
2: Albert?
4: Ja, het was eigenlijk was het één groot hoogtepunt. Maar voor mij was het meest bijzondere eigenlijk wel dat hij 4 weken lang met twee muzikanten, met twee artiesten op pad bent, die nog niet eerder in Amerika geweest waren. En daar trek je dan 4 weken lang mee op. En dat is een ervaring op zichzelf.
2: Eerst even vooraf, Harry. Ik noem Harry Musquet en Albert Haar, maar jullie waren met je drieën, hè?
3: Ja, er was een derde persoon bij en het was John LaGrant, de oprichter van de bekende bluesgroep Living Blues vroeger en nu speelt in mijn band. En die is als privépersoon meegegaan en dat vond hij heel leuk, omdat hij dus eigenlijk ook meteen een pakket aangeboden kreeg, kant en klaar, want anders had ik die dingen allemaal zelf op moeten zoeken. En John die heeft het echt heel fantastisch gevonden, want die had alweer plannen. Ze geld er toeliet om er nog eens een keer naartoe te gaan.
2: Ja, ik kan me dat voorstellen, een medereiziger. Maar hij was ook niet meer dan medereiziger. Hij heeft niet als zodanig een rol gehad in de organisatie van de reis?
3: Nee. Die is helemaal door Albert, door Radio Drenthe gedaan.
2: Ja. Ik begon bij jou omdat het voor jou de eerste keer was, hè, dat jij in Amerika was. Heeft dat bezoek nou jouw kijk op het land veranderd?
3: Ja, toch wel.
2: Vertel.
3: Wat ik er eigenlijk nu van vind is dat ik... ja, die Amerikanen, ik heb toch wel een zwak voor ze gekregen op een of andere manier. Ik zag dat gisteren ook nog eens een keer weer op de televisie. Zo'n man als Clinton die daar dan ondanks alles optimistisch tegen aangaat. Terwijl het er allemaal echt niet zo uitziet. Ik bedoel, dat heb ik wel van ze geleerd. Een beetje dat ook ondanks veel armoede de mensen toch... een soort van optimisme hebben die hier dan toch niet zo aantreft, vind ik.
2: Jij noemt het optimisme, anderen noemen het naïviteit.
3: Dat zou ook kunnen, ja, dat zou ook kunnen. Maar ja, aan de andere kant zou het ook kunnen dat wij dat, omdat we de oude cultuur hebben, dat verloren hebben. En zij dat nog hebben wat wij kwijt zijn.
2: Waar was jouw oorspronkelijke beeld van Amerika op gebaseerd, voordat je heen ging?
3: Nou, dat was natuurlijk gebaseerd op... grotendeels toch op de muziek, op jazzmuziek, op bluesmuziek, muziek waar dingen die je gelezen had. En nou ja, dan vorm je een beeld en dat beeld dat klopte toch. Ja, en televisie uiteraard, want dat is hier in de overvloed. Nou ja, het klopte wel vrij aardig, maar een aantal dingen die waren toch wel anders als ik gedacht had.
2: Zoals?
3: Nou, zoals... Ja, zoals eigenlijk... Ja, je denkt dat je in het mekka van de blues komt. En dat is dus niet het geval.
2: Verklaar dat.
3: Nou, de blues is een Amerikaanse volksmuziek. En je denkt dan... als je in de Mississippi Delta komt... waar die muziek dus begonnen is... dat je daar ook dood mee gegooid wordt. Dat bleek dus helemaal niet zo te zijn. Nog op de radio. En nog op de televisie. En in kranten zag je er ook weinig van. En in publieke voorstellingen. Dus muziekavonden of bluesavonden. Ook niet echt. Dus wat dat betreft was het een toch wel een beetje... een tegenvaller wil ik niet zeggen. Maar wel raar. Ik bedoel.
2: Maar ook wel een beetje een teleurstelling. Als ik dat zo goed hoor.
3: Ja, een beetje wel, ja. Want je denkt op een gegeven moment, nou, dat is het mekka van de blues. En dat was het dus in dit geval niet.
2: Albert?
4: Ja, het is denk ik een beetje het beeld wat dan aan de buitenkanten van zo'n land bestiet. Ik zat even te bedenken dat ongeveer dezelfde vergelijking is dat de Amerikanen denken dat alle Nederlanders ongeveer op klompen loopt. En wanneer ze dan hier in Nederland komen, ja. dat absoluut niet het geval is.
3: Ja, ja, ja.
4: Dat is zo'n image wat er dan is. Naar buiten toe en hij door dan mee in aanraking komt, dan zie je dat de tiet in Nederland ten aanzien van de klomp en in Amerika ten aanzien van de blues, dat die deuren gaande is en dat die blues zoals wij dachten dat die door was, dat een voorbije tiet is. De blues is er nog wel, maar in een hele andere vorm vaak.
2: Jij hebt eerder veel in Nederland veel contacten gehad met Amerika, met name door jouw werk bij de blues-estafette. Heb jij nou die mensen die je op hun thuisbasis nu hebt gezien... op een andere manier leren kennen dan je ze hier vanuit Nederland kende? Is het beeld anders geworden?
3: Nou, nee. De enige twee mensen die ik daar ontmoet heb... en die ik ook hier ontmoet heb op de Blues Estafette... dat waren Joe Hughes in Houston... en George Porter Jr. van de Meters in New Orleans. Nou, George die wou ons eigenlijk wel meer laten zien... maar die kon... Helaas niet, want die moest de studio in. En die wist ook helemaal niet dat wij er waren, overigens. Met Solomon Burke, een oude soulzanger. Dus die had maar heel kort tijd om een interview met ons te doen. Joe Hughes daarentegen, die had wat meer tijd. En die heeft ons daar dus... wat wij eigenlijk hier ook zouden doen als hij bij mij was... dan zou ik hem hier ook de buurt laten zien. En ook dingen waar wij gespeeld hebben. Zo heeft hij ons dat daar ook laten zien. Bijvoorbeeld zijn huis... Met alle foto's waar hij op staat en met wie hij gespeeld heeft. En zijn trofeeën, zal ik maar zeggen.
4: Ja. Wat mij, want ik ben ook een paar keer bij de Blues Estafette West... en ook achter de scherm keken door zo en ook met mensen in de prod. Het valt mij altijd op dat die bluesartiesten, die negerartiesten... dat die vaak heel mooi in pak zit. Vaak met heel veel sieraden, drie ringen met de vingers. Dat is maar weinig, golden kettens en dat soort zaken. Hij dan ziet uit welke achtergrond ze in Amerika komt... dan kan ik me dat des te beter voorstellen... dat die mensen, die komt uit een wereld van armoede... waar bijna niks is. En als ze dan zegt, zoals Booba Barnes... dat ze een club hebt in Amerika... dan denk ik weet dat een riante zaak is... Nou, we hebben dat gezien in Greenville, hè, de voormalige club van Booba Barnes. Nou, dan is dat een soort pakhuis in een zeer vervallen staat. En die hoort dan ook van de mensen door zo dat wanneer ze iets bereikt, dat ze dat ook graag laten zien wilt. De middel van het mooie pak en de dure bril en de golden taan en de sieraden en dat soort dingen. En door heb ik wel veel meer begrip en inzicht voor gekregen. Eerst dacht ik, toen ik ze in Utrecht zag, goh, wat een aanstellers en wat een opscheppers en zo. Maar hij dat dan in relatie tot die achtergrond ziet, dan kijk je daar op een heel andere manier tegen aan.
2: Ik wou het nog even met je hebben over die welvaart in Amerika. Mensen in ons land klagen vaak dat ze het slecht hebben. Dan hebben ze het over de arme kant van Nederland. Als je dat nou vergelijkt met de situatie, Harry, in Amerika, tenminste het deel waar jullie geweest zijn, wat waren in dat opzicht jullie ervaringen daar?
3: Nou, het is natuurlijk... het is heel moeilijk om Amerika alleen met Nederland te vergelijken. Je zou het beter met Europa kunnen vergelijken. En er zijn hele grote delen die dan sterk doen denken aan Oost-Europa. Ik bedoel, zo arm is het daar op een gegeven moment. Maar ja, het is een maatschappij die eigenlijk tweedelig is. Hè. Je hebt veel mensen met veel geld. Je hebt dan wel een soort van middenklasse. Maar dat zal dan in die grote steden wel wezen. Maar op het platteland wat wij gezien hebben... Waar ongeveer voor 80% de gekleurde bevolking zit, vooral in die zuidelijke staten, daar zijn de mensen toch wel heel arm. En als je dat met Nederland vergelijkt, dan zijn ze echt veel armer.

0: Lightning Hopkins. Right. Please help poor me. Albert Haar, in tegenstelling tot Harry Musquet, was deze reis naar het zuiden van Amerika voor jou niet de eerste keer dat jij in de Verenigde Staten was. Was jij toen die eerste keer ook op zoek naar de wortels van de blues?
1: Nee. Nee, ik had toen, dat is een jaar of 10, 12 geleden denk ik, dat ik door een maand rondtrekken heb. Ik had toen een hele andere insteek eigenlijk wat de muziek betreft. Het was dan toen vooral op zoek naar de wortels van de country muziek. Ooit begon de interesse bij mij bij Radio Luxemburg. En ik heb toen ook vooral het plattelandsgedeelte van Amerika bezocht. Ook het noordelijk gedeelte. Ook naar Oregon en Californië, naar Arizona. Dat zuidwestelijke gebied van Amerika. Ook toen wel door Texas kwam, ook wel in Louisiana West. Maar toen nog in vele mindere mate de zwarte muziek. Maar toen nog meer op zoek naar de blanke muziek.
0: Zijn dat nou twee gescheiden werelden, de blues en de country muziek? Van oorsprong zijn ze beide toch een vorm van plattelandsmuziek.
1: Ja, ik denk dat beide uit teruggaat naar de twintige jaren. Harry, dan denk dat je van beide kunt zingen, zowel de blues als de folk en de country, dat volksmuziek was het platteland.
2: Het is volksmuziek.
1: Maar de weken bent wel uit elkaar gewoon.
2: Ja, ik geloof dat blues, dat is, je zou blues eigenlijk kunnen vergelijken met bijvoorbeeld in Europa de fado en de rebetika in Griekenland. Dus fado is ook afgeleid van fatum en dat is dan noodlor. En in de blues zit natuurlijk ook een heleboel sfeer van mensen die het slecht gaat en Can't Pay the Rent, Woman's Gone en eigenlijk al vreselijk veel dingen die inderdaad al niet zo rijke leven van die mensen natuurlijk nog eens extra hard aankomt. En wat dat betreft is de country music, daar zitten ook wel van die thema's in, maar toch minder als in de blues bijvoorbeeld.
1: Ja, in die twintige jaren, denk dat toen het verschil nog niet zo heel groot was. Jan, toen uiteraard al wel, dat de slavernij, dat voor het zwarte deel van de bevolking verbonden was. Maar toen had je ook nog een grote armoedeperiode, met name zo eind 20 jaren, begin 30 jaren, de depression, ook onder de blanke bevolking. Ja. Je ziet hoe dat in die tijd de mensen gaan reizen, met de trein meegaan en al dat soort zaken, Boomer Story en dat soort dingen. Maar ik heb het idee dat je na de oorlog een heel duidelijk verschil hebt gekregen dat de blanke kant van de muziek, dat is de country geworden. Dat is ook heeft een gigantische omvang gekregen in Amerika. En de zwarte kant van de muziek, de blues, ja, dat is toch meer, wat Harry zegt, ook in de sfeer van het noodlot, deels ook een stukje verzet doorbij. Het bent wel twee werelden geworden.
2: Ja, een beetje obscuurdere muziek. En ook veel muziek in de kantlijn gewoon. Muziek die zichzelf helemaal niet kon profileren eigenlijk. Omdat het niet in handen was van de mensen met geld. En die hebben op een gegeven moment zijn die een andere richting ingeslagen. Wat Charlie Campbell ook al zei, die jongen van de radio. Dus die zijn heel anders gaan programmeren. En ja, die hebben natuurlijk een andere muziek gedraaid. Kijk, je kunt net zo goed blues draaien en als je dat vaak draait, ga je er ook een boel mensen naar luisteren.
0: Hmm. Hebben jullie een verklaring voor waardoor het komt dat die country muziek zich wel heeft kunnen ontwikkelen in de blanke wereld en de bluesmuziek veel minder?
1: Ik denk dat de kwestie is van macht en van geld.
2: Ja, absoluut.
1: Ik denk dat daar heel sterk op terug te voeren is. De macht in Amerika, uit door rondreis, dan zie je dat die is in handen van de blanken. En de zwarte mensen die zich aanpast aan de blanken. Je ziet ook in de suburbs, in de uitleg van de grote steden. Daar zie je, daar woont de middelklas mensen. En daar zie je de blanken wonen. En daar zie je ook de zwarten wonen. Maar dat zijn zwarten die niet meer herinnerd wilt worden aan hun achtergrond van het platteland. Aan hun achtergrond van de armoede bijvoorbeeld. Die zich heel sterk identificeert met het succes van de blanke bevolking.
2: Ja, of met het succes van hun eigen toppers, zoals bijvoorbeeld de jeugd zich die wil niets eigenlijk meer horen van bluesmuziek, omdat ze dat, daar worden ze herinnerd aan, aan de situatie waar ze misschien wel in zitten en daar willen ze juist uit. Ze willen liever Michael Jackson wezen of Prince of zo, of iemand die het gemaakt heeft, of wat je ook in de sport heeft, want ze zijn heel sterk natuurlijk in sport, daar kun je dan geld in verdienen en in de muziek. En dat is voor hun een soort van escape.
0: Country en blues, twee volstrekt gescheiden werelden.
2: Maar toch heeft het muzikaal wel iets met elkaar te doen.

0: This Old Farm. Mooi melodieus nummer van Paul David Wells. We praten met Albert Haar en Harry Musquet over hun muzikale zoektocht door het zuiden van de Verenigde Staten. Vorig jaar zomer, op zoek naar de wortels van de blues. Ik wou nog even met jullie terug naar stad en platteland. In ons land hebben we van Amerika vaak de indruk dat Amerika vooral een stedelijke samenleving is. New York, Chicago, Los Angeles, Dallas, ga zo maar door. Is dat zo? Hoe ligt die verhouding tussen stad en platteland, hè?
1: Nou ja, als je die steden bij elkaar doet, dan blijft er natuurlijk nog een heel verschrikkelijk groot land over. En als zodanig is er natuurlijk ook veel meer platteland als stad. En ja.
0: Maar ik bedoel het niet zozeer qua omvang. Want qua inwonertal kun je natuurlijk zeggen, die grote steden slokken enorm veel mensen op.
1: Ja.
0: En dat platteland is veel groter. Maar als je het nou hebt over het beeld wat je hebt van wat wij hier hebben van Amerika, en je kijkt naar de werkelijkheid, zeg je dan dat beeld komt overeen met wat wij van de steden zien? Of zeg je, nee, dat is dan toch meer het platteland?
1: Ja, voor mij is het Amerika toch meer het platteland. En minder de steden.
0: Albert?
2: Ja, zeker.
0: Jij knikt.
2: Zeker, heel duidelijk. Je ziet dat de stad in Amerika heeft een hele wezenlijke functie. Het is de smeltkroes van culturen. Of dat nou in New Orleans is, in Houston is of in Dallas is. Het is het gebied waar het geld verdiend wordt vandaag en de dag. Het is het zakencentrum. Maar het leven van de mensen, dat voltrekt zich op het platteland. Ik heb ook het idee dat op hun vrije tijd, ja, het meest ook, ja, allemaal naar het platteland toetrekt. Ja. Als je zondag in de stad komt, kunnen een knol afschieten, is er absoluut niks te doen. Maar dan is iedereen weg. En de afstand tussen de steden is ook gigantisch. Je kunt uren rijden in Amerika dat je geen stad tegenkomt. En als je in een staat komt als Mississippi bijvoorbeeld, ja, daar heb je eigenlijk maar één grote stad, Jackson. Nou, en verder voor de rest met allemaal de plaatsen als vergelijkbaar met Hogeveen, met Meppel, met Assen bijvoorbeeld.
0: Ja, en een beetje kleurloos dan ook.
1: Ja, en de steden zien er ook allemaal vrijwel hetzelfde uit. Hè. Je hebt de city limit. Als je binnenkomt, dan zoals Dallas, dat is natuurlijk. Je ziet die downtown, zie je dus helemaal in de verte. Maar het zijn allemaal beltways achter elkaar. En de mensen gaan steeds verder de stad uit, als het ware.
2: Ja.
1: En het schuift steeds meer op het land in. De meeste mensen willen daar niet meer wonen, omdat de sociale situatie daar niet anders is.
2: En het grote verschil is, er is land genoeg in Amerika. Dus de steen die dijt vreselijk uit. Niet zoals hier, dat er beperkte ruimte is. Meppel die een stuk van Staphorst wil hebben omdat ze niet meer bouwen kunt. En dat ze hier de lucht in moet met de woningbouw. Maar de woningbouw in flitvorm, dat ken je in de zuidelijke staten helemaal niet. Mensen worden allemaal gelijkvloers.
1: Ja.
0: Terug naar de reis zelf. Hoe goed kenden jullie elkaar, heb ik me even afgevraagd, voordat jullie aan de reis begonnen. Ik kan me zo voorstellen, een hele ervaring om 4 weken lang met 3 verschillende kerels met elkaar op te trekken. 2 muzikanten en een radiomaker, Albert.
2: Ja, dat was voor mij, behalve dan het in Amerika wezen, de meest aparte ervaring eigenlijk op zich. Want ik kende Harry van het programma wat wij al 2 jaar samen maken, maar we kennen elkaar verder eigenlijk niet.
0: Niet persoonlijk?
1: Nou ja, van het Trentse boek enzovoort.
2: Ja, goed, maar niet in de zin dat hij vriend bent van elkaar, dat hij bij elkaar over de vloer komt of wat dan ook, of dat hij elkaar geregeld treft.
0: Jullie kennen elkaar zakelijk?
2: Ja.
0: Oké,
2: okay, nou, het is nou wat meer worden natuurlijk, ja, door al het optrekken. Maar
0: ja, want dat vroeg ik me af.
2: Ja.
0: Verandert daar dan toch iets in die verhouding?
2: Ja. Maar die komt wel, dat heb ik wel ervaren. Ik bedoel, ik ben een radiomaker, een geregelde baan, een huiselijke achtergrond. Je gaat 4 weken op pad met 2 muzikanten, met 2 artiesten. En ik had mij vooraf wel realiseerd dat ik denk van ja, donder, je gaat wel met apart volk op pad. En apart volk in de goede betekenis van het woord, maar het bent toch mensen die gewend bent om hun eigen gang te gaan. Dat past denk ik ook bij de aard van de artiest. Enige eigenzinnigheid en dat soort dingen. Ja, dat verwacht je wel. En ja, dat is ook inderdaad zo.
0: Waar bleek dat uit? Noem eens een voorbeeld.
2: Ja, hoe moet het nou aangeven? Harry zit P, dus.
1: Ja, nou, ik had bijvoorbeeld wel Je moet je wel inschikken gewoon. We hadden natuurlijk ook een programma te maken. Dus er was een schedule.
0: Het was een zakenreis, hè?
1: Nou, nee. Dat
2: wel, maar af en toe merkte je toch wel... Je zit met z'n drieën in die auto. Je trekt met z'n drieën op. Je eet samen en al dat soort zaken. Nou waren wij, denk ik, alle drie binnen qua persoonlijkheid. Persoonlijk aan rekende ik er een bij. Toch een beetje Einzelgängers. Wat individualistisch instelt. Maar er waren 10 bij dat Harry zei van... Jongens... Ik moet mee in terugtrekken. Ik moet eenmaal aan de kant wezen. Ik wil eenmaal op mezelf wezen.
0: Want daar wou ik naartoe, Harry. Dat weten we uit de uitzendingen. Een paar momenten geweest dat jij terugtrok tijdens de reis. Ik herinner me Bertin Rouge. Toen Albert en John op pad zijn geweest naar de gevangenis. In Tunica was dat
1: erin. Ja.
0: En later nog een keer in Austin. Wat was dat nou?
1: Nou, ik daar in Bertin Rouge was ik gewoon moe. En dan wou ik gewoon even op het bed gaan liggen en even bijkomen.
0: Zoiets van, jullie gaan maar,
1: Ja, ik bedoel, je moet ook... Het is ook niet allemaal het heilige moeten, voor mijn gevoel. Je moet ook een beetje losheid in hebben. En kijk, voor John was het natuurlijk ook al ontzettend moeilijk. Want dat was vreselijk voor die meneer om daar 's morgens om 9 uur zijn bed uit te komen, weet je wel. Kijk, een van de redenen dat ik in de muziek ben gegaan, en waarschijnlijk ook van die van John... is dat we nooit vroeg op hoeven.
2: En dat heeft me hooglijk verbaasd, moet ik zeggen.
1: Ja.
2: Dat Harry Durgans een van de eersten was, die 's morgens, we hadden zo'n afspraak, we wilden om 10 uur 's morgens, dan willen we aan het eten wezen, want anders dan is er zo'n deel van de dag weg. Dat Harry Durgans een van de eersten was, die 's morgens om 9 uur zich meldde van, jongens, het wordt tijd.
0: Heimwee gehad, Harry?
1: Nee, daar heb ik nog zoveel last van.

0: Johnny Copeland, Flying High. Ja, in reisverslagen is een standaardvraag altijd... Hebben jullie ook nog wat bijzonders meegemaakt? Er vallen natuurlijk, als je zo een aantal weken met drie kerels op stap gaat... vallen er bijzondere dingen voor. Vertel eens wat, brand is los, Harry.
1: Nou, ik had verwacht dat het allemaal veel minder smooth zou gaan, laten we dat maar zeggen. Het enige wat dan eigenlijk een beetje vreemd was, wat ons overkomen is... dat de auto op slot was en daar op een gegeven moment niet meer in konden.
0: Nou, omdat? Waarom kon je er niet meer in?
1: Ja, de sleutel, je zat er, ze vergeten eruit te halen.
0: De sleutel zat in de auto op slot.
2: Ja, daar sta je dan.
1: En dat is natuurlijk een andere omgeving als hier. Hier kun je dat dan nog wel even regelen. Zo.
0: Hoe heb je dat opgelost?
2: Bij de wegenwacht of zo. Maar ja, we stonden bij Delta Blues Radio, bij Charlie Kendall. Gelukkig was hij door wel. We stonden in wat Butendorp een zaterdagmorgen. Zo'n auto waarin alles elektrisch en automatisch schiet. Harry drukt het knopje in dat de deur op slot schiet. We stapten uit. Ik laat de sleutels erin zitten, want ik denk misschien gauw zo even fut. Deuren valt dichter. Ja, daar stond aan. Ja, god, wat moet er met aan? En nou, Charlie Kendall die belt eens een familielid op. Nee, die belt eerst de politie op.
1: Ja, dat was
2: die belt eerst de politie
1: was een vriend
2: op.
1: Van hem.
2: Ja. Komt zo'n grote Amerikaanse politieauto, die komt er aanrien. Stapt twee van die grote smeres en die stapt eruit. Oh, de auto op slot. De kofferbak los. Die kofferbak, daar haalt ze een meter staal ongeveer met een handvat eraan. En doormit begon ze in dat glas bij die deuren begon ze te trekken en te rukken en te doen. Om dat ding los te krijgen. Maar ja, dat was misschien mogelijkheid, want het was centrale vergrendeling en dat lukte niet. Nou, toen de schoonvader of de vader van Charlie Kendall erbij. Of een buurman, weet ik veel wat. In ieder geval een garagehouder. Nou, die komt erbij met zo'n pick-up truck. Die komt hier door aanrien. Ik zat al te praten. In de van middendagje, wat moet het dan morgen gaan kosten? Al dat volk erbij en zo. Ja, goed. Drent zijn er letterlijk een beetje op de centen van het spul. En die uiteindelijk, ja, die kreeg hem dan toch lust met vullen, wrikken en morrelen. En zaakje lust. Later deed Ine deur het wel niet meer. Maar dan zullen ze bij de verhuurbedrijf later wel achter komen weer. We hebben geen last van dat. Hij was weer lust in ieder geval. Ja.
0: Was dat de dag dat jullie hier, om dit weer allemaal in te halen, die verloren tijd, de bekeuring hebben gehad voor te snel rijden?
2: Nee, dat was later.
1: Dat was in Austin. En toen Albert die had net zo'n verklikkertje gekocht. Want die kun je daar kopen. Hè?
2: Heeft bijna iedereen. Iedereen heeft bijna een radardetector op het dashboard staan. Door, zo, hè? Die mag niet erg hard rijden door. En de politie stiet overal om de hoek van de weg. En achter een auto of een huis en een bosje. Heb ze met zo'n radarpistool. Kunnen ze zo
0: oh ja, en die begint ja. te janken. Ja. Als die,
2: ja, nou, als een ding op het dashboard hebt, huppakee, dan weet je dat. Maar op een gegeven moment, antenne van de middag, een beetje horst, een grote snelweg, een mooie auto.
1: Jij wou afslaan. Ja, jij wou in de auto voorbij en wij moesten daar af. We zagen op laatst met die afslag naar het Motel 6. Of ja, nee, de DSM was daar.
0: Albert Reed.
1: Ja, Albert Reed, ja. En die moest even snel die man voorbij. Maar net op dat moment komt er weer zo'n vent in de berm en ja...
2: De Highway Patrol met zo'n mooie Harley Davidson. Kom achter ons rijden. Logisch allemaal aan flikken. Sirene aan stoppen. Ja, te hard. Te hard.
0: Hoeveel te hard en hoeveel betaald?
2: Nou, hoeveel te hard weet ik niet meer. 20 kilometer of zo. Dat is niet eens zo gek veel.
0: Wat kostte het?
2: Niks betaald. Want we moesten ter plekke weer de bekeuring invullen. Wat mij trouwens wel opvalt, en dat is dan ook typisch Amerika, dat op dat bekeuringsformulier dat toch nog wel aangegeven moet worden van welke ras hij bent in Amerika.
1: Ja, yeah, Caucasian or...
2: Ja, hij van het blanke of van het zwarte ras bent.
0: Ja, ja.
2: Ja, we hebben net eens ingevuld. Die man zegt, we sturen dat wel thuis. Want het was op de lesterdag nou weer, dat vult gewoon nog de Ino-lesterdag. Ik heb er nooit meer wat van gehoord.
0: Er was ook geen geld meer, begrijp ik, om kerst
2: te betalen. Nee, dat hoeft trouwens niet.
0: Dat hoeft er niet.
2: Nee, ik moest die bekeuring ondertekenen met adres en al dat soort dingen erbij.
1: Gewoon niet weer doen, hè?
2: Identificatie. En hij zegt van, hij heeft niet betaald, zeg je nog ding mee. Je kunt rustig naar Nederland teruggaan. Hij heeft niet betaald, hij die bekeuring in Nederland kreeg. Collader Amerika nooit weer in. Maar ja, goed, ding is nooit komen, dus...
0: Er is ook nog een bezoek geweest aan een ziekenhuis, heb ik me laten vertellen.
1: Ja, ik ben daar in Austin geweest en ik voelde me op een gegeven moment niet goed. Ik heb het wel eens eerder gehad, een soort van in een warm land. En ik dacht op een gegeven moment, ik moet toch even laten checken. Dus ik heb dat daar 2 uur doorgebracht. En die mensen die hebben me helemaal even snel doorgelicht en bleek eigenlijk niks aan de hand te zijn.
0: Hoe hoog waren de temperaturen daar?
1: Ja, het was daar verschrikkelijk heet.
2: 34 graden, 37
1: graden. En een hele hoge... Een luchtvochtigheid van soms wel 100. Dus ik denk niet dat het echt een land is voor mij om te wonen.

0: Sunset on Louisiana, Zachary Richard. Harry, ben jij door deze reis naar het zuiden van de Verenigde Staten ook meer gaan verdiepen in de bluesmuziek?
1: Ja, ik ben er weer helemaal bij. Ik ben er nu weer helemaal bij, want ik...
0: Heb je een kick gehad?
1: Ja, ik kan wel zeggen dat ik die muziek toch op een gegeven moment weer heb leren... ik heb hem een beetje hergewaardeerd eigenlijk. Ja, ik
2: ook een beetje terug naar de pure vorm, denk ik.
1: Ja, maar ook wetend dat ik er anders tegenaan kijk en dat het toch een beetje anders in elkaar zit als toen ik begon. Want toen dacht ik van, ik weet er alles van, maar dan wist ik eigenlijk niets. Dus. En daardoor ben ik weer gaan lezen, dus natuurlijk ook. Er is een boekje aangekomen van Martin Schouten, dat heet het Museum van de Blues. Die zegt dan van, ja, het is eigenlijk niks meer. Maar het is natuurlijk niet zo, want het is een muziek die overal op de wereld wordt gespeeld, alleen in een andere vorm. Niet meer in die vorm zoals daar vroeger in de Delta werd gespeeld. En twee Amerikaanse boeken, een van de godfather van de Amerikaanse volksmuziek, Alan Lomax Jr. Een boek dat eigenlijk zeer de moeite waard is, The Land Where the Blues Began, eigenlijk over de sociale achtergrond van de blues in de Mississippi Delta. En een prachtig boek, geïllustreerd boek, Nothing But the Blues, samengesteld door, ben zijn naam even kwijt, doet er niet toe. Met prachtige bijdragen van onder andere Jim O'Neill, de oprichter van Living Blues.
0: Zijn dat recente boeken?
1: Zijn heel recente boeken, ja. Eind 93 uitgekomen.
0: Is dat gebruikelijk dat er zoveel in korte tijd over de blues verschijnt?
1: In Nederland zeker niet, nee.
0: Nee, dacht ik.
1: In Amerika heb ik daar niet zoveel kijk over.
2: Het heeft denk ik ook te maken dat bluesmuziek is meer... En dat merk je in die boeken heel duidelijk. Bluesmuziek is meer dan alleen maar muziek. Het vertegenwoordigt ook een cultuur, een samenleving. Dat vond ik ook het leuke in die boeken, met name die van Alan Lomax, die ook de achtergrond van de blues beschreef. De religie van de samenleving, de economische kant van de samenleving, de sociale kant van de samenleving. Van hoe mensen verkeerden in die tijd en welke functie de bluesmuziek doorin had. Ja, want dat waren natuurlijk die bluesmuzikanten die tijd, dat waren toch een soort outcast. Mensen die vaak een beetje tegen de draad ingingen. Iets waar je in Harry ook heel vaak toch wel herkent in het verleden en ook vandaag de dag wel. Eén gang wilden gaan. Ook wel eens tegen de draad in, dat soort zaken.
1: Ook vaak uit moeilijke gezinnen dus.
2: Ja, vaak een achtergrond die gebreuken is, waar van alles in misgegaan is. En dan de bluesmuziek vindt als een uiting door. Ja, om dat naar buiten te brengen.
0: Een paar afrondende vragen tot slot, mensen. Zou jij weer willen?
1: Ja, ik zou er best nog eens een keer weer naartoe willen. En dan, maar dan heel, heel gericht op de Mississippi Delta. En dan gewoon een paar mensen, zoals Jim O'Neill of Burnside,

0: echt naar die oude Duke joints, waar we nou eigenlijk ook niet alle tijd voor hadden om daar eens wat langer te blijven en precies te zien hoe het nou nog verder in elkaar steken.
1: Nou, wie weet komt dat nog eens. Er is ook sprake geweest van filmopname. Loopt dat nog?
0: Ik heb daar niets meer van gehoord, maar als Willem, want dan gaat het over Willem van der Linden, die al eerder een film heeft gemaakt, dat was de legende. Als die er onverwachts nog eens een keer naartoe gaat, dan zal ik mij zeker beschikbaar voor hem stellen.
1: Ja. Harry Musquet was dat. Met hem en met Albert Haar spraken we het afgelopen uur over de reis op zoek naar de wortels van de blues naar het zuiden van de Verenigde Staten. Bedankt.
2: Volgende week in Harry's Blues.
3: Dan pakken we gewoon weer het stramien op van voor de reis naar Amerika. Nee, cd's op het gebied van de blues. Volgende week zondag. Tot dan.
0: Erwin, bedankt.

0: Siena tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Na de terugkeer van Herman Brood bij QB and the Blizzards schreef hij samen met Harry Musquet een prachtig nummer. En het wordt aangevuld door de achtergrondvocalisten Maggie McNeil en Margriet Eshuis. QB and the Blizzards, Kid Blue.

QB and the Blizzards, Kid Blue. De Rolling Stones werden groot met covers van Amerikaanse bluesartiesten en jaren later gingen deze bluesfenomenen de Rolling Stones coveren. Bluesgitarist Luther Allison wordt bijgestaan door een andere gitarist, Coco Montoya. You can't always get what you want.

0: Luther Allison, You Can't Always Get What You Want. Het Amerikaanse bluesfenomeen Henry Sinclair Fredericks Jr. uit New York noemde zich zijn hele carrière Taj Mahal. Hij is intussen 82 jaar, hij maakte 61 albums en hij doet als gast mee op albums van Ry Cooder, Van Morrison, Sammy Hagar, Eric Clapton, Jules Holland en Jimmy Smith. Taj Mahal, Mercedes-Benz.
1: Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz?

0: won't you buy me a Mercedes?
1: Taj Mahal, Mercedes Benz. Junior Wells, dat is een mondharmonica-speler uit Chicago. Hij vormde jaren een duo met bluesgitarist Buddy Guy. En hij wordt op deze Rolling Stones-hit begeleid door gitarist Bob Marjolin. En deze Bob Marjolin was weer jaren de gitarist in de band van Muddy Waters. Junior Wells toerde overigens als gast met de Rolling Stones door Amerika en later ook met Van Morrison. Junior Wells, Satisfaction.

Junior Wells, Satisfaction. Joe Louis Walker uit San Francisco nam dit nummer van Eric Clapton op met een dromband. Mondharmonica-speler James Cotton, gitarist Derek Trucks en heel bijzonder Teeny Hodges op orgel, Charles Hodges op basgitaar en Lonnie Hodges op drums. En dat waren drie leden van de beroemde studioband van High Records uit Memphis. Joe Louis Walker, Roll It Over.

Louis Walker, Roll It Over. Het is een nummer van bluescomponist Willie Dixon uit Chicago en het werd een hit voor Otis Rush. En hij nam dit nummer opnieuw op met twee gastgitaristen, Eric Gales en Matt Tudor. Otis Rush, I Can't Quit You Babe.

Otis Rush, I Can't Quit You Baby. Phil Brown, dat is een Amerikaanse gitarist. Hij was de opvolger van Lowell George bij Little Feat. En hij schreef nummers voor Cher, Pat Benatar, Kim Carnes, Bonnie Tyler en Steve Perry. En tegenwoordig werkt hij als studiogitarist in Nashville. Phil Brown, If Six Was Nine.

Phil Brown, If Six Was Nine. Lucky Peterson groeide op in de bluesclub van zijn vader in Buffalo en later opereerde hij vanuit Dallas. En ook hij bewerkte een nummer van Mick Jagger en Keith Richards. Lucky Peterson, Under My Thumb. Hey.

Lucky Peterson, Under My Thumb. Res Mayla, dat is een blues, soul en funk zanger. Hij leverde twee uitstekende albums af, True Story en daarna Black Man's Blues. Dit is een nummer van Jimi Hendrix, Res Mayla, Stone Free.

Res Mela, Stone Free. John Hammond Senior ontdekte Bob Dylan in Greenwich Village en werd zijn producer. En John Hammond Junior zingt zijn hele leven al de blues en coverde een nummer van Bob Dylan. John Hammond, I'll Be Your Baby Tonight.

John Hammond, I'll Be Your Baby Tonight. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Theodore Joseph Horowitz is al jaren het boegbeeld van de blues in New York als Papa Chubby. Dit is een nummer van Otis Redding, Papa Chubby, I've Been Loving You Too Long.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues.
0: Tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues.

Ja, ze kennen elkaar eigenlijk al van jongs af aan. Kenny Wayne Shepherd en Shemekaya Copeland, de dochter van Johnny Copeland. En ze hebben in dit geval samen een single gemaakt. Nog geen cd, misschien dat die er nog wel van komt. Maar dit is als single uit gebracht in Amerika, Hidden Back. Samantha Fish, een gitarist, een geweldige gitarist, die al een jaar of tien bezig is, denk ik. En die nou een nieuwe cd maakt, heeft ook met mensen die ook uit die gitaarwereld komen, zou bijna kunnen zeggen. Met John Freese van Guns N' Roses en Martin Kiesenbaum, dat is de producent.

die trouwens ook Lady Gaga en Sheryl Crow en zo produceerd heeft. Die heeft er echt wat nees van te maken met Samantha Fish. De cd die heet Faster en het nummer is Better Be Lonely.

Samantha Fish van de nieuwe CD Faster, Better Be Lonely. We blijven in Amerika. We gaan naar de North Mississippi All-Stars. De band van Luther en Cody Dickinson. Dat bent weer de zoons van Jim Dickinson. Bekende zanger en producent. Ben er al een jaar of 25 denk ik bezig. Dit is hun 13e CD denk ik al met al. De CD Set Sail. En door van eigenlijk het titelstuk. Maar dan het eerste deel door van Set Sail Part 1.

Ja, misschien hebben we er wel wat te maken met de klimaatprobleem die als in het verschiet ligt. Als het water giet stijgen, wat giet er dan allemaal er gebeuren? De North Mississippi All-Stars van de Nee CD Set Sail. We blijven nog even in de sfeer van het water en eigenlijk ook nog wel een beetje in de sfeer van de politiek. Want dit is een nee-nummer van Little Feat. De band die ondertussen al 52 jaar besteedt. Ooit begon met Lowell George en met Paul Barrera, ja, 2019 is die overleden. En uiteraard met Bill Payne. Die is er nog steeds bij. En daar zit wat nee mensen bij. En met elkaar hebben ze nee CD maken. Of een nee single maken in elk geval. En ze zullen op tour gaan. Maar ik weet niet of dat met alle corona-perikelen of dat allemaal de deur giet. De band bestaat tegenwoordig uit Bill Payne, Kenny Gradley op bas, Sam Clayton, slagwerk en Fred Tackett op gitaar. En er komt nog twee andere mannen bij, Scott Sherrod uit de Craig Allman Band en Tony Leone van onder andere de Chris Robinson Brotherhood. Nou, die single die giet ook over het water en een beetje een waarschuwing. Het is opgenomen eigenlijk al in 2020 voordat Joe Biden verkozen is als president, want daar waren ze heel erg veur dat die verkozen zal worden. There'll be a better day when all boats rise.

Ja, het is duidelijk dat het niet meer Little Feat van 1969 is. De sound is heel anders geworden, meer poppier geworden, zou ik bijna zeggen. Maar het is een nieuwe single van Little Feat, When All Boats Rise. Vorig jaar, denk ik, 2020, overleed John Prine, countryzanger. Of countryzanger, nou ja, een zanger-componist uit Amerika, die hele mooie dingen maakt. Hij overleed aan corona. Ik zag een cd die u 2010 komt, dacht ik, 2011. Dirty Hearts and Broken Windows. En dat is een dubbel cd met allemaal nummers van John Prine die zingen wordt door andere mensen. Onder andere door Amanda Shires. En Amanda Shires, dat is een hele goede zangeres en ook violiste. De echtgenote van Jason Isbell. En zij zingt van John Prine, Settle in the Rain.

Jazeker, dan gaan we een strik over de viool van Amanda Shires. Saddle in the Rain, het nummer van John Prine in de uitvoering van Amanda Shires. Ik vind het wel mooi dat ze er een hele eigen versie van gemaakt heeft. Het origineel is wel herkenbaar, maar duidelijk een eigen touch erbij van de cd Dirty Hearts and Broken Windows. Muziek die hij allemaal hoort in Harry's Blues, elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Zoals al aangekondigd, 3 uitvoeringen van een heel oud nummer uit 1926. Bessin Street Blues, een nummer dat al geschreven is in 1926. En bekend geworden is met name door Louis Armstrong. Hij heeft het niet zelf geschreven, het was een compositie van iemand anders. Maar de eerste uitvoering die is van Stacy Mitchart. En dat is een hele onbekende naam, althans voor mij onbekende naam. Toch een man die al heel wat cd's gemaakt heeft. Hij komt oorspronkelijk uit Cincinnati, uit Ohio, maar is naar Nashville gegaan. En dan woont hij in een buurt waar al vroeger altijd al die uitgevers en zo zaten. Uitgevers, drukkerijen, vormgevers, al dat soort mensen. Printers Alley heette die buurt. En zo heeft hij zijn cd ook genoemd. Want door heeft hij een eigen club. De Bourbon Street Blues and Boogie Bar. Dat is het huisorkest, zeg maar, Stacy Mitchart. En van zijn cd Printers Alley zien we uitvoering van Bessin Street Blues.

duidelijke verwijzing naar het origineel van Louis Armstrong. Maar dit was de versie van Stacey Mitchar van de cd Printer's Alley. Het origineel, dat is van Louis Armstrong, maar het is een schreeuwende Spencer Williams in 1926. Alhoewel, later weer gezegd dat Jack Teagarden en Glenn Miller, dat die er ook aan middenwerkt hadden aan de compositie. Maar is dit op naam van Spencer Williams. In 1928 nam Louis Armstrong, die nam het op. Een van de beroemdste mensen uit New Orleans, geboren in 1901. De Noorse denkt tenminste, want zijn geboortedorm is niet exact bekend. In 1971 overleden. Een man die geweldige donen heeft met zijn cornet of trompet, net hoe hij het nu beeld. Hele beroemde nummers gemaakt heeft natuurlijk. En toen als hij overleed, toen zeiden mensen ook van hem. Bijvoorbeeld Miles Davis, die zei van hem: je kunt niet op een blaasinstrument spelen dat Louis niet al gespeeld heeft. En de mooiste uitspraak vind ik van Duke Ellington. Die zei: hij werd arm geboren, hij stierf rijk en heeft in de tussentijd niemand benadeeld. Nou, als ze dat van hoe zegt als muzikant, dan heeft hij het heel netjes gedaan. Louis Armstrong met de originele versie van de Basin Street Blues.

Het origineel van Basin Street Blues, Louis Armstrong, 1928 alweer. Nou, nog een wat recentere versie, die komt in 2002 van Dr. John. Dr. John the Night Tripper, een geweldige pianist en een geweldige zanger ook in de traditie van New Orleans. Dit is van de cd Going Back to New Orleans uit 2002. Dr. John met de Basin Street Blues.

Drie versies waren dat van de Basin Street Blues. Het origineel van Louis Armstrong in 1928. En dan Dr. John in 2002. En de aanleiding was een cd van Stacy Mitchard, de cd Printer's Alley. Het blijft nog een beetje in de sfeer van de pianisten, want ja, die komt er nu een keer veel op veur op Basin Street Blues, zeker bij Dr. John, zelf achter de piano. Een cd uit 2011, Blues for Stu. En Stu, dat was Ian Stewart. En Ian Stewart, dat was de pianist die in de allereerste formatie van de Rolling Stones zat. Later, toen Andrew Loog Oldham manager was, toen moest hij eruit. Want hij was eigenlijk een beetje te netjes. Hij paste niet bij het ruige image. Maar het was wel een geweldige pianist en een geweldige muzikant. Ook een hele eigenzinnige man trouwens. In 2011 is er een cd uitgebracht, een tribute cd voor Ian Stewart, waar allerlei mensen aan meewerken. Onder andere ook de Stones. En toen ook nog weer Bill Wyman. Die kwam toen voor het eerst keer weer met de Stones bij elkaar. In de uitvoering van een nummer van Bob Dylan, Watching the River Flow.

Ja, alle instrumenten komt naar Gimpy Sand aan bod. De Hammond-orgel van Jules Holland. De piano van Ben Waters. Want dat was de man die het initiatief nam voor deze tribute-cd. Voor Ian Stewart, Blues for Stu 2011. Hele andere muziek, dat is van Dave Alvin. Dave Alvin samen met zijn broer Phil Alvin. Beide komt uit Californië. Zit een beetje in de sfeer van... Ja, van Buck Owens en dat soort dingen. Dwight Yoakam en dat soort mensen. De wat alternatieve country muziek, maar met duidelijk herkenbaar. Nou, zij doet ook een nummer van Dylan. Watching the River Flow hiervoor was ook van Dylan. Maar zij speelt Dave Alvin, die speelt Highway 61 Revisited.

hele eigen versie van Dave Alvin van Highway 61 Revisited van de CD From an Old Guitar. En dat was in 2020. Het is Blues, gemaakt en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van de CD van Stacey Mitch Hart, waar al eerder een van de draait heb van de CD Printer's Alley, The Doghouse Blues.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: De Amerikaanse pianist Norman Berger schreef het nummer eigenlijk voor het Engelse duo Chet en Jeremy. Maar de versie van Byron Lee en The Mighty Sparrow werd een grote hit in Nederland en Engeland. En het nummer werd ook nog opgenomen door Long John Baldry, Tom Jones, Nick Lowe en Dion. Byron Lee en Mighty Sparrow, Only a Fool.

a fool. Byron Lee en Mighty Sparrow, Only a Fool. Het was een single van de Engelse band The Attack, maar de cover van Jeff Beck werd een hit. Het nummer eindigde 4 in Nieuw-Zeeland, 12 in Nederland en Engeland, 17 in Ierland, 23 in Amerika en 25 in Australië. Maar desondanks kwam Jeff Beck tot de conclusie dat hij geen zanger was, maar een gitarist, en hij stopte met zingen. Jeff Beck, Hi Ho Silver Lining.

Jeff Beck, Hi-Ho, Silver Lining. Timmy Euro was zangeres in het Italiaanse restaurant van haar ouders in Los Angeles. En daar werd ze ontdekt door Liberty Records. In 1961 nam ze deze cover van Roy Hamilton op. En in de jaren 80 woonde ze een paar jaar in Nederland. En ze had zelfs een nummer 1 in Nederland met All Alone Am I. Dit was haar grootste hit, het nummer en het de 2 in Amerika. Timmy Euro, Hurt.

Timmy Euro, Hurt. Het was een single in 1958 voor Eddie Cochran en het nummer eindigde 8 in Amerika, 10 in Canada en 18 in Engeland en Zuid-Afrika. Er verschenen ook nog 209 covers, onder meer van The Beach Boys, The Who, Skid Row, Shaken Stevens, Alan Jackson, Rush, James Taylor, Dion en Cliff Richard. Eddie Cochran, Summertime Blues.

Eddie Cochran, Summertime Blues. Het nummer werd geschreven door John D. Loudermilk en hij bracht de single twee keer uit, maar twee keer zonder enig succes. Er verschenen wel 120 covers, onder meer van David Clayton Thomas, Jefferson Airplane, Bobby Gentry, The Love Affair, Rare Earth, Eric Burdon, Status Quo en Tony Joe White. Maar het werd alleen een hit in Engeland en Amerika van de Engelse band The Nashville Teens, Tobacco Road.

0: 'Cause you're home.
1: The Nashville Teens, Tobacco Road. Hank the Knife and the Jets, dat was een rock'n'roll band uit Arnhem rond gitarist Henk Bruisten. En hij kwam uit Longtall, Ernie and the Shakers. De single Guitar King eindigde op 2 in de nationale top 40 en Henk Bruisten overleed in 2024 op 78-jarige leeftijd. Hank the Knife and the Jets, Guitar King.

Hang the Knife and the Jets, Guitar King. Het is een single van de Limburgse band Pussycat uit 1976. Dat was de band met zangeres Tony Willet. Het was de opvolger voor de megahit Mississippi. En dit werd opnieuw een nummer 1 hit in Nederland. Het nummer eindigde 2 in België, 9 in Duitsland en 14 in Nieuw-Zeeland. Pussycat, Georgie.

Pussycat, Georgie. Glen Campbell was studiogitarist in Los Angeles, maar had daarnaast een succesvolle solocarrière. Dit werd de nummer 1 hit in Amerika, Ierland en Canada. Het nummer eindigde 2 in Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland, 3 in Nederland, 4 in Engeland en België en 5 in Australië. Glen Campbell, Rhinestone Cowboy.

Glen Campbell, Rhinestone Cowboy. In 1963 was het een single voor The Crystals en een maand later verscheen de cover van Martha en de Vandellas. Het werd ook nog opgenomen door Sonny and Cher, Kiss, Terry Reid, Herman Brood, Sandy Posey en dit zijn de Beach Boys. Then I Kissed Her.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Cold Beer en Country Music van Zac Top is het album van deze week. En Zac Top werd in de jaren 90 geïnspireerd door George Strait, Keith Whitley en Randy Travis, klassieke countryzangers uit de hitfabrieken in Nashville. Zac Top, Lonely for Long.

Zack Top, Lonely for Long. Het is een compositie van zanger Peter Tetro en toetsenist Hans van Eyck van de T-Set uit Delft. En het werd een grote internationale hit. Het werd de nummer 1 hit in Zuid-Afrika. Het nummer eindigde 2 in Zwitserland, 3 in Australië, België en Canada, 5 in Nieuw-Zeeland en Amerika, 6 in Nederland en 8 in Duitsland. De T-Set, My Bellamy.

De T-Set, My Bellamy. Leo Sayer, dat was een Engelse singer-songwriter. Hij schreef nummers voor Cliff Richard, Roger Daltrey en Three Dog Night. Hij woont intussen in Australië en sinds 2009 heeft hij ook de Australische nationaliteit. Hij maakte 35 albums, had 31 hits, waaronder 5 nummer 1 hits. En dit was een hit in Engeland, Australië, Duitsland, Ierland, Zuid-Afrika en Amerika. Leo Sayer, One Man Band.

Leo Sayer, One Man Band. Steel Eyes Pen, dat is een folk-rock band uit Londen, opgericht door basgitarist Ashley Hutchins en hij kwam uit Fairport Convention. De band maakte 53 albums en dit was de grootste hit. Het nummer eindigde 3 in Ierland, 5 in Engeland, 11 in Nederland, 20 in België en 76 in Australië. Steel Eyes Pen, All Around My Head. All

Steel Eye Span, All Around My Head. Minnie Riperton uit Chicago had in 1974 een grote hit. Het was een nummer 1 hit in Amerika, het nummer 1 in de 2 in Engeland, 3 in Canada en 5 in Australië. De zangeres overleed op 30-jarige leeftijd aan de gevolgen van borstkanker. Minnie Riperton, Lovin' You.

Minnie Riperton, Lovin' You. Desmond Dekker komt uit Jamaica. Hij was een reggae-zanger en hij groeide op met de grote Bob Marley. En dit was zijn grootste hit. Het nummer was een nummer 1 hit in Engeland. Het eindigde 9 in Amerika. En vanaf 1969 woonde hij ook in Engeland, waar hij in 2006 overleed aan een hartstilstand. Hij werd 64 jaar. Desmond Dekker, Israelites.

Desmond Dekker, Israelites. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het nummer is geschreven door Jim Weathersby en hij nam het op als Midnight Plane to Houston. Maar soulzangeres Sissy Houston maakte er Midnight Train to Georgia van. En die titel werd tevens gebruikt door Gladys Knight. Maar voor Gladys Knight werd het een grote hit. Het was een nummer 1 hit in Amerika. Het nummer eindigde 5 in Canada, 10 in Engeland en 52 in Australië. Gladys Knight and the Pips, Midnight Train to Georgia.

Hoi luisteraar, mooi dat je weer bent bij Haddies Blues. Een uur lang muziek uit vooral Amerika. Drie versies van Rock'n'Roll Doctor. Oh ja, dat bekende nummer van Little Feat. Maar ook nog twee andere uitvoerings erbij. Muziek van QB and the Blizzard, twee keer maar liefst. Een nummer van Buddy Guy samen met Bobby Rush. En nog wat minder bekend werk van Surrender Hill, Terry Klein en Johnny Beaufort. Maar we begonnen met QB and the Blizzard uit 1971, The Backstreet. We'll be right back.

altijd een van de mooiste LP's van Cuban Blizzard. De LP Simple Man uit 1971. Zeker het titelnummer, wat denk ik geweldig goed weergeeft wie Harry Musquet eigenlijk was. Simple Man. Terry Cline, dat is een singer-songwriter uit Amerika, uit Texas. Een man die ondertussen een stuk of drie cd's gemaakt heeft. Good Luck, Take Care, dat is inderdaad zijn derde album. En door van het nummer wat giet over een plaatsje, het plaatsje Salinas.

Ja, de man die vroeger speelde in een heavy metal band, Terry Klein. En dit is toch wat duidelijker, een country cd. Good Luck, Take Care, titel van de cd. En het nummer is Salinas, een plaatsje in Californië. De geboorteplaats van John Steinbeck, Huringer van technicus Laurens Braams. Die weet dat soort dingen allemaal. Surrender Hill, dat is een Americana-duo van bestaande uit de Robin Dean Selman en Afton Seekins. En die brengt muziek, ja, hoe moet je die omschrijven eigenlijk? Niet zo goed, niet zo makkelijk te omschrijven, want die Robert Dean Selman, dat was een man die eerder in een punkband speelde. Komt uit Zuid-Afrika, althans zijn jeugd heeft hij doorgebracht in Zuid-Afrika. En de muziek die hij maakt was eigenlijk een mix tussen Bob Wills, dan heb je het over Texas Swing, de Sex Pistols, Marty Robbins en The Clash. Nou, dat klinkt dan ongeveer zo. Surrender Hill met Broken Down Car.

Nou, je kunt zeggen dat de punk wel verdwenen is uit de muziek van Surrender Hill. Want Broken Down Car, dat klinkt toch wel als een mooi standaard country muziekje. Van de CD A Whole Lot of Freedom in 2020. Johnny Beaufort, vorige week ook al wat van het draait van de CD Just a Little Pick on Me. Dat is een bijzondere man trouwens, die Johnny Beaufort. Dat was ook de man die de productie Jack Kerouac ontwikkeld heeft. Niet te verwarren met Jack Kerouac, dat was de schrijver. Een van de beatnik-generaties. Maar Jack Kerouac, dat was een Americana-productie uit Dallas. En daarachter zat die Johnny Beaufort. Dit is van de CD Just a Little Pick Me Up, Central Time. Central Standard Time. Ja.

Johnny Beaufort, Central Standard Time. Central Time, dat is in Amerika natuurlijk. Je hebt Eastern Time, je hebt... Wat krijg je dan? Krijg je dan Central Time, dan krijg je Mountain Time en dan krijg je Pacific Time. Je hebt vier tijdzones in Amerika en die verschillen allemaal een uren met elkaar. We gaan naar Joseph Parsons, man uit Amerika, maar die al jarenlang in Europa woont. Die een nieuwe cd uitgebracht heeft, At Mercy's Edge, geproduceerd door Chris Isaak. Nou, goed werk kunnen we zeggen. Joseph Parsons met Madness.

Jawel, Madness is a Lonely Man's Tale. Joseph Parsons was dat van de cd At Mercy's Edge. Het is blues, de lust in Noord. Op zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. De Rock'n'Roll Doctor, dat was chef Wilman uit Hengelo. Maar dan praat ik al over 30 jaar geleden ongeveer. Een huisarts uit Hengelo, die deed heel veel in de muziek. Die haalde artiesten door Nederland. Ook in Hardy's Blues was hij toen het nou wel enigszins geregeld een gast. De Rock'n'Roll Doctor of de Blues Doctor. Misschien noemen ze hem ook wel zo, de Blues Doctor. Maar dit is het, de Rock'n'Roll Doctor, nummer van Little Feet uit 1974. En de aanleiding is een nieuwe cd van de Limburgse band De Wolf. De Wolf bestaande uit Pablo en Luca van der Poel, samen met Robin Pisa. Ben ik dat al, nou, jaar of 15 bestiet, denk ik ongeveer. Een beetje bluesrock sfeer waar ik ze vooral in. Dit is van hun nieuwe cd Dogfood, De Wolf met Rock'n'Roll Doctor.

eerste versie van Rock'n'Roll Doctor in de uitvoering van De Wolf, de band uit Limburg van de nieuwe CD Dog Food. Het origineel dat is uit 1974 van de band Little Feet, die in 1969 opgericht is in Los Angeles. Beetje uit de boezem van Frank Zappa's Mothers of Invention eigenlijk. Ja, Lowell George en Roy Estrada, die kwamen daar vandaan. En drummer Richie Haywood ook. En Lowell George kwam erbij. Nou, toen was, en Bill Payne, toen was de bezetting compleet. Feet Don't Fail Me Now, dat is de vierde cd van Little Feet. En toen bestond de band uit Paul Barrera, Sam Clayton, Lowell George, Kenny Gradney, Richie Haywood en Bill Payne. Hun versie van Rock'n'Roll Doctor.

De originele uitvoering van Rock'n'Roll Doctor van Little Feat uit 1974 van de LP Feet Don't Fail Me Now. En in de achtergrondkoortjes, ik weet niet of je ze ook kunt horen, maar daar zong ook met Emmylou Harris en Bonnie Raitt. En de toeters die waren van de Tower of Power. Nou, de derde uitvoering, dat is ook een heel recente, die is van de Band of Heathens. Dat is een soort, ja, soort studioband uit Austin. Jongens uit verschillende bands die dan voor de gelegenheid met elkaar speelden, de Band of Heathens. Die heeft een nieuwe cd uitgebracht dit jaar, Remote Transmissions, Volume 1. En daarop staat ook de Rock'n'Roll Doctor.

De derde versie van de Rock'n'Roll Doctor van The Band of Heathens. En doorvuurde het origineel uit 1974. En net als van The Band of Heathens, ook die van De Wolf, die kwam in 2022. En van De Wolf kwam van de CD Dog Food. G.D. Simo, dat is een Amerikaanse bluesgitarist die straks in een film een belangrijke rol gaat spelen. Althans, daar speelt hij de solo-gitarist in. Namelijk de film over Elvis. Dit jaar komt er een biopic over Elvis Presley uit. En G.D. Simo die speelt door de solo-gitarist in. Dit is een nummer van G.D. Simo. Ik weet niet of die in die film voorkomt, durf ik niet zeker te zeggen. Het is een nummer van John Lee Hooker. Never Get Out of These Blues Alive.

0: I'm doomed. I walk on the floor all night, jumping over my bed, jumping over my bed, 'cause I can't sleep. I'll never get out of these blues alive.
1: G.D. Simo, Never Get Out of These Blues Alive. Een nieuwe single van deze Amerikaanse bluesgitarist. Nou, een andere bluesgitarist uit Amerika, dat is Kristone Ingram. Kristone Kingfish Ingram, uitstekende bluesgitarist. Dit is van een CD uit 2019, denk ik. Ja, 2019, Hard Times.

Heerlijke muziek van deze jonge vent uit Mississippi. Ik geloof dat hij 23 jaar is. Christone Kingfish Ingram met Hard Times. En hij hem live wilt zien. Hij komt dit jaar, 10 juni, speelt hij op het Holland International Blues Festival in Grollo. Christone Ingram. Shaw Davis, vorige week ook al wat van het draait. Het is een gitaarman uit Florida. Florida, niet de meest muzikale staat van Amerika. Dat wordt allemaal op Bjorn. Maar Shaw Davis en de Black Ties, die hebben een stevige cd gemaakt. Echt een hele stevige cd gemaakt. De Red Sun Rebellion en door van het nummer Raised on Shotgun.

Ja, in de toelichting wordt er gezegd van een vleugje Black Sabbath met wat Rival Sons en Georgia Thunderballs. Dan kreeg je de muziek van Sean Davis en de Black Ties. Dat was Raised on Shotgun. We begonnen deze uitzending met een nummer van QB and the Blizzard van de LP Simple Man in 1971 met Backstreet. We doen er nog een. Gave You My Word.

In 1901 zong Cuby in een blizzard van de LP Simple Man met Gave You My Word. Het is Blues Zit Erop, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van 50 jaar terug. 50 jaar terug toen bracht Bobby Ross het nummer uit Chicken Heads. En ter gelegenheid daarvan is er een nieuwe versie van verschenen, waaraan onder andere Buddy Guy, Covent Mule met Warren Haynes en Christone Kingfish Ingram aan meewerkt. Bobby Ross dus met Chicken Heads.

0: Blues in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Jerry and the Pacemakers uit Liverpool begonnen in 1963 met drie nummer 1 hits in Engeland. U hoort ze allemaal gedurende een uur. Mercy Beat. De Beatles weigerden het nummer op te nemen. Het nummer was eigenlijk geschreven voor Adam Faith, die was ook niet geïnteresseerd. Maar het werd een nummer 1 hit voor Jerry and the Pacemakers. How do you do it?

Jerry and the Pacemakers, How Do You Do It? De band werd groot in de slipstream van de Beatles, maar Jerry and the Pacemakers werkten dan ook met dezelfde mensen. Brian Epstein was de manager en George Martin was de producer. Dit was de tweede nummer 1 hit in 1963. Het nummer werd eerder al opgenomen door de Dave Clark 5 uit Londen, maar die single flopte. Jerry and the Pacemakers, I Like It.

Jerry and the Pacemakers, I Like It. Zanger-gitarist Jerry Marsden richtte de band op in 1959 met zijn broer Fred, en dat was de drummer. En de band die heette Jerry Marsden and the Mars Bars. Maar de Mars Company, de fabrikant van die beroemde chocoladerepen, dreigde meteen met een rechtszaak. En daarom werd de nieuwe naam Jerry and the Pacemakers. Girl on a Swing.

Jerry and the Pacemakers, Girl on a Swing. De muziekexplosie in de jaren 60 vanuit Liverpool werd Mercy Beat genoemd, naar de rivier die Liverpool doormidden klieft. En zanger Jerry Marsden schreef een nummer over de pont die beide delen van de stad met elkaar verbindt. Het werd een top 10 hit in Engeland, Amerika, Australië en Canada. Jerry and the Pacemakers, Ferry Cross the Mersey.

Jerry en de Pacemakers, Ferry Cross the Mercy. Jerry Marsden werd op 24 september 1942 geboren in Liverpool. En in 1956 richtte hij een skiffelgroep op, de Red Mountain Boys. In 1960 vertrok hij met zijn band met de Beatles naar Hamburg. En in 1962 werd hij gecontracteerd door Brian Epstein, de manager van de Beatles. En deze Brian Epstein nodigde meteen producer George Martin uit om de band te komen bekijken in de Majestic Ballroom in Birkenhead. En George Martin was meteen razend enthousiast. Come back to me.

Come Back to Me. Jerry en de Pacemakers toerden vervolgens met de Beatles en Roy Orbison door Engeland. En dat leverde opnieuw een grote hit op. Niet alleen in Engeland, maar ook in Australië en in Canada. Walk Hand in Hand.

Walk Hand in Hand. Voor het debuutalbum How Do You Like It had Gerry and the Pacemakers niet voldoende eigen materiaal. En daarom werden er een paar covers opgenomen van de playlist, van de nummers eigenlijk die ze tijdens liveshows speelden. En dit is zo'n nummer van Hank Williams en dat gaat over een beroemd gerecht uit Louisiana. Gerry and the Pacemakers, Jambalaya.

Jambalaya. John Lennon was een fan van de Amerikaanse rock'n'roll zanger Larry Williams en daarom namen de Beatles het volgende nummer op. Maar Jerry en de Pacemakers deden hetzelfde toen ze nog één nummer tekort kwamen voor het debuutalbum, Slow Down.

Slow Down. Jerry Marsden profileerde zich in de loop van de jaren 60 ook als een uitstekend songwriter. Deze eigen compositie werd net geen nummer 1 hit in Engeland, omdat de Searchers opeens stonden met Needles and Pins. Maar het werd een grote hit in Canada en in Australië. I'm the One.

I'm the One. Het is een oud nummer uit de musical Carousel, geschreven door de beroemde componisten Rodgers en Hammerstein. En Jerry Marsden hoorde een uitvoering van de Amerikaanse rock'n'roll zanger Gene Vincent, en dat wilde hij coveren. Maar de platenmaatschappij zag er absoluut geen single in. Dat is nog een hele rel geworden. Uiteindelijk werd het toch als single uitgebracht. En het werd een nummer 1 hit in Engeland en in Australië. En het werd een strijdlied voor de supporters van de voetbalclub Liverpool. Jerry and the Pacemakers, You'll Never Walk Alone.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Good Souls, Better Angels van Lucinda Williams is het album van deze week. En Lucinda Williams die werkt al jaren met een vaste begeleidingsband. En ze nam dit album dan ook op met haar trouwe begeleiders. Butch Norton op drums, Stuart Mathis gitaar en David Sudders basgitaar. Lucinda Williams, Man Without a Soul.

Lucinda Williams, Man Without a Soul. In 1964 brak Jerry and the Pacemakers eindelijk door in Amerika. Dit nummer was een hit in Engeland, Australië en in Canada, maar voor het eerst hadden ze ook een top 5 hit in Amerika. En vanaf dat moment toerde de band voortdurend door Amerika. Don't let the sun catch you crying.

Don't Let the Sun Catch You Crying. Eind 1965 was het plotseling voorbij met de populariteit en de hits voor Jerry en de Pacemakers. En in oktober 1966 werd de band zelfs ontbonden. En Jerry Marsden werd vervolgens een succesvolle tv-presentator van kinderprogramma's. In 1972 maakte hij zijn comeback met een geheel nieuwe bezetting, onder meer met Billy Kinsley van The Mercy Beats. Jerry and the Pacemakers, give all your love to me.

Give All Your Love to Me. In 1973 speelde Gerry en de Pacemakers in een live programma van de BBC in de John Peel Show. En dat leverde een prachtig album op, Live at the BBC. Drummer Freddie Marsden was toen al de eigenaar van een autorijschool in Liverpool en hij overleed in 2006 in Southport. Hij werd 66 jaar. Hallelujah, I love her so.

Hallelujah, I love her so. Het is de laatste eigen compositie van Jerry Marsden die de hit breed haalde. Het werd een hit in Engeland, Amerika, Australië en Canada. Maar daarna was het afgelopen met de hits. Maar de agenda bleef overvol in het clubcircuit. Maar Jerry en de Pacemakers speelden ook op 60s shows over de hele wereld. It's gonna be alright.

It's gonna be alright. Op 15 maart 2017 viel Jerry Marsden flauw tijdens een optreden in Newport in Wales. Later liet hij meteen weten dat er niets ernstigs aan de hand was, maar hij keerde nooit meer terug op het toneel na dat incident. Jerry and the Pacemakers, without

Without You. Jerry en de Pacemakers scoorden de laatste nummer 1 hit in Canada. En dat was met een cover van een Bobby Darin hit. Het werd ook een hit in Engeland, Amerika en in Australië. I'll Be There.

I'll Be There. Op 29 november 2018 kondigde Jerry Marsden aan dat hij een punt achter zijn carrière had gezet. Maar op 6 juni 2019 speelde zijn favoriete club Liverpool thuis tegen Tottenham Hotspur voor de Champions League. En voor de wedstrijd zong Jerry Marsden op een uitverkocht Anfield Road stadion nog één keer You Never Walk Alone. Jerry and the Pacemakers, Where Have You Been All My Life?

U heeft geluisterd naar een speciale uitzending van Muziek voor Volwassenen. Laurens Braams deed de techniek en Rinus Bouwmeester coördineerde de playlist. En het hele uur stond onder het teken van de legendarische band uit Liverpool, Jerry and the Pacemakers. Rid it up. It's

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Muskee.
2: Mijn uitgangspunt is, wij, hoeveel mensen er in Nederland ook wonen, wij moeten altijd bereid zijn om mensen die echt op de vlucht zijn, hè, die dus echt met vervolging bedreigd worden, om daar iets voor te doen.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin is Harry Muskee met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die als van binnen raakt. En vandaag duidde dat met Bert Middel. Zo'n 1989 zit hij in de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid. Op het plus. Maar het gesprek vindt op een hele andere locatie plaats.
2: Dit is Irak.
4: Iran. Saddam. De man die, vond ik altijd de vreselijke foto. Ja, wij staan hier in het AZC Roden. Asielcentrum.
5: Asielzoekerscentrum
4: Roden, ja. Met Bert Middel, Tweede Kamer, PvdA, Bert, Justitie en dan, wat staat hier, ik heb mijn bril niet hoor.
2: Dat is hij de Kamercommissies waar ik in zit. Justitie, Sociale Zaken, Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
4: En wij staan hier nou in een medewerkerskamer, een directie of een stafkamer, ik weet niet precies hoe dat heet. En we staan bij een kaart en hier zitten allemaal pylonnen of magnetische dingetjes die op de landen staan waar de asielzoekers vandaan komen. Nou, dat zijn er hier, zie ik, een stuk of 7. Maar ik denk toch dat er wel meer zullen zijn, of niet?
2: Jawel, maar dit gaat met name om de landen waar relatief gezien en ook absoluut de meeste vandaan komen.
4: Ja, ik denk dat de armoede op vele punten in de wereld zit. Zelfs in Amerika, in Mississippi, dan denk je dat het rijkste land van de wereld is. Maar dat ziet er minstens net zo arm uit als sommige landen in Oost-Europa, denk ik dan maar.
2: Het gaat natuurlijk om hoe de welvaart verdeeld is. Hè? Want zelfs in de allerarmste landen, ik was een paar jaar geleden in Mozambique, wat toch een van de allerarmste landen van de wereld is. Maar dan zie je dus dat de elite daar, dat is maar een kleine laag, die dat prachtig voor elkaar heeft. Hoor. Die heeft de modernste voorzieningen en het gewone volk krepeert daar. Maar het gaat natuurlijk niet alleen over arm of rijk. Er zijn natuurlijk heel veel mensen ook die om puur economische motieven de hort op gaan en hun heil ergens anders zoeken. Ook omdat ze voor hunzelf en zeker voor hun kinderen geen toekomst zien. En tegen die mensen moeten wij dus zeggen, dat kan niet. Wij accepteren geen economische migratie. Nee. Wij bieden alleen mensen bescherming die echt met recht en reden hier komen. Dus echte vluchtelingen of mensen die niet omdat ze vervolgd worden zelf, maar omdat ze bijvoorbeeld uit een gebied komen met een burgeroorlog, waar ze gewoon dagelijks de kans lopen een kogel er op te krijgen. En die nemen we wel op. Maar mensen die om economische motieven komen, hoe begrijpelijk ook, dat kunnen wij gewoon niet doen. Want als we dat wel gaan doen, dan komen er natuurlijk steeds meer. Hè? Ja, en dan is binnen de kortste keer geen draagvlak meer voor opvang van echte vluchtelingen.
4: Dat is ook een logische redenering. Want ik kom nog wel eens ergens in het buitenland en als je dan verhaal vertelt over Nederland, dan zeggen ze, wat gebeurt er als je niet werkt en zo. Nou, als jij dan vertelt, in Griekenland of Kreta, of ik ben wel eens in Turkije geweest en andere landen. Vrek, maar dat is er bij ons helemaal niet. Want pensioen en zo, dat voor ouderen, dat is heel miniem. En als je daar na 14 dagen, 3 weken ziek bent, dan moet je wel weer aan de slag gaan. Want anders dan ben je gewoon weg. En als je dan vertelt dat in Nederland dat mensen werkloos zijn en een redelijk uitkering krijgen, dan zeggen ze, daar moeten wij ook naartoe. Zou een heleboel van die mensen dat ook niet gehoord hebben, denk je?
2: Nou, er is natuurlijk wel een bepaalde roep, hè, van dat het in West-Europa en ook in Canada en Amerika, dat het leven daar veel beter is dan in pakweg Afrika, Azië. Dus wat dat betreft gaat er wel een stroom mensen richting het zogenaamde Rijke Westen. Maar je moet niet vergeten dat ook heel veel mensen, en daar praten we eigenlijk over, die komen dus echt om andere redenen hier. Heel veel mensen zijn wat dat betreft aangewezen op mensensmokkelaars.
4: Ja, dat is natuurlijk een heel ernstig.
2: Dat is heel ernstig, maar dat kun je niet meer. Kijk, in de Tweede Wereldoorlog zijn er ook heel veel Joden gelukkig nog aan Hitler ontsnapt. Omdat ze bijvoorbeeld naar Zwitserland konden gaan. Dat ging ook met mensensmokkelaars die daar grof geld aan verdienen. Dat is natuurlijk vreselijk schandalig. Maar dan kun je die mensen die dus op de vlucht zijn, kunnen niet kwalijk nemen als ze geen andere manier hebben om weg te komen. En met name uit Afghanistan en zo. Er zijn dus heel veel mensen die moeten dus gebruik maken van mensensmokkelaars omdat ze anders niet wegkomen. En die mensensmokkelaars die sturen ze dan voor een deel naar Nederland. En heel vaak weten mensen zelf helemaal niet waar ze heen gaan. Alleen maar als ze in veiligheid zijn. En dat ze dus die mensensmokkelaars gebruiken, betekent dus ook dat ze dat geld voor hebben. Dus de mensen die ook asiel zoeken hier zo, die op de vlucht zijn, dat zijn ook vaak de mensen die in hun land van herkomst in de subtop gezeten hebben. Hè?
4: Ja, dat dacht ik wel eens. Want als ze zoveel geld hebben, waarom zouden ze dan niet in hun eigen land blijven? Want dat is toch vaak kader, hè?
2: Oh. Ja, maar dat ze in hun eigen land dus vervolgd worden of op andere manieren gevaar lopen. En te gewoon te gevaarlijk zijn voor het regime. Maar het zijn dus mensen die gemiddeld genomen, ik moet het generaliseren hoor, beter opgeleid zijn dan de Nederlandse bevolking. Dus wat dat betreft komt er nog vrij veel talent binnen.

0: Even terug naar Bert Middel zelf. Bert, jij bent een grunniger, een stadjer.
1: Ja, maar ja.
0: Ben in de Oosterparkbuurt geboren. Ja. Tenminste, vlakbij het stadion van ons oude GVV.
1: GVV, naar de FC Groningen.
0: Vertel er eens even wat over die buurt. Was dat een leuke buurt?
1: Nou, ik heb er niet zo vreselijk lang gewoond, mijn allereerste jeugd. Het was een typische volksbuurt. Het was de eerste wijk in Groningen waar sociale woningbouw kwam. Dus woningwetwoningen via de Socialistische Woningbouwvereniging in Groningen in de jaren 20. En dat betekent natuurlijk dat de mensen die daar wonen, ja, dat waren voor een groot deel mensen die van sociaal-democratische snit waren. Hè. Dus VARA, vakbond. Je had daar de coöperatie, dus de kruidenierswinkel van de toekomst.
0: Ja.
1: Gereformeerde bakkers, ja, als ze er al waren, dan kwam je er niet. Want het was in de nadagen van de verzuiling. Hè. Dus het was in de jaren 50, kan ik me nog herinneren. Ik zat op de kleuterschool, maar dat aan de Zaagmuldersweg, dat is aan de andere kant van het stadion.
0: Ja, ja, ja.
1: Bijna huis aan huis.
0: Tribune Zaagmuldersweg.
1: Ja, maar bijna, ja, de Z-side.
0: Ja, ja.
1: Maar dat bijna huis aan huis de portretten van Drees aan de ramen hingen. Hè? Stem PvdA. En dat deed dan ook zo'n 70-80% van de mensen die daar woonden. Ja, dat was een typische volksbuurt die jaren later een beetje in vervelende manier in het nieuws gekomen is. Hè? Een paar jaar geleden met die relletjes. Maar het is op zich is het een prachtige buurt. Ook als je kijkt hoe die ruimtelijk in elkaar zit. Hè? Hoe die dus gebouwd is met de aandacht die aan de huizen besteed is. Later is het voor een groot deel ook gerenoveerd. Maar ook het grote park wat erin zit. Er zit veel groen in. Het is mooi aangelegd. Het is een mooie buurt.
0: Kwam jij toen al bij GVV of niet? Of was je toen nog... Was jij er al toen GVV?
1: Ja, ik kan mijn GVV. Ik ging als jongetje naar GVV met Otto Roffel in doel. Die later directeur werd van het Olympisch Stadion, Rickert Lacroix. En dat was onze spits die er nog in slaagde om 3 meter voor noop doel de hoofd te schieten. En Pietje Frans had je natuurlijk al. Ja. Dat was de stervoetballer, een van de populairste voetballers die Groningen ooit heeft gehad. Ja. Ik heb de komst van Tony van Leeuwen meegemaakt. Als linksback had je een fantastische voetballer, Klaas Buist.
0: Buist.
1: De neuzen. Ja. Zijn dochter zat later bij mij in de klas op de AWS. Die man was loodgieter en die zag je dus op zondag. Zag je hem met zijn gewone kloffie onder. Daarom zag je hem naar het stadion gaan zonder capsones. Keiharde linksback. Er kwam zo geen vleugelspits voorbij. Hartstikke goede voetballer. Een paar jaar geleden overleden. En zo waren er dus meer mensen die karakteristiek Gronings waren. En dat heb je natuurlijk bij GVV. Het is nou Hugo en Leonardo.
0: Ja,
1: en
0: weet veel.
1: Maar toen had je dus echte Groningers die daarin...
0: Het was ook toen GVV Rapiditas. Er was ook nog een atletiekvereniging aan verbonden en zo. Ja. En wat is er daarna gebeurd? Je bent daar weggegaan, je bent op een gegeven moment gaan studeren. Wat dokter Anders ben jij? Waarin precies?
1: Sociologie.
0: Ja, dat komt aardig overeen bij wat hier staat.
1: Nou, staat justitie toch?
0: Maar de volks, dat is natuurlijk... We zijn hier nu in het AZC, dat zit ook in jouw portefeuille, hè?
1: Ik hou mij bezig met asielzoekers en vreemdelingenbeleid, ja.
0: Zullen wij eens even door dit gebouw of door dit kamp kun je niet zeggen, hè, want dat is het niet.
1: Clusterdirecteur. Dat... Als je hier dus ziet op dit AZC, dat het dus eigenlijk heel mooi schoon en fris eruit ziet. Dit is dus echt niet het gemiddelde beeld hoor. Dit ziet er echt heel mooi uit, maar... Je ziet dus helaas ook AZC's met van die noodgebouwen. Van die in Leeuwarden bijvoorbeeld ben ik heel kort geleden nog geweest. Daar zie je de mensen op één gepakt zitten. In Veendam ook. Hier is het, dit is allemaal nieuw. Het zit van die semi-permanente gebouwen. Ziet er allemaal heel fris uit. In mijn woonplaats zitten mensen in een caravan en dan zie je gewoon die kinderen.
0: Dat was in Kolm, hè?
1: Ja,
0: dat
1: in Kolm.
0: Toch ook zo'n incident of zo, pas niet al te lang geleden.
1: 1,5 jaar geleden, maar dan zie je dus dat kindermoed speelt in de modder tussen de caravans. Wat dat betreft is hier veel beter geregeld. Als je naar die school loopt hier zo.
0: Niet al te lang geleden.
1: 1,5 jaar geleden, maar dan zie je dus dat kindermoed speelt in de modder tussen de caravans. Wat dat betreft is hier veel beter geregeld. Als je naar die school loopt.

0: Ben u al in Nederland?
1: Ik ben 16 jaar.
0: Heb u een verblijfstitel al?
1: Ja, ik heb een nationaliteit. Die krijg je.
0: U bent ook Nederlander geworden, ja. Dus u werkt hier?
1: Ja, ik werk tijd 2 jaar werken voor toezichthouder bij de politie.
0: Ja.
1: Dan mijn contract is klaar daar. Verder ga 3 jaar in de conciërge in de school.
0: Ja, ja. Maar wat deed u in Bosnië?
1: Ik ben daar academisch kunstenaar.
0: Dan ik ben maar iets anders, hè?
1: Ja, die of restauratie die maken van antiek en mozaïek of zo.
2: Oh, dat is wel interessant. Kunt u dat hier?
1: Ja, deze is dan ik naar Nederland deze 2 keer op een expositie, maar deze 3 jaar is lopen niet meer. Maar is hier is precies werk van mij. Die is heel mooi. Altijd met kinderen is netjes.
0: Maar doe je nog wel aan kunst dan?
1: Ja, ik noem maken een over disco. Wil jullie kijken?
0: Ja, graag.
1: Dat is mooi.
2: Maar de restauratie, deed u dat ook?
1: In Rusland 2 jaar. Ja? In Moskou en Londen 1 jaar. En
2: ja, daar moet
1: Parijs en zo. Oh,
2: daar moet je toch ook nog wel...
1: Nee, ik ben niet meer goed. Mijn ogen is niet goed. Ah, mijn hand is trillen.
2: Precies.
1: 4 jaar leger daar. Ja, ja. Een beetje oud. Ik kan niet meer precies werken over mozaïek.
2: Ah, dat is het, ja.
1: Nou, ik ben vandaag bezig over vanavond geef disco van kinderen.
0: Disco?
1: Ja.
0: Voor welke leeftijd?
1: Kijk, tot 10 jaar.
0: Oh, dus hele kleintjes.
1: Ja, dat is mijn kunst, alles vanavond.
0: Oh, dat heb je gemaakt?
1: Ja.
2: Lijkt me wel gezellig.
1: En kinderen ook zelf maken gitaar. Dan,
2: ze maken zelf de gitaar?
1: Ja, dan kan je een beetje helpen over...
0: Dit is een hele mooie school, want zo zie je ze niet veel. Dit is echt, dit is gewoon, zo zouden de meeste mensen in Nederland ook wel hun kinderen naar school willen sturen. Want dit ziet er perfect uit.
2: En professioneel.
0: Dat is helaas niet representatief voor wat je op de meeste AZC's ziet. Dat, want ik heb er al heel wat gezien.
1: Maar ik kwam daar eens naar Rol de Wol, die is naar kleine school ook. Ik ben daar conciërge 2 dagen.
0: Bent u ook?
1: Ja,
0: ook.
1: 2 dagen.
0: Maar dat is een school voor Nederlandse kinderen?
1: Ja, maar deze is allemaal iets best.
0: Dat is heel goed, hè?
1: Ja, alles nieuw, alles geven maar naar Rode.
0: En hoe vinden de ouders dat nou van de kinderen die hier zitten?
1: Ja, ik weet niet wat ik moet zeggen. Elke nationaliteit. Kijken, dat is die maken hoeveel kinderen voor nationaliteit. Dat is mijn kunst ook. Hoeveel kinderen die komen van welke land allemaal die komt.
2: Kazachstan, zie je hier ook.
1: Syrië. 7, 3, 4, dat is allemaal die maken het zo.

0: We gaan nog even verder lopen over het terrein. Ja, zeg, bedankt, hè. Ja. Tot ziens.
1: Ja. Tot ziens.
2: Het is mooi, dat. De kinderen hebben daar geen last van.
0: Nee, die kinderen hebben geen last van. Maar wat ik nou net wou zeggen, is dat natuurlijk... Ja. Met name

0: Als het om kinderen gaat, is het altijd heel moeilijk om te zeggen van ja, je moet weer weg. Hè? Dat, ja. Als je dat dan hier zo ziet, jongen, dan ik zeg wel eens, hè, in de politiek, hè, moet je, wij hebben een, vind ik als Nederland, een vrij hard beleid. Wel rechtvaardig, maar toch vrij hard.
1: Ja, jouw opponent, meneer Kamp van de VVD.
0: Ja, die is keihard. Die is te hard.
1: De VVD, die is toch met de salmnorm en zo, dat dito. Ik bedoel, men houdt vast aan.
0: Men houdt vast aan en je moet maar zien wat er verder gebeurt met onderwijs en met de zorg en noem maar op. Maar wat ik nou van zeg is dat met name als het om kinderen gaat, hè, dan verlies je het als politiek altijd. Hè. Als mensen uitgeprocedeerd zijn en ze willen niet weg en ze blijven ronddolen in Nederland en er zijn kinderen in het geding. En soms worden helaas kinderen er ook wel eens voor gebruikt. Dan verlies je het ook aan de publiciteit, je verliest het altijd.
1: Zou je niet voor een aantal Nederlanders, voor een bepaalde groep met bepaalde steden, nou, even verplicht moeten stellen om hier af en toe eens rond te kijken? Want dan krijg je toch een heel ander beeld en zo. Hè? Nu is het zo'n beeld van die mensen zitten daar maar in die kampen. En ik heb het idee dat langzamerhand minder draagvlak voorkomt binnen de bevolking.
0: Ja, het zou heel goed zijn. Vaak hebben mensen een oordeel zonder dat ze weten wat er
1: gebeurt. Kijk, als je nou zo'n klasje ziet, hè? Dan denk ik bij mezelf, nou dat gaat allemaal zo slecht nog niet. Dan krijgen mensen toch een ander beeld. Ja,
0: maar nou is dit ook, dan ziet dit er ook heel mooi uit hoor. Dit is ook een mooie omgeving. Je moet nou eens kijken, daar zitten we niet naast een villa-wijk.
1: Ja, maar als je dus bij in Heerenveen komt, dat is toch prachtig geregeld. Misschien nog wel mooier al, dat bij het stadion. Dat zag er fantastisch uit ook.
0: Kijk, ja. Ja.
1: Dat is helemaal.
0: Ja, maar mijn Heerenveen is nog wat meer op elkaar. Hè? Maar kijk, wat je hier dus ziet. Dit is dus die villa-wijk waar heel veel mensen bezwaar maakten tegen de komst van dit centrum. Het was er dichtbij. Ja. En ze zeiden dus dat de prijzen van de huizen zou zo naar beneden gaan als hier een centrum kwam. En de twee belangrijkste actievoerders, die hebben hun huis verkocht nog voor het centrum te stonden. Die hebben met dikke winst verkocht. Ja. Dus het viel wel mee met die waardevermindering.
1: Maar zo dicht zitten die mensen dat toch ook niet door.
0: Nee, maar dat is maar net van hoe je het kijkt. Als je dus vanuit het centrum kijkt naar die wijk, is het vrij ver weg. Ja. Maar voor de mensen in de wijk die naar het centrum kijken, is het vlakbij.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus dan zie je dat ook voor een groot deel psychologie is. Kijk, zo daar. Ik geloof dat het een washok is of zo hier. Zo eens even kijken. Dit is een meneer met een tulband.
1: Ja. Even kijken. Even kijken hoe dat hier uitziet, jongens.
2: Goeiedag.
0: Dag, middel. Ik ben Tweede Kamerlid.
2: Ja.
0: En deze heren zijn van de radio en die lopen even rond en die maken een interview. Ja. En ik zie dat hier een basseret is.
2: Ja, beetje Nederland.
0: U spreekt
2: Language Dari.
0: Waar komt u vandaan?
2: Afghanistan.
0: Afghanistan. Ja. Maar spreekt u Engels anders?
2: No, Dari.
0: Maar u verstaat het wel?
2: Dari.
0: Hey, we gaan heel langzaam praten.
2: Ja, waar ik.
0: Ja?
1: Ja.
0: Langzaam praten.
2: Ja.
0: Maar u komt uit Afghanistan?
2: Afghanistan.
0: Hoe lang bent u al hier? Hoeveel maanden, jaren?
2: Ja, 13 maanden.
0: Ja?
1: 13 maanden.
0: 13 maanden.
1: Nederland.
0: U werkt hier nu?
2: In 3 maanden.
0: Hier. U regelt de was hier?
2: Ja.
0: En alles opschrijven?
2: Ja.
1: Ja. En bevalt u?
2: Sorry.
1: Ja, nee, dat is ook een beetje moeilijk.
0: Vindt u het leuk hier? Leuk werk te doen?
1: Wat, dit alles?
2: Oh, oké. Okay,
1: ja, ja.
2: Ja. Sorry.
0: Oh, daar komt een mevrouw aan. Die wil ook de was doen.
2: De washing machine.
0: Elke dag hier?
2: 4 o'clock.
0: Tot 4 uur?
1: 4 uur.
0: Hey, we laten u weer aan het werk. We vallen u niet lastig.
2: Ja.
0: Tot ziens.
1: Hallo.
0: Tot ziens.
1: Hallo.
3: Hallo.
1: Ja. Helemaal uit Afghanistan.
3: Dat is natuurlijk ook de regio waar het helemaal misgaat.
0: Ja, maar daar is het al.
1: Dat is al jaren.
0: Ja, is jaren mis en ik vraag me af dat het dit goed komt daar.
1: Ja, ze wil nou zelfs 1500 jaar oude Boeddha-beelden afbreken. Ze,
0: ja,
1: dat is echt als helemaal.
0: Je dus, als je dus ziet, hè, wat, als die godsdienst, als dat in overgaan in godsdienstwaanzin. En of dat nou de islam is of ander fundamentalisme, maar dat is dan gebeurt de meest vreselijke ding. Verschrikkelijk. Ja, heel erg. Ja, mensen met menselijke vrijheid en menselijke waardigheid volstrekt aan de knoppen.
1: Ja, gelukkig hebben wij dat ver achter ons gelaten, behalve de 45, maar dat was onze schuld niet.
0: Maar, kijk, hier heb je dus. Nou, maar die mensen die zijn hier dus heel redelijk gehuisvest in dit soort caravans. Ja, ik bedoel, als je hier natuurlijk jaar in jaar uit zit. En sommige mensen zitten hier een beetje te lang. Want normaal gesproken moet zo'n procedure toch in 2 jaar afgelopen zijn. Met beroep erbij, als dat nodig is, bij de rechter. Maar als je hier natuurlijk heel lang zit en je weet niet wat je perspectief is. Dan gaat het je wel opbreken, denk ik hoor. Maar heel veel Nederlanders zeggen van, dat is toch wel schier. He, zo zou ik wel op vakantie willen. Maar ja, vergeet niet dat vakantie 3 weken is.
1: Nee, nee.
0: Zullen we hier hem doorheen lopen? Dan komen we langs de
1: kijk. We hebben dit jaar hadden we dus veel meer dan ze verwacht werden. Dus dat las ik, 40.000
0: ja,
1: of zoiets.
0: Ja, dik 40.000. Ja, men had gedacht dat het minder zou worden, net zo ver als vorig jaar.
1: Ja, dat had men toch gedacht, of niet?
0: Ja, ja.
1: Hoe komt dat, denk je?
0: Nou, je moet natuurlijk in eerste plaats constateren dat het van de 30, 40 miljoen vluchtelingen op de wereld, dat maar een heel klein gedeelte naar West-Europa gaat. Dus eigenlijk wat wij hier in Nederland krijgen is een druppel op een gloeiende plaat. En ja, er is zoveel ellende in de wereld dat mensen toch op de vlucht blijven gaan. En dat is, ik denk dat dat voorlopig ook niet te stuiten is. En wij moeten gewoon als Nederland rekening mee houden dat we de komende jaren... Dag.
4: Hallo.
0: U hebt een aardige fiets daar. Mag ik u wat vragen? Ja, bij English, please. Can I ask you something?
4: Yeah,
0: I'm Bermin, I'm Member of Parliament.
4: Welcome, I'm Samir.
0: You're from Iran? Iraq?
4: Iraq.
0: Iraq?
4: Yeah.
0: Iraq. How long are you living here already?
4: In Netherlands.
0: In the Netherlands.
4: 1 year, 7 months.
0: And you don't have any...
4: Anything, any negative, any positive, anything.
0: You're still waiting?
4: I'm still waiting.
1: Yeah.
4: To my God.
0: You ask your God to help you?
4: Yeah, of course.
0: And do you think it will...
4: In this life only, we have to ask God.
0: Oh, well, but you can also do something by yourself, I think.
4: Yeah.
0: And how long you live here in Roden?
4: In Roden, 6 months.
0: And you are the
4: before,
0: first...
4: Before in Marum.
0: Marum?
4: Marum. Before Marum in Vledder.
0: Vledder?
4: Yeah.
0: In Drenthe too, yeah.
4: Yeah.
0: And where do you live in one of these caravans?
4: 72.
0: 72.
4: Caravan number 72. Yeah, I can invite you now to drink with us, coffee or tea.
0: No, we don't have time. We don't have time to drink, but maybe we can go with you and see and have a look. Yeah?
4: Yeah, yeah.
0: But you are very good on the bike.
4: Yeah.
0: It's typical Dutch. So. And but you like it? You like it here in this place, Roden?
4: No, it's very difficult. Believe me, very difficult. Very
0: Why?
4: Strange. Everything.
0: I keep.
4: No, okay. No problem. No. Why?
0: But why it's difficult? Tell me.
4: Conversation here is difficult.
0: With the people here in the center?
4: Yeah, yeah.
1: Because they come from different countries.
4: Not only people, also
0: this is
4: medical. Yeah, this is my medical or reception. Yeah, and also because my wife is sick.
1: She's ill.
4: She's sick, yeah.
0: What's the problem with your wife?
4: The problem, she has accident in Iraq.
1: Uh-huh.
4: The government security of government Iraq can follow us by car and push her by gun on head and make 3 operation. And she cannot. She want help here, but nobody help.

0: Kijk, hier zijn ze zelf weer de boel een beetje aan het onderhouden.
1: Maar als je dan... Het ziet er dan wel prachtig uit, maar als, ja, je, dan, van, als je dan binnenkomt... Hallo. Hè, bij die mensen, dan valt dat toch...
0: Ja, dat is heel klein, hè?
1: Ja.
0: Jullie die doen het zelf, het onderhoud van de straat?
2: Ja.
0: Ja? Als vrijwilligerswerk of een baantje of...
2: Koffie?
0: Nee, dit schoonhouden van de straat. Doen jullie dat als werk, als baantje of als vrijwilliger, volunteer? Speak English?
3: Beetje Nederland.
0: Beetje Nederland? Ja. Waar komt u vandaan?
3: Vandaag?
0: Nee, vandaan. Uit welk land komt u?
4: West country? Yeah,
0: your country.
3: Ja, in Slovakia.
4: Slovakia.
0: Ja, yeah, but you're not from Slovakia originally.
3: For Slovakia, gypsy.
0: A gypsy? Yeah.
3: Gypsy,
0: you're
3: Nazis.
0: Gypsy. You're gypsy?
3: Yeah.
4: Roma?
3: Roma, yeah.
0: Yeah, Roma.
4: Yeah. From where did you come from? Bratislava or where?
3: Yeah, Bratislava.
4: Aha, yeah.
3: Bratislava, Poprad, Piskanova.
4: Yeah.
3: Poprad, yeah.
0: How long are you, how many months you are staying here?
3: Here?
0: Yeah.
3: 1 year, 2 months.
0: Oh, that's awesome. And now you're busy with cleaning the streets?
3: Yeah.
0: Is your job here?
3: Yeah, job.
0: With the other people here?
3: Only people, yeah.
0: Okay.
3: Allemaal.
0: Good luck.
4: Thank you.
0: Yeah. Gypsy, dat zie je niet. Yeah, dat zie je niet veel.
1: Nou ja, dit is, ik heb laatst nog een heel stuk over gelezen dat die Roma's daar in de Tsjechië en in de Slowakije nogal heel erg slecht behandeld worden.
0: Jawel, maar kijk, als mensen zich aanmelden voor een asielprocedure, dan moeten ze dus via het loket aan de grens, dat heet het aanmeldcentrum, en dan worden dus meestal zigeuners, die worden toch wel vrij veel niet tot de procedure toegelaten, worden dus afgewezen. Dus dat betekent dat er met deze meneer op het oog wel wat meer aan de hand is, dan was hij nooit tot de procedure toegelaten. Dus dat betekent dat deze meneer echt wel ergens last van gaat moeten hebben wat vervolging of zo betreft. Of, maar kijk, alleen het feit dat je uit een heel vervelend land komt, dus een hele vervelende land, of dat je een heel lullig leven hebt, dat is natuurlijk misschien voor die mensen zelf wel, maar voor ons nooit een reden om mensen op te vangen.
1: Nee, maar,
0: verblijfsvergunning
1: nee, maar in die landen heb ik, daar heb ik pas geleden nog een paar stukken over gelezen, die mensen worden daar heel erg gediscrimineerd.
0: Ja.
1: Die Roma's. En die worden van het ene punt naar het andere verjaagd. Dus op een of andere manier hebben die mensen ook geen thuisland natuurlijk.
0: Nee, maar het vervelend is, het klinkt een beetje wrang, maar er moet dus meer aan de hand zijn dan alleen discriminatie.
1: Ja.
0: Er moet echt sprake zijn van vervolging of bedreiging met vervolging. He, wil je in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning hier? En er zijn natuurlijk altijd een paar bij dat het geval is. Maar in zijn algemeenheid is, er is, zoals ik al zei, zoveel ellende. Dat is op zich geen reden om mensen een verblijfstitel te geven hier.
1: De middels waren daar eigenlijk ook vluchtelingen, want ik heb even de stambomen, of tenminste het gedeelte van de heer Middel, van Arend Middel, doorgenomen.
0: Ja.
1: En dan bleek dat die middels, waar Willy Middel onder andere, onze bassist van het eerste uur, die kwamen hier uit deze buurt, Zevenhuizen. Maar de andere tak, dat is geen familie van jou dus, die kwam waarschijnlijk uit Duitsland.
0: Ja.
1: Zodat...
0: Ja, maar als je natuurlijk bij iedereen kijkt, misschien bij jou ook wel, ja, dan zie je dat bijna even, allemaal.
1: Nee, dit is even gewoon een grapje,
0: dat
1: weet je wel. Dus jij zou misschien ook, nu we toch in zo'n vluchteling in het asielzoekerscentrum rondlopen, misschien kunnen zeggen dat jullie ook op een of andere reden daar weg zijn gegaan.
0: Ja, iedereen van ons waarschijnlijk wel. Hè? Dus als je gewoon maar ver genoeg terugkijkt, dan zie je dat iedereen ergens anders vandaan komt. Daarom is het ook heel gevaarlijk om te zeggen dat dit ons land is. Of dat het, nationalisme is sowieso heel gevaarlijk. Dus daar moet je echt mee uitkijken. Kijk, hier staan mensen, dit vind ik altijd een beetje tragisch. Nou, dat valt nog mee op. Ja. Hier staan mensen bij telefooncel. Het is natuurlijk hartstikke duur om te bellen naar het land van herkomst. En mensen hebben toch behoefte aan contact. Met familie, met mensen die hun dierbaar zijn. Want ze willen wel weten wat er gebeurt met die mensen, wat er in hun land gebeurt. En nu is het nog rustig, maar soms zie je hele rijen ervoor staan. En dan moet allemaal met zo'n telefoonkaart.
1: Ja, oppervlakkig ziet het er hier natuurlijk wel heel netjes uit. Ja. Maar er is toch een grote tragiek achter de geveltjes hier, hè, natuurlijk.
0: Ja, we aan die kant op lopen. Ja. Nou, hier zie je... Kijk, dit ziet er op zich wel vriendelijk uit, want hier is geen slagboom.
1: Nee.
0: Hier staan geen bewakers bij de poort of zo. Dit is allemaal heel relaxed eigenlijk hier. Kijk, hier zie je schotels, dat mensen hebben toch behoefte aan...
1: Ze hebben allemaal televisietjes.
0: Hier is ook bijna allemaal de hele dag aan. Kijk, hier heb je de vreemdelingenzorg. Hier zijn ook de medische diensten. Hier zijn, centrale voorzieningen. Maar ja, kijk, er is verder natuurlijk weinig te doen hier. Hè. We lopen een beetje om elkaars caravan heen.
1: Ja, hanging around.
0: Mensen mogen dus niet werken. Hè, want er zijn heel veel mensen die in de buurt zeggen, ja, ze doen niks en ze leven van onze cent niet zo. En
1: ja, dat is het bekende cliché.
0: Ja, maar dit wordt wel veel gezegd. Maar men weet dus vaak niet dat die mensen mogen niet werken. Wij zagen dus net die jongens, de straat en de tuinschoffel, die krijgen dus een gulden per uur. Ja. een gulden per uur voor dat vrijwilligerswerk. He, want het is eigenlijk vrijwilligerswerk, maar dan geef je een symbolisch bedrag voor een gulden. En verder niks.
4: Dat is het bekende cliché. Maar misschien wordt het in de toekomst zal het wel wat anders gaan. Ik bedoel, tot hoever, want dat is natuurlijk wel de vraag, tot hoever kan zo'n land als Nederland gaan? Dat is natuurlijk ergens houdt het op.
0: Bedoel je dat Nederland vol is?
4: Nee, dat is... Vraag maar. Nee, ik heb helemaal niks met de rechts te maken, maar ergens houdt het natuurlijk op.
0: Ja, kijk, mijn uitgangspunt is, hoeveel mensen er in Nederland ook wonen, wij moeten altijd bereid zijn om mensen die echt op de vlucht zijn, hè, die dus echt met vervolging bedreigd worden, om daar iets voor te doen en iets mee te doen. En dus draai het om en denk dat wij in zo'n soortgelijke positie verkeren en dan willen wij ook dat ander land ons opvangt. En we zijn als Nederland in het verleden ook laten zien dat we in staat zijn om hele grote groepen mensen op te vangen. Denk bijvoorbeeld aan de Belgen, hè, die in de Eerste Wereldoorlog, hè, zijn meer dan 1 miljoen hier een hele korte tijd opgevangen. Dus dat is echt moeilijk, kan dat. Ja. Want wij zijn wel een verzorgingsstaat en wij willen dat iedereen die hier leeft een bepaald niveau heeft. Die meneer, die conciërge, die zei ook, het is hier een goed land. Hè. Ik heb 2000 gulden, dat is weinig. Ja. Maar op zich is Nederland een prima land, omdat hier toch voorzieningen zijn. En die zijn niet alleen voor ons, maar die zijn ook voor deze mensen.
4: Maar ja, de vraag is, hoe lang kan een land als Nederland dat uiteindelijk volhouden? Dat is eigenlijk,
0: als wij een streng beleid blijven voeren, maar wel rechtvaardig, kunnen we dit heel lang volhouden. Daar ben ik van overtuigd. En ik ben ervan overtuigd dat Nederland, de Nederlander in zijn hart heel tolerant is. En dat als mensen het echt nodig hebben, dan wil men die mensen ook weer helpen. Maar men zegt aan de andere kant, mensen die om andere reden niet komen, daar moet je dus echt de deur voor sluiten. Ja.
4: Nou, gestaande in dit AZC, werd jij...
0: Het gaat sneeuwen zelfs.
4: Dat neemt niet weg dat wij hier nog wel even... En de underdog heeft bij mij altijd toch een warm plaatsje. Bedankt voor dit gesprek, Bert Middel.
0: Ja, gelijk, ik vond het leuk dat jullie hier waren en dat jullie naar zo'n AZC dus van binnen hebben gezien. In de wetenschap wel dat dit echt een van de betere is. Maar dan kun je de mensen zelf zien en zelf met ze spreken en dat is heel goed.
4: Bedankt. Joep. Namens de VPRO en onze Radio Drenthe.
0: Oké.
4: Okay. Ja, ik vind dit wel... Dit vind ik wel even mooi om dit even te zien. Ik kreeg toch even een andere indruk. Ja.
5: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Tweede Kamerlid Bert Middel, die was van Skik op fietsen. QB and the Blizzards, Just for Fun. The Outsiders, Lying All the Time. En The Shoes met Na Na Na. Wij gaan verder met Harry's historie en we pakten de draad op van het TT-circuit, Laaghalerveen.
4: Nou, we zijn nog bijna op Laaghalen. Je hebt Hooghalen natuurlijk, Laaghalen en dan later Laaghalerveen. Dan komen we hier straks. Hier maken ze op een gegeven moment ook een hele scherpe bocht naar rechts. Daar stond nog een huzie op de punt. Zo'n witte huzie kan ik me nog herinneren. En dan ging men richting Laaghalerveen. En van Laaghalerveen kwam je dan zo weer op de Haarhuis. En wij wachten even tot de afslag Laaghalerveen in zicht komt. Ik denk nog een 200 meter te rijden. En dit hier, dat stuk daar straks, dat is nog die oude baan. En die liggen nog precies zo bij als het toen was. Die weg wordt nauwelijks meer bereden. Want behalve de mensen die daar wonen, komt er niemand meer. Want de baan is aan de zuidkant is die helemaal afgesloten. En het tracé hebben ze ook helemaal verlegd. Want de baan is inmiddels alweer... Nadat ze van dit circuit afgegaan ben, van 17,5 kilometer, of misschien iets langer, ben ze... Kijk, hier moet je dan rechts, hier heb je die hele scherpe draai die zij ook maken. Nou, zie je wel, kijk, ik krijg weer naar Hazen toe. En hier kon je dan weer op die oude baan uit. Die is inmiddels alweer 3 keer verbouwd. De Bedeldijk is er al niet meer, die hele Haakse bocht. En toen hebben ze hem later nog een keer ingekort en nou is hij geloof ik nog weer een stukje ingekort en wordt weer helemaal verder gemoderniseerd. Kijk, maar dit waren dan bochten die ze vroeger reden. Hè? Hier ging het allemaal niet zo hard, maar het was wel prachtig als je hier zo'n 30 man hier over die landweg scheurt en zo. Het was natuurlijk wel een stuk gevaarlijker, maar de snelheden die waren dan ook een stuk lager als het nu is natuurlijk. En de eerste... Ja, de eerste dode die toen valde is, dat was geloof ik een Finn daar in die bocht, in de Juliana bocht, die loop van als je de S-bocht uitkomt, zo over het stukje De Haar, zo naar het oude Jodenkerkhof toe, zo noemde men dat vroeger. Dat was toen een hele consternatie dat men dat daar een dode viel naast, want dat was nog nooit gebeurd. Assen had toen al de naam van veilig circuit zijn. En een veilige circuit bijvoorbeeld men waar elk jaar nog doden valt. Ja, dan bent wij hier op Lage Halleveen zo. En ik ben hier pas geleden nog langs gekomen van de Eekholz Wiegaaf. Maar ik geloof dat je daar op een gegeven moment moeilijk verder kunt. Of dat je de achterkant van het circuit daar dan nog langs kunt. Want ze bent het weer helemaal aan het omgooien. Er komen nieuwe pits en nieuwe tribunes. En er wordt van voor miljoenen naar verspiegeld. Kijk, hier. Hier kon je vroeger langs, maar nu kun je er niet meer langs. Of tenzij je daar. Ja, dan moeten we kijken of. Hier kunnen we daar nog. Oh ja, hier kunnen we er nog langs. Nee, we kunnen er niet meer langs. Dus de baan houdt hier op. Dan kon je. Hier ga je dus de Eekholzwiek op. En dan kom je uiteraard. Uiteindelijk kon je terecht op de Smilde. Naast de woninginrichting maatschappij, winkel van Snijders, maar dit heb ik te zaken. Ja, hier rijdt de hele militaire witte veldling. Achter De Haan. Heel mooi, mooi gebied. En kijk in de verte, kun je al die bouwwerk van het bij de hoofdtribune zien en zo. Ja, wij kunnen hier ook volgens mij. Oh, wacht eens even. Ze hebben hier een nieuwe weg aanleggen, jongens. Dus dat kan hier toch misschien wel nog wel. Nooit zien. Is dit een nieuwe aanvoerroute of zoiets? Ik denk het wel. Dan kunnen ze de mensen straks op een andere manier waarschijnlijk kwiet naar die parkeergelegenheden. Want nou kon je helemaal aan de achterkant van het circuit. Dat zou mooi zijn als dat nog even zou willen lukken.
6: Om 3:30 uit Steenwijk, met Jaante achterop. In jassen en de pente aan,

voetsteun af, maar ze zat er niet mee. Ze duwt haar linkerbeen gewoon over mijn linkerbeen. Bovendien had ze twee penten aan.

0: met verkeersinformatie. Op een tentencircuit in Assen is één spoor, nee, ben twee spoorrijders gesignaleerd.
1: Zandpad had een kruising met een mooie asfaltweg. En toen wij overstaken, was Miante opeens weg. De Solex trouwens ook.

0: Kijk, er staat weer aangegeven scherpe bocht. Ze hebben alles overhoop hier, hè? Kijk eens aan. Ik denk dat misschien dat al gedeelte achter die dingen is nog kunnen rijden. Dat zou mooi zijn dat we dat nog even mee konden nemen. Ja, de TT was natuurlijk. Ik ging daar dan altijd met mijn kameraden op donderdagsmiddags naartoe. Ik ben ook jaren altijd gaan, zou ik maar zeggen. Tot 1970 ben ik eigenlijk altijd heen geweest. Maar toen was het op een gegeven moment. Toen is het een tijdje afgelopen en toen kreeg ik altijd een kaart van Barry Zandschol, die bij de Telegraaf werkte en die motorsport deed. En dan kon ik op de perstribune en zo. Maar op een gegeven moment hield dat op omdat de Telegraaf minder kaart kreeg. Kijk, ze hebben een heel nieuwe tribune gebouwd. Maar vanaf dat moment gingen wij altijd met een aantal kameraden, donderdagsmiddags, gingen wij altijd naar de training toe. En dan was het altijd gezellig. Een beetje in het gras leek, mooi weer. Potje bier erbij, gebakken visie. En dan s'avonds, dan ging je los. Hè. Dan uren vijf het café in met elkaar. Plezier maken. Dat was altijd prachtig. Nou, we komen er nou helemaal achter langs. En dan kon je straks weer op een stukje van het oude circuit uit, van het oude nieuwe circuit, zou ik maar zeggen. Kun je daar de verkeerstuur. Nou kom je eigenlijk weer op de Haar uit. En dan kun je straks rechtsaf. En dan kon je weer op een stukje van het allerhoogste circuit. En dan rie je dus, dan hebben we bijna een rondje gemaakt. Niet alleen langs het hele oude circuit, maar ook achter het nieuwe circuit langs. Kijk, dat loopt hier zo. Kijk, dan daar rijden de A28 en daar ga je dan onder de deur. En aan het eind van die weg, waar wij nou heen rijden, daar had je de Juliana-bocht, waar de eerste dodenval is op de TT. Kijk, wij nou heen rijden, En daar had je hier straks, die scherpe bocht, dat was de Bedeldijk. Daar moesten ze dus helemaal terug naar één. En dan heb ik dat Jack Middelburg daar te hard ging. En dan ging hij even rechtdoor en dan remde die. En dan zette Jack de motor eens even andersom. En zware van Nelly de bus. En allemaal de mensen om hem toe, hartstikke al de chasse. Kijk, dat was hier. Hier hield dat dan op zo. En dan ging hij net veel sneller, ging hij rechtdoor. En daar hier vlakbij is toen dat hele vreselijke ongeluk met Uncini gebeurd. Die toen van Wayne Gardner toen zo'n klap kreeg. Bijna zijn kop eraf, maar dat allemaal nog goed komen is. Die man is nu nog voorzitter van de rijders, van de veiligheidseisen van het circuit. Kijk, als je hier nou achter langs gaat. Je kunt er nog langs. Je moet hier zo hebben. Dan kon je nog in de Julianabocht uit. Die kunnen we nog net in metnemen. Dat is mooi. En je zit hier nou tussen het Jeudenkerk, of zo noemden ze dat vroeger, en de Boskamp. Dat is de grote begraafplaats in Nassenheim. Kijk, en die bocht, die ik weet niet of je. Dat was aan het eind van deze. Dit was ook vroeger, gedeelte van circuit. En die bocht, ik denk niet dat die er nog ligt, maar als die er nog ligt. Dan was dat, hij lag daar een eindje verderop, hij liggen volgens mij nog. Dat was de Juliana-bocht en dan gingen ze zo hier rechtsaf en dan kwam je weer bij Bartelsbocht uit. Dus dit was een rondje oud en nieuw circuit, een rondje TT.
1: Dat is muziek van Gerard Buisman, de Bart uit Steenwijk die hij hoorde, Eppe de Snoevert, in deze aflevering van Harry's Historie. En dat was hem voor vandaag, Harry's Blues. Zoals altijd gemaakt door Harry Muske, Albert Haar en Rego Meijer.
2: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
3: Little Walter uit Louisiana was de beste mondharmonica-speler van Chicago. Hij speelde op platen van Jimmy Rogers, Memphis Minnie, Johnny Shines, Bo Diddley en Shel Silverstein. Hij raakte betrokken bij een vechtpartij in een nachtclub in Chicago en overleed dezelfde nacht in zijn slaap. Hij werd 37 jaar. Little Walter, It Ain't Right. Oh.

Little Walter, It Ain't Right. Brenda Holloway uit Los Angeles begon als achtergrondzangeres, maar ze was ook een goede songwriter. Ze schreef bijvoorbeeld de wereldhit You've Made Me So Very Happy voor Blood, Sweat and Tears. Als zangeres moest ze genoegen nemen met 6 hits. Dit was haar grootste hit uit 1964. Brenda Holloway, Every Little Bit Hurts.

Brenda Holloway, Every Little Bit Hurts. Elmore James uit Mississippi kreeg de bijnaam King of the Slide Guitar. Hij begon een band, de Broom Dusters, met muzikanten uit de band van Tampa Red. En hij werd ontdekt door Ike Turner. En later zou hij beroemd worden door Dust My Broom, It Hurts Me Too, The Sky Is Crying en Shake Your Moneymaker. Hij overleed in 1963 aan de gevolgen van een hartinfarct. Hij werd slechts 45 jaar. Elmore James, I Can't Hold Out.

Elmore James, I Can't Hold Out. Het was een single voor Little Richard in 1956. En dat nummer werd ook opgenomen door Elvis Presley, Wanda Jackson, Eddie Cochran, The Kinks, The Mercy Beats, The Beatles, The Swinging Blue Jeans, Delaney and Bonnie met Eric Clapton, Tom Jones, Paul McCartney en Fleetwood Mac. Little Richard, Long Tall Sally.

Little Richard, Long Tall Sally. Eddie Boyd uit Mississippi, dat was een bluespianist die in 1952 plotseling een nummer 1 hit had in Amerika. Hij speelde in de bands van Sonny Boy Williamson, Muddy Waters en Tampa Red en hij nam platen op met Fleetwood Mac, John Mayall's Bluesbreakers en QB and the Blizzards. In 1970 verhuisde hij naar Helsinki in Finland en daar overleed hij in 1994 op 75-jarige leeftijd. Eddie Boyd, Five Long Years.

talking about. I worked 5 long years for one woman now.

Eddie Boyd, Five Long Years. Eddie Cochran, dat was een rock'n'roll idool uit Minnesota. Hij werd slechts Eddie Boyd, Five Long Years. Eddie Cochran, dat was een rock'n'roll idool uit Minnesota. Hij werd

0: Eddie Cochran, 20 Flight Rock. Freddie King, een bluesgitarist uit Texas, verhuisde naar Chicago, maar Chess Records zag helemaal niets in hem. Federal Records wel, en daar had hij meteen een grote hit in Amerika. Hij speelde zich min of meer dood. Hij ondernam structureel 300 optredens per jaar en had daarnaast ook nog een structureel alcoholprobleem. En dat kon niet goed gaan. Hij overleed in 1976 en werd slechts 42 jaar. Freddie King. Have you ever loved a woman?
1: Have you?

Have You Ever Loved a Woman? Larry Williams werd thuis in Los Angeles dood aangetroffen door zijn moeder. Was door het hoofd geschoten en dat is nooit opgelost of het nou een moord was of een zelfmoord. Hij maakte in 1959 een prachtige single die vervolgens werd gecoverd door The Animals, Cliff Bennett en The Rebel Rousers, The Rolling Stones, Paul McCartney, Webb Wilder, The Undertakers en Russ Ballard. Larry Williams, She Said Yeah.

Larry Williams, She Said Yeah. Willie Dixon schreef het nummer in 1960 voor Howlin' Wolf, maar het werd ook al snel opgenomen door Dion José Feliciano, de Paul Butterfield Blues Band, Cream, Q65, Ten Years After, Canned Heat, Livin' Blues, Delbert McClinton, Coco Taylor, Etta James, Chicken Check, Barrel House en Joe Bonamessa. Howlin' Wolf, Spoonful.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: A Fool's Paradise van Harlem Lake is het album van deze week. En Harlem Lake, dat is de voormalige Dave Warmerdam band uit Hoofddorp. En Hoofddorp ligt in de Haarlemmermeer, vandaar de naam Harlem Lake. Vijf jonge muzikanten lieten zich inspireren door Joe Bonamassa en de Tedeschi Trucks Band. Harlem Lake, I Won't Complain.

Alan Lake, I Won't Complain. Lee Dorsey uit Louisiana begon een organ als profbokser onder de naam Kid Chocolate. Maar het werd geen succes. Hij keerde terug naar New Orleans en daar begon hij een garage. En in de avonduren was hij part-time nachtclubzanger. En daar werd hij ontdekt door producer Alan Toussaint. En deze Alan Toussaint schreef voor hem de hits Ride Your Pony en Working in the Coal Mine. En dit was zijn derde top 5 hit in Amerika. Lee Dorsey, Get Out of My Life, Woman.

Lee Dorsey, Get Off My Life, Woman. Lowell Fulson uit Californië werd geboren in een Indianenreservaat in Oklahoma. Hij had Cherokee bloed. Hij begon in Los Angeles een nieuwe band samen met de jonge pianist Ray Charles. En hij componeerde de klassiekers 3 O'Clock Blues, Reconsider Baby en Tramp. En hij toerde met een eigen show door Amerika. California Blues met Johnny Otis, Charles Brown, Jimmy Witherspoon, Jimmy McCracklin en Jimmy Rogers. Lowell Fulson, Tramp.

Lowell Fulson, Tramp. De Mad Lads, dat was een high school band uit Memphis, maar de Mad Lads kregen een contract bij Stax Records. En na zijn militaire dienst keerde zanger John Gary Williams tegen de zin van de andere bandleden terug, omdat het platenlabel dat zo wilde. Hij overleed in 2019 op 73-jarige leeftijd. De Mad Lads, No Strings Attached.

The Mad Lads, No Strings Attached. Zanger David Clayton Thomas schreef het nummer thuis in Toronto in Canada. Het gaat over een vrouw met een dubieuze reputatie in het nachtleven. En nadat hij zanger werd van Blood, Sweat & Tears in New York, nam hij het nummer voor het eerst op. En het werd een grote hit. Blood, Sweat & Tears, Lucretia McEvil.

Blood, Sweat and Tears, Lucretia McEvil. Flaming Ember, dat was een band uit Detroit op Hot Wax Records. Dat label was eigendom van de beroemde songwriters Brian Holland, Lehman Dozier en Edward Holland. En na 5 hits viel de band uit elkaar en was het weer afgelopen met Flaming Ember. Gotta Get Away.

Flaming Amber, Gotta Get Away. Betty Davis uit North Carolina ging in de jaren 60 optreden in Greenwich Village en daarnaast werkte ze nog als fotomodel voor de bladen 17, Ebony en Glamour. En het was een kleurrijke dame. Het was de ex-vrouw van Miles Davis en ze had affaires met Jimi Hendrix, Eric Clapton en Robert Palmer. Dit was een bescheiden hit in 1973 voor Betty Davis. If I'm in luck, I might get picked up.

Betty Davis, If I'm in Luck I Might Get Picked Up. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen en deze uitzending kwam tot stand dankzij de medewerking van Laurens Braams en Freek Medendorp. J.C. Brooks, dat is een obscure zanger uit Chicago. Hij was vooral actief in musicals, maar in 2007 vormde hij een band. En met die band was hij de begeleidingsband van Syl Johnson en Otis Clay, maar hij maakte ook nog 4 soloalbums. J.C. Brooks, Baltimore is the New Brooklyn.

0: Adeline Stokgrollo, Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues, een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: Mr. J.D. Miller is vanaf 1946 actief in de muziekbusiness. Werkte bij de radio, speelde in een band, maar produceerde bovenal opnamen. In 1947 waren het Hillbilly-opnamen voor het feature-label. Later Cajun en Zydeco, Blues en Swam Blues. Grote namen uit zijn stal waren onder meer Slim Harpo, Lightning Slim, Lonesome Sundown en Lazy Lester. Nummers als I'm a King Bee en Raining in My Heart van Slim Harpo en Bad Luck van Lightning Slim waren grote hits. Hij schreef zelf nummers, waaronder het bekende It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels. Miller's Music Center, een pand waarin een platenzaak, opnamestudio, archief, magazijn en kantoor. Nu zijn het zijn zoons die het werk doen. J.D. Miller vertelt de verhalen uit zijn rijke muzikale geschiedenis.

0: En zoals je kunt horen staan we hier ergens bij de plaats Beaumont. En ook vlak bij het plaatsje Oranje, Orange, op de grens van de staat Texas en Louisiana. Dit hier om ons toe is een originele truckstop, waar wij net iets getankt hebben voor onze Thunderbird, voor T-Bird, zoals je dat hier noemt. Ze spreken alle T-Bone, T-Bird, T-Storm. En we staan hier ook eigenlijk in een T-Storm. Dus ja, we zijn ook door het plaatsje Nederland gekomen. We hebben, dat ligt hier vlak tussen Port Arthur en Beaumont in. Daar moet nog een originele windmolen staan, we hebben hem niet gezien.
1: What's the matter?
2: She was curious what y'all was doing.
0: Oh. Yeah, we are taking this for the swear, you know, for
1: with a radio crew.
0: The radio from Holland.
2: Oh, really?
1: From Europe.
0: From Europe.
2: That's where y'all from, huh? Europe?
1: Yeah.
0: Europe, yeah.
1: Yeah.
2: Look, see?
1: Yeah.
0: No. We are telling that we are from Holland. Not Holland, Michigan, but from Europe, the Netherlands. And we just came to a place called the Netherlands, which is over there near Beaumont. Yeah. And there's a place called Orange over here. And the royal family in Holland is all William from Orange and so on.
3: Oh,
0: so
3: really?
0: You see, yeah.
3: And so we're making
0: we are standing here in the rain, that we coming through this area, you know.
1: What's your name?
3: Brenda.
1: And yours?
4: Robert.
0: This is a big truck stop from Uno Cal. And this is in the outside of Beaumont.
1: How many cars stops here by day?
3: Oh, no.
1: Any idea?
4: Oh, it varies.
3: Okay.
4: Varies. Sometimes it's busy, sometimes it's slow.
1: Uh-oh. How's business going today?
4: Slow.
3: So y'all have a good trip, okay?
5: Okay.
2: Thank you.
4: Uh-huh.

0: good man is gone.
1: Helen McKee.
2: Yeah.
1: They got so many of them.
2: Leroy Washington.
1: Leroy was a good black artist.
2: Sammy Kershaw, he's the top artist now.
1: Huh?
2: Sammy Kershaw.
1: Yeah. I recorded him. We got a new CD on him.
2: Huh.
1: Something we had. It's real good. But that'll give you an idea. I got a lot of friends over the period of years, and we're getting a lot of that stuff together.
3: There must be somebody interested in you. You must have been. There must have. Somebody comes up one day. I'll be sure and goes into all this and.
1: Well, you know, the trouble is, and I know firsthand because I'm trying to do it, I'm making copies of everything. You see the white boxes?
3: Uh-huh.
1: I've made copies of these.
3: Yeah.
1: What I'm doing, I'm making copies so I can separate them. Suppose I'd have a fire here, I lose it all. But if I got a copy and got it somewhere else.
2: Yeah.
1: But it's a hell of a job. It takes
3: you got so many tapes.
1: Oh, yes.
3: Takes you might take you years,
1: but
3: to get it.
1: That's true. But I'm gonna do whatever I can, you know. I'm gonna do what I can.
3: There's a treasury room.
1: There's a lot of stuff here that's very interesting.
3: Yeah.
1: That perhaps I didn't think too much of when I did it, but for today's market, it's quite good, you know. It's stuff that you can't get done again, you know?
3: No, it's never going to...
1: That's right.
2: Yeah.
1: That's right. But I just thought I'd show that to you.
2: Yeah. It was even in het Heilige der Heiligen.
3: Yeah.
2: Dit.
3: Prachtig, hè?
2: Ja.
3: Prachtige man.
2: Ja, een man die heel wat ervaring, heel wat ding met maakt.
3: Ja, hier ligt echt een schat, het is echt een schatkamer en prachtig verhaal ook dat Jay Miller afsteekt hier.
2: Ja.
1: Nou, dit is waar we got stuff good. Oh, we got a lot of stuff.
2: Zo.
1: En dat is clothing. I buy clothing sometimes, a friend of mine in the business, and I give them to some of these churches and whatever.
2: All kinds of guitars.
1: Then I got a warehouse over here.
3: You might be interested in seeing
2: it. Wow. Ik ken wel mensen die hier wel eens graag rond zouden met King Harry.
3: Ja.
2: Een Fender Newporter. Honderden gitaren hier. Gitaarkoffers. Een soort magazijn, een soort. Allemaal singles.
3: Ja.
1: Yeah, they got some oldie goldies in there, and some of them would be better off without them than with them. But in a nutshell, that's it.
2: Yeah. That's it, yeah, in a nutshell. Just what you said. Je kunt de muziek in de studio op de achtergrond horen, hè?
3: Ja.
2: Het slagwerk. Ja.
1: And I have a lot of stuff.
2: Yeah.
3: New and dope. It's brand new.
2: Yeah.
1: Oh, yeah.
3: The Strat.
2: Strat, okay?
3: Yeah.
1: It's a piece.
3: Oh, three.
1: These are all new. I have the big building on the corner. We have a lot of stuff stored there.
2: You can hear the band play.
1: We go down there. You can hear it up here, and you can't hear it down there, hardly. Because I could be hit it pretty hard.
2: Het is een combinatie hier van winkel, magazijn, studio, archief.
3: Alles door elkaar heen.
2: Alles bij elkaar eigenlijk, ja.
3: Hey, misschien die Slim Hapelplaat of zoiets.
2: Ja. Ja, als ik kan op CD, Harry, hoor. En dat allemaal in die studio door in Crawley in Zuidwest Louisiana. Buitengewoon aardige man, J.D. Miller.
3: Ja, een schat van mens en heel veel van opgestoken. Prachtig hoe hij ook nog even praat over de segregation. En de civil
2: rights.
3: De rights bill en zo. Van dat niet helemaal goed uitpakt heb. Daar kwam eigenlijk een soort van onzichtbaar gordijn tussen, zei hij. Hij zegt, en ja, voor hem waren er alleen maar goede zwarte en witte mensen en andersom.
2: Ja, geen scheiding in kleur. Hij had altijd met zwarte mensen gewerkt. En door die burgerrichting toestand was er, ja, was een scheiding ontstaan die hem in ieder geval heel onplezierig overkwam. Ja. Dat was het voor vandaag. Meestal volgende week dan gaan we uiteraard verder op onze reisreportage op zoek naar de wortels van de blues. Deze aflevering weer maakt door Paul Meeldijk, techniek, Harry Musquet en Albert Haas, samenstelling en presentatie. We lopen nog even verder in dat schitterende pand van J.D. Miller in Crawley, in de studio waar als Miller junior bezig was met het opnames van een Tidico Band. Tot volgende week.

0: Volgende week in Harry's Blues.
1: De Cajuns zijn de bewoners van Zuidwest Louisiana, die oorspronkelijk vanuit het Frans-Canadese Acadia naar Louisiana trokken. Ze vermengden zich met blanken en creolen. En van daaruit ontstond de unieke cultuurvorm van de Cajuns. Floyd Swallow is sinds de 50e jaren actief in en met deze cultuur.

0: Siena tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Amerikanen. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Harry Musquet schreef het nummer in Dallas, Texas, tijdens een trip met Albert Haar namens RTV Drenthe. En we horen de vertrouwde Harry Musquet-sound. Gepassioneerd gezongen en dan was hij op zijn best. Musquet, Sky Songs on the Spot.

Muskee, Sky Songs, On The Spot. Bobby Parker, dat is een bluesgitarist uit Louisiana met een lange staat van dienst. Hij was gitarist bij Otis Williams, Bo Diddley, Sam Cooke, Jackie Wilson, The Avery Brothers, Chuck Berry, Buddy Holly en Little Richard. In 1961 had hij een hit in Amerika met Watch Your Step. Dit is een opname uit 1992. Bobby Parker, Movin' Up.

Bobby Parker, Movin' Up. De eerste gitarist Rory Gallagher nam het nummer op met zijn band Taste. In 1970 ging hij solo verder, maar hij overleefde in 1995 zijn levertransplantatie in Londen niet. Hij overleed op 47-jarige leeftijd. Rory Gallagher, Leaving Town Blues.

Rory Gallagher, Leaving Town Blues. Mike Morgan en The Crawl uit Dallas, Texas. Dat is de band van gitarist Mike Morgan. En deze Mike Morgan is een voormalige motorcoureur die voor de blues koos nadat hij bij een motorongeluk een oog verloor. Dit nummer nam hij op in New Orleans en het is een eigen compositie. Mike Morgan en The Crawl, My Baby's Gone.

Mike Morgan and the Crawl, My Baby's Gone. De Schotse gitarist Miller Anderson loopt al jaren mee. Hij maakte deel uit van de Keith Hartley Band, de Spencer Davis Groep, Savoy Brown, Chicken Check, de British Blues Quintet, Deep Purple, Chris Farlow en John Lord. En dit is een oude hit van The Animals. Miller Anderson, Don't Let Me Be Misunderstood.

Miller Anderson, Don't Let Me Be Misunderstood. Robert Ward, dat was een bluesgitarist uit Georgia. Hij was de oprichter van de band Ohio Untouchables, die later verder ging als de Ohio Players. Daarna was hij jaren de studiogitarist bij Motown Records in Detroit. En in 1990 begon hij een solocarrière. Na 5 soloalbums maakten 2 beroertes een eind aan zijn carrière. Robert Ward, Pour Me One More Drink.

Robert Ward, Pour Me One More Drink. Zanger-pianist George Frayne uit Idaho noemde zich Commander Cody. Met gitarist Bill Kershen runde hij jaren de band The Lost Planet Airmen. Hij overleed in 2021 op 77-jarige leeftijd. Commander Cody, Working Man's Blues.

Commander Cody, Working Man's Blues. Het waren twee local heroes uit New Orleans. Accordeonist en pianist Lynn August en zanger-gitarist Snooks Eaglin. Ze waren beide blind, maar ze waren ook beide uitermate succesvol in Louisiana. Lynn August en Snooks Eaglin. What am I living for?

Lynn August en Snooks Eaglin, What Am I Living For? Twee Engelse gitaristen, Peter Frampton uit Humble Pie en Keith Richards uit Rolling Stones, namen de nummer op van Mick Jagger en Keith Richards en dat deden ze met de Canadese zangeres Nanette Workman. Peter Frampton en Keith Richards, Lovin' Cup.

Peter Frampton en Keith Richards met zangeres Nanette Workman, Lovin' Cup. Lee McBee, dat is een zanger uit Kansas City. Hij was de frontman van Mike Morgan en The Crawl en hij had eigen bands. Lee McBee and The Passions, The Screaming Lee Band en The Lynch McBee Band. Dit is een solo-opname alleen met gitarist Mike Morgan. Lee McBee, Sweet Lolita.

Lee McBee, Sweet Lolita. Het is een compositie van Steve Winwood. Hij nam het in 1969 op met de band Blind Fate, samen met gitarist Eric Clapton. En er verschenen covers van Ellen McIlwain, Yvonne Elliman, Bonnie Raitt, Lana Davis en Rachel Price. En dit is de Amerikaanse blueszangeres Fry, Can't Find My Way Home.

Try, Can't Find My Way Home. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Muskee. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Sunken Lands, dat is een Americana-band met muzikanten uit Drenthe en Groningen. Onder leiding van zanger, gitarist en componist Edwin Jongedijk. Hij was voorheen de frontman van Tiny Town. Het komt van het album Burning Desire. Sunken Lands, Breaking the Chains.

0: Harry's Blues, Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
1: Popconcerten, maar ook jazzmuziek, dat moet je beleven. Dat kun je niet beleven door in een theaterzaal op een stoel te gaan zitten. Ik vind dat je moet staan in de buurt van het podium en er hoort ook een glas bier bij.
2: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Gamma waarin is Harry Musquet met zijn gast op pad giet om te praten over zaken die als van binnen raakt. En daarvoor giet hij deze maal naar de klei, naar de Friese klei, bij het Lauwersmeer. Want hij praat daar met een gedeputeerde van de provincie Friesland, Gerard van Klaveren.
3: Gerard, waar staan wij hier?
1: Wij staan hier bij Ezumakeeg. Dat is een plek aan de westelijke zijde van het Lauwersmeergebied. En ik vind dat een hele bijzondere plaats. Ik ben een groot vogelliefhebber. Er staat hier een vogelkijkhut van waaruit je de vogels heel goed kunt observeren. En het is ook een gebied waar heel veel ganzen overwinteren. En dat heeft mijn bijzonder interesse.
3: Jij komt eigenlijk oorspronkelijk van Zeeuws-Vlaanderen, dacht ik.
1: Ja, daar ben ik geboren.
3: Hoe komt iemand zo ver weg, dus eigenlijk het meest zuidelijke punt zowat van Nederland, hier in Kegumazeel terecht? Ja. Of tenminste, althans in Friesland.
1: Ja, nou, mijn vader was werkzaam bij de cultuurtechnische dienst, wat tegenwoordig de dienst landinrichting heet. En die hield zich bezig met het voorbereiden van ruilverkavelingen. En in die tijd was het gewoonte dat ambtenaren met enige regelmaat werden overgeplaatst van het ene naar het andere project. En zo trokken wij van Zeeuws-Vlaanderen naar Maarsen, vlak bij Utrecht. En van Maarsen naar Sneek. En toen ik in Sneek binnenkwam, of in Friesland binnenkwam, toen was ik een jaar of 7. En ik ben sinds die tijd altijd blijven hangen. Dus ik heb er inmiddels zo'n 42 jaar op zitten in de provincie Friesland.
3: Dus je bent eigenlijk toch wel Fries geworden?
1: Ja, je kan zeggen dat ik vervriesd ben.
3: Jij houdt niet alleen, van de natuur, maar je houdt ook van stilte. We lopen hier nu vlak bij het Lauwersmeer ook in de buurt, dacht ik. We hoorden zo net een ijsvogeltje, hè?
1: Ja, dat was een ijsvogeltje. Die kom je tegen daar waar water stroomt. Nou, er zijn hier wat waterlossingen waar het water redelijk stroomt. En dat ijsvogeltje, dat zat daar, maar vloog ook heel vlot weer weg. Die komen dus hiervoor in dit mooie gebied. Maar het meest aardige vind ik de enorme ganzenpopulatie die je hier in de winterperiode kunt aantreffen. En ganzen die fascineren mij. Dat zijn vogels die komen uit Spitsbergen. En die maken de trek toch naar Nederland. In de winterperiode fourageren ze hier. Ja. Om dan in het vroege voorjaar weer terug te gaan. En tot broeden te komen in de gebieden in het noorden van Europa. Ik vind dat iets heel bijzonders. En dat ze dus ieder jaar ook op dezelfde locaties weer terugkeren. Hè, dat is net zoiets als de postduiven die hun weg weer weten te vinden naar het hok.
3: We hebben enorm veel vogels onderweg gezien. Dat waren niet alleen ganzen. Wat zit daar allemaal nog meer?
1: De ganzensoorten die hier voorkomen, dat zijn de kolgans. Dat is eigenlijk de meest bekende. Herkenbaar aan dat witte vlekje aan de bovenzijde van de snavel. De grauwe gans, die helemaal wat vaal van kleur is. En de brandgans, dat is een redelijk spectaculaire vogel om te zien. Zwart-wit en grijs tinten. En dat zijn de drie soorten die met name in het Lauwersmeergebied en de omgeving daaromheen overwinteren. En dan natuurlijk heel veel watervogels. Alle eendensoorten komen hier zo'n beetje voor. En nou, het ijsvogeltje wat we net toevallig gezien hebben. Het was niet de scène gezet omdat jullie hier waren. Maar we liepen er bijna bovenop.
3: Was jij toen jij jong was ook al geïnteresseerd in dat soort dingen? En toen in Zeeuws-Vlaanderen?
1: Nou,
3: met de tijd gekomen dat je hier...
1: In Sneek eigenlijk. Dat is heel gek. Als je ouder wordt en de 50 nadert, dan denk je wel eens op sommige momenten terug aan het vroegere leven. En ik heb vroeger wat hobby's gehad. Onder andere het bekijken van vogels, ook in clubverband. Ik was lid van de Jeugdbond voor Natuurstudie. En goed, als je dan wat ouder wordt, dan komen er weer andere interesses. Brommers, het bezoeken van popconcerten en de meisjes. Dus dan laat je de vogels wat links liggen. En als je dan wat ouder wordt, dan komt die belangstelling weer boven. Nou, dat heb ik dus met vogels. Ik heb dat ook gehad met drummen. Dat heb ik vroeger ook gedaan toen ik...
3: En ook met honden. Hè? Je hebt ook nog een paar boeken over honden geschreven, voor zover ik mij kan herinneren.
1: Ja, dat heb ik ook zo'n periode heb ik ook gehad. De periode kinologie met allerlei bestuursfuncties en activiteiten op het gebied van honden. Het fokken van Labrador Retrievers. Tentoonstellingen, honden importeren uit Engeland. Ik heb er een aantal boeken over geschreven over een... verschillende diversiteit en rassen. Maar dat heb ik inmiddels afgesloten. Dat heb ik door het werk in de politiek heb ik daar helaas geen tijd meer voor.
3: Nee, want wat wou ik net zeggen. Ik bedoel, jij zit hier in Friesland in de provinciale politiek. Dus je bent gedeputeerde van economische zaak, dacht ik. Als ik het goed heb, ja. Hè?
1: Ja, economische zaak, ja. Recreatie en toerisme.
3: Maar dat hoort er allemaal bij.
1: En Europese aangelegenheden. Nou, Europa wordt ook voor de provincie steeds belangrijker. Dus dat mag dan ook bestieren. Ja, ik heb het daar redelijk druk mee. Ja, ja.
3: Maar jij vindt toch nog wel tijd om hier in de natuur rond te lopen. En zelfs ook in jouw vakanties op een modder over IJsland toeren.
1: Ja, dat is... weet je wat het is? Als je overdag geleefd wordt door de agenda die door anderen wordt ingevuld en bepaald. En van 's morgens vroeg tot en met 's avonds laat. Want ja, politiek is natuurlijk een beetje iedere avond ook vergaderen en spreekbeurten verzorgen en alles wat erbij komt. Dan vind ik het heerlijk om in het weekend even niemand te zien. Gewoon op jezelf, helemaal alleen. Verder kijken mee en dan door zo'n gebied te ploegen. En dat doe ik dan ook in de zomerperiode. Ik ga weliswaar ook met de familie op vakantie. Maar ik heb ook altijd behoefte om in mijn eentje op pad te gaan. En mijn favoriete bestemming is dan IJsland. Daar ben ik de laatste 5 jaar, ik denk inmiddels een keer of 8 geweest. Ik probeer er 2 keer per jaar naartoe te gaan. Zomers een keer en in de winter. Want ook in de winter is IJsland fantastisch om te blijven. En het is daar, ja, het is ruim. Nederland is natuurlijk overvol zo langzamerhand. 16 miljoen mensen op een relatief klein oppervlak. En het aardige van IJsland vind ik dat het land is 3,5 keer zo groot als Nederland. En er wonen maar 280.000 mensen, waarvan de helft in Reykjavik en de andere helft verspreid in kleine dorpjes aan de kust. En dat hele binnengebied, dat is leeg, dat zijn lavavelden. En hier en daar is een grasveldje, maar het is gewoon leeg. En dat kan dus daar bestaan dat je daar met de motor rijdt, wat ik afgelopen zomer heb gedaan. Een tocht gemaakt rondje IJsland. En daar kun je dus gewoon 1,5 uur rijden zonder dat je iemand tegenkomt. En daar heb je dus ook nog stiltegebieden. Hè? Want het zal je opvallen dat je hier steeds geluiden hoort. In de verte hoor je een trekker.
3: Ja.
1: En dan hoor je een vogel.
3: In Nederland is het bijna.
1: En dan gaat er dus een vliegtuig over vliegen. En in IJsland heb ik dus gebieden bezocht waar je dus helemaal niets hoort. Echte stiltegebieden. Zelfs vogelgeluiden zijn er niet te horen.

0: Jij bent natuurlijk ook muziekliefhebber. Dat komt er nog een keer bij.
1: Ja, het is, ik vind dat mensen moeten wat hobby's hebben naast hun dagelijkse bezigheden. Hè. Muziek is ook iets waar je redelijk wat gevoel in kwijt kunt. En dat gaat wat mij betreft ook heel breed hoor. Klassieke muziek is aan mij niet zo erg besteed, maar popmuziek en alle soorten en maten. Dat is niet alleen maar muziek uit mijn jeugd, maar ook de huidige popmuziek, die blijf ik nog volgen. De blues.
0: Elk jaar naar het North Sea.
1: Ja, North Sea Jazz, dat is een verplicht nummer voor mij. Fantastisch, al die podia en al die mensen en de hele sfeer die daar hangt. 3 dagen achter elkaar de beste instrumentalisten en muzici van de hele wereld. Het is alleen, het is een zwaar programma. 3 dagen, dat red ik nooit. Dat is zwaar.
0: Het is ook massaal.
1: Het is heel massaal en er zijn zoveel indrukken die je moet zien te verwerken. Maar ik probeer 2 dagen, kijk, de eenden die opvliegen.
0: Ja.
1: Ja, daar zitten de skuiveentjes bij. Die herken je redelijk aan die witte onderbuik. Slopeenden. Allemaal in paar, zie je dat? Mannetje, vrouwtje vliegen bij elkaar. Wilde eenden, dan gaan er nog 2.
0: Hoe is dat dan? Blijven ze bij elkaar een hele leven lang? Die eenden, die met buizen bijvoorbeeld wel.
2: Ja, nee, buizen doet dat wel. Ja, maar, ja.
0: En de uil en zo.
2: Ook, ja. Ja, ja. Eenden niet zozeer hoor.
0: Nee, dat is dus verwisselbaar.
2: Ja, goed, ja.
0: Want bij ons zit ongelooflijk veel buizen op het ogenblik.
1: Ja, die buizers die hebben het hier redelijk goed.
0: Geen natuurlijke vijand meer, hè?
1: Nee, in de 60 jaar was de populatie hier zo'n beetje uitgeroeid door de DDT, landbouwgif. En de muizen die dat opvraten en vervolgens die muizen geconsumeerd door de buizerd. En dat betekent dan ook het einde van de buizerd. Maar zo langzaam, want als je over de snelwegen rijdt, op iedere paal zit tegenwoordig een buizerd.
0: Ja, we hebben onlangs bij, ik chargeer hem nou, bij Egbert Struijer. Bekend
1: de motorrijder, de coureur, zijspan.
0: Zijspan, wereldkampioen. Ja. Die heeft zo'n hele oude Saksische boerderij. Daar hebben we het oelebret. En elk jaar heeft hij uil. Hè? Maar die hebben met een cameraatje hebben ze erin gehangen.
1: Oh ja.
0: In het nest.
1: Ja.
0: En dan zag je om de 5-10 minuten zag je dat mannetje weer komen met een muis en zo.
1: Ja.
0: Dat was heel interessant om dat te zien. Jammer genoeg zijn die jongen later opgevreten door kraaien en zo. Dus het zijn ook echte rovers zijn dat. Maar dat vond ik ook echt wel prachtig.
1: Ja, ja.
0: Maar wat deden we over het North Sea eigenlijk?
1: Ja, North Sea. Ja, ja, schitterend. Alleen wat ik net zei, ik hou dat nooit 3 dagen vol. 1 dag is te weinig, zeg ik altijd. 3 dagen is te veel. Dus ik ga er standaard 2 dagen naartoe. En dat kan dan de vrijdag en de zaterdag zijn, of de zaterdag en de zondag. Maar ik laat dat een beetje ook afhangen van de programmering. Fantastisch. Het is alleen jammer dat dit type van evenementen in het westen van het land plaatsvinden en niet in het noorden van het land. Hè. De populatie is natuurlijk dun hier. En weinig commercieel rendement te halen uit zo'n gebied met weinig bevolking. Dus de belangrijke muziekgebeurtenissen die vinden plaats of in Den Haag, of in Utrecht, of in Amsterdam. Dat vind ik wel eens jammer.
0: Roer dan.
1: We zitten zo te praten. Ja, inderdaad, daar vliegt hij.
0: Oh ja, die grote daar.
1: Ja.
0: Die zie je ook niet veel natuurlijk.
1: Even de kijker erbij pakken.
0: Dat is bij ons niet.
1: Het is toch mooi dat wij de boswachters erbij hebben, Harry.
0: Ja.
1: Ja, want terwijl wij praten, letten zij erop. Wil je ook even kijken door de verrekijker?
0: Is over dat water. Een mooie vogel, hè? Ja.
1: Nou, we gaan weer even verder. Het is wel leuk om een beetje door die klei, door die klei te ploegen hier.
0: Maar heb jij dan, ik spring van de hakken. Heb jij als gedeputeerde ook nog hier direct mee te maken met zo'n gebied?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Of valt het ergens anders onder?
1: Nou, maar,
0: valt het onder het Rijk of onder de provincie?
1: Nou, toch wel. We hebben natuurlijk provincie bepaald ruimtelijk beleid in het streekplan. Dus daarin worden de contouren aangegeven van hoe we de ruimte in de provincie Friesland willen verdelen. Naar economische activiteiten, landbouwactiviteiten, wonen, recreatie, natuurontwikkeling. Dus in die zin hebben we ermee te maken. Maar dat is ondergebracht bij een collega van mij, Sikko Heldoorn, die dat in portefeuille heeft. En ik heb er in die zin mee te maken dat ik wel graag de koppelingen wil aanbrengen tussen natuurontwikkeling en recreatieve mogelijkheden. Nou, wat ik net zei, gelukkig valt die combinatie te maken. En ik vind ook dat dit gebied Ja, wat dat betreft, het recreatieve aandeel beter benut zou moeten worden. Dat is natuurlijk een proces wat je heel voorzichtig handen en voeten moet geven. Maar dat zou kunnen beginnen door hier en daar eens een informatiepunt te organiseren. Er zijn gedachten om hier een ganzentrekstation te gaan neerzetten. Waarbij op monitoren aan de hand van ganzen die dan een zendertje aan de poot of op de rug hebben, de trekbewegingen van de ganzen gevolgd kan worden. Nou, daar denken we op dit moment over na met een aantal partijen. En ik hoop dat we dat nog eens de komende jaren kunnen realiseren.

0: Maar hoe werkt dat nou tussen de politiek en, zou ik maar zeggen, en de mensen die er echt verstand van hebben? Wordt daar ook wel goed naar geluisterd en zo?
1: Ja, de politiek in Nederland is niet zo erg ingewikkeld. We leven in een democratie. Dat betekent dat iedereen over alles mag meepraten. En iedereen beïnvloedt elkaar. Dus op basis van consensus wordt dan de besluitvorming geregeld. En ik denk dat over het algemeen...
0: En daar is niet te veel oppositie tegen?
1: Nee, er is een redelijk evenwicht tussen economische activiteiten en natuurontwikkeling op dit moment. Is mijn opinie.
0: Ja, je hebt natuurlijk ook heel veel actiegroepen die zich langzamerhand verenigd hebben. En ook wat de natuur betreft. Dus,
1: ja, maar ik denk dat de actiegroepen hun tijd inmiddels hebben gehad.
0: Ik bedoel in die zin dat het zijn geworden die niet... Zo, maar die wilde vinger aan de... Die ook wel weten waar ze over praten.
1: Ja.
0: Zo. Niet meer van mensen die daadwerkelijk in actie komen. En ze, dit en dit en dat en zo. Maar.
1: Nee, maar ik denk dat wat dat betreft de laatste 7 jaar veel veranderd is. Hè. Zo'n 10, 15 jaar geleden was er onvoldoende besef in Nederland dat het belangrijk is, belangrijk zou worden om natuurgebieden veilig te stellen voor de toekomst. En ik denk dat dat dan een bijkomend voordeel, denk ik, bij de enorme ruimtelijke ontwikkelingen van de laatste jaren, dat het besef bij de gemiddelde Nederlander er is dat we zorgvuldig met de natuur moeten omgaan. En dat we moeten proberen om een evenwicht te vinden tussen economische en natuurontwikkelingsactiviteiten. En ik heb het gevoel dat dat evenwicht de laatste jaren aardig bereikt is. Met andere woorden, actiegroepen hebben hun tijd gehad, wat mij betreft. Besef is inmiddels breed aanwezig.
0: We komen steeds dichter bij het water hier, jongens. Dat is hier al... Dat, hoe ver loopt dat dan door daar ongeveer?
2: Zo ver als je kunt kijken. Ja. Zie je, heel in de verte zie je twee torenjes.
0: Ja, ja. Ja, de gemaal.
2: Dat is de kazerne.
0: Oh, die kazerne, ja, daar, ja, ja.
2: En als je dan zeg maar nog een kilometer doorrijdt, dan kom je aan de oude zeedijk.
0: Ja, want ik ben hier wel eens geweest, maar ben ik via de andere kant gekomen daar, ja, dus. Dus ja. Het,
2: vanaf Groningen.
0: Ja. Ja.
1: Hoe is het met de defensieactiviteit in Jan, in dit gebied op dit moment?
2: Nou, defensie is een goede buur.
1: Ja, ja.
2: Goede buurman. Wij, ja. Alleen,
1: jullie gaan bij elkaar op de koffie. Zo,
2: we gaan letterlijk bij elkaar op de koffie. Ja.
1: Ja.
2: Ze schieten wel. Weinig overlast van. Omdat het heel... Het gebeurt niet zo gek vaak.
0: Wat zit hier dan? Het leger? Of,
2: het leger, ja. Ja. Ja, ja.
0: De landmacht. Ja, nee, op Vlieland was dat. Hij vroeger de Vliehorst. Ja. Dat was de luchtmacht.
2: Er is wel een bedreiging. Hoor. Op het militair terrein, de Maandewaard. Wat dus tegen ons gebied aan ligt. Daar hebben ze een oefendorp. Die gaan ze helemaal uitbreiden. Er komen allerlei huisjes. En nu, als er straks ergens een brandhaard in de wereld is, in onze...
0: Oh ja, dan moet het aan snelle reactiemacht of zo.
2: Precies. Ja, dan gaan ze daar oefenen.
0: Ja, ja, dus van, jongens, we moeten kijken hoe dat...
2: Ja.
1: Dan gaat een kikkerdief...
3: Buis.
1: Of een buizerd.
3: Ja. Ja.
0: Hoe zie je dat nou? Ik bedoel, zie je het aan de vlucht?
3: Ja,
1: ja, die vliegt.
0: Hoe vliegt die kikkerdief ten opzichte van
3: nou, die is meer een zwever en rondjes trekken.
0: Ja, ja, ja, dus en veel minder vliegend.
3: Ja, dit is veel strakker en het is plomp. En een kikkerdief is natuurlijk... Ja. Ja, dat is een heel ander beeld. En snel, dat is een snelle jongen, die moet het van verrassingen hebben.
0: Ja, ja, ja, ja.
3: En de buizerd is natuurlijk toch een beest, een aaseter en een muizenvanger die op een paaltje stil zit en dan pats.
0: Ja, ja, ja, ja.
3: En die pakt. Ja.
0: Ja, bij ons in Drenthe komt de kikkerdief niet zoveel voor. Dat is veel meer in dit gebied. Hè? Omdat hij broedt ook op de grond, volgens mij.
3: Ja,
0: ja.
2: Dat is ook zijn probleem. We hebben hier redelijk wat vossen in dit gebied. En die pakt natuurlijk heel makkelijk een ei van een kikkerdier.
1: Kijk, Harry, daar vliegen een koppeltje brandganzen.
0: Ja.
1: En dan zijn ze net even stil. Die kunnen we wel het geluid herkennen. Die blaffen als hondjes eigenlijk.
0: Ja. Die trekt die zie je al vaak, hè?
1: Ja.
3: Ja, dit is het centrum van het overwinteringsgebied.
1: Ja. En die broeden in Spitsbergen, Nova Sembla. Trekken via Zweden naar Nederland. Onvoorstelbaar.
0: Een stuk kracht ook en zo. Dat is...
1: Even luisteren. Ja. Laten we even kijken. We hebben er een stuk of 15 zo.

0: het landschap is anders. Bij ons is het dan zo van, als je daar veel landbouw en zo. En, en het wordt ook steeds drukker. Dat heeft natuurlijk ook mee te maken, die vogels.
1: Maar het landschap in Friesland is natuurlijk ook fors veranderd. Hè? Ja. Zeg maar, tot en met de 60e jaren was sprake van het zogenaamde boetlon. Hè? De Friese meren die stroomden in de winterperiode over. Het werd niet al te zeer bemalen. En dat waren dus redelijk vochtige weilanden waar de Gruto zich heel goed in kon ontwikkelen. En vanaf de 70 jaar is zogenaamde diepteontwatering gemeengoed geworden. Hè, sloten werden op en top bemalen. In de winterperiode was Friesland redelijk veilig. Water werd weggehaald. Arend roept en die wil ons wijzen op iets. Arend? Oh, kijk eens al even terug.
2: Uren voordat we terug zijn.
1: Ja. Dus je kan stellen dat in Friesland...
0: Je praat zo een stuk weg, hè?
1: Dat in Friesland de Grutto slachtoffer is geworden van een andere wijze van bemalen. Nou, zo langzamerhand heeft men er ook weer wat gevoel voor ontwikkeld. Er zijn gebieden die wat nat worden gehouden in de hoop dat de weidevogels zich daar ook weer wat beter gaan ontwikkelen de komende jaren.
0: Nog even terug naar... Naar de muziek, Gerard. Ik bedoel, ik ken jou gewoon als bluesliefhebber. Hè? En je hebt ook wel eens iets gedaan voor de blues. Ja. En North Sea, dat heeft toch ook... Je bent begonnen als ja, jij drumt ook nog, hè?
1: Ja,
0: in je vrije tijd.
1: Maar dat stelt niet zoveel voor. Ik kan me redden met het drumstel en de stokken.
0: Ja.
1: Maar daar blijft het ook bij. Ik vind het leuk om te doen. En af en toe wel eens in een bandje. Maar altijd incidenteel, nooit structureel. Want ik ben nu al geen avond meer thuis. En dat zou het alleen maar verergeren.
0: Dan wordt het nog erger.
1: Ja, ja.
0: Het is toch onvoorstelbaar dat hoeveel mensen uit die tijd dan toch zich nog met muziek bezighouden.
1: Ja, dat blijft een deel van je leven. Ik zou zonder muziek zou ik niet kunnen leven, denk ik. Ik denk dat ik het zo scherp wil stellen. Ik zou zonder muziek niet kunnen leven.
0: Muziek en dieren, natuur.
1: Ja, planten. Muziek is vooral muziek is emotie voor mij hoor. Ik vind dat, je kan je gevoel kwijt. Je kan dus mijmeren naar tijdens het beluisteren van een cd. Ik vind dat heel belangrijk. Ik heb ook in de auto altijd een cd opstaan. Pakketje cd's mee in de auto. En afhankelijk van de stemming wordt dan de keuze bepaald. Ik vind het belangrijk. En ik vind het ook heel leuk om. Om concerten te beleven, want de cd is natuurlijk heel aardig. Maar het mooiste is om
0: mensen
1: live een band op het podium te zien staan. En ik probeer dan ook altijd een beetje in de buurt van het podium te staan. Helemaal voorin. Hooguit 10 meter van het podium. En het geluid dwars door mijn ribbenkast te laten lopen. En dan beleef je het optimaal. Dan de hele sfeer eromheen.
0: Maar dat betreft nog een vergelijk met collega Marijnus. Want die twee speelden onlangs in Os en die stond midden voor aan het podium te swingen met een glas bier in de hand. Dus.
1: Ja, dat is ook zo. Popconcerten, maar ook jazzmuziek, dat moet je beleven. Dat kun je niet beleven door in een theaterzaal op een stoel te gaan zitten. Ik vind dat je moet staan in de buurt van het podium en er hoort ook een glas bier bij. En dan valt het op dat het ene poppodium het andere poppodium niet is. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende sferen. Hè? Paradiso vind ik geweldig. Dan mochten wij in de 60 jaren van onze ouders niet komen. Dat was een oord van verderf.
0: De vloeistofprojecties tot op de wc, zei Ben de Joling al in.
1: Ja, en het rookte er ook altijd naar stikkies en
0: ja,
1: zo.
0: Ja, ja.
1: En,
0: dat was dan nog vergeleken bij Fantasio, was het nog maar kinderspul.
1: Ja,
0: natuurlijk.
1: Ja, ja.
0: Dat was ook van dezelfde onder, was toen die Provatje-beweging natuurlijk.
1: Ja.
0: Nou, dat was helemaal.
1: Maar tegenwoordig,
0: was helemaal feest.
1: Tegenwoordig is dat een hele nette tent en ik vind het een fantastisch podium. Nou, Vredenburg is ook natuurlijk heel mooi, die zaal met die ring eromheen.
0: Ja, tussen de Oosterpoort ook. De kleine zaal vind ik trouwens nog gezelliger eigenlijk van de Oosterpoort.
1: Ja.
0: Dat is de grote.
1: Nou, in Friesland hebben we dan het Bolwerk in Sneek, wat ik toch wel een van de betere podia vind. Ook een leuke sfeer. De zaal is gaaf in Leeuwarden, dat heeft ook wel iets. Ja, en vroeger, Sneek was dan de stad van uitgaan voor mij. De Veemarkt, hè, met de cafeetjes daaromheen.
0: Ja, Ome Joop en zo.
1: Jullie traden daar, veelvuldig op, in ieder geval tijdens de Sneekweek. Ja. Dus ja, resumerend, muziek is emotie. En emotie moet je beleven. En dat kan wat mij betreft optimaal als je vlak voor het podium staat. En de muziek in je opneemt, consumeert. En dan kun je er later nog eens even met plezier aan terugdenken. Lekker somber
0: hier. Lekker, hè?
1: Heerlijk. Grijze klei.

0: Kijk, daar zit hij, die baardmees. Met Rika. Zie je hem? Hier? Ja. Ja. Als hij geluid voortbrengt, dan knikt hij even met zijn hals naar beneden. Ja.
1: Waarop hoor.
2: Ja, die heb ik een...
1: Die heb ik heel veel in de tuin. Die is, ontzett, die is altijd bij één of twee. En die zijn echt, die zijn helemaal niet schuw.
2: Nee.
1: In tegenstelling tot de winterkoning. Die is klein en snel weg en zo.
2: Ja.
0: Zeg, wat dienen deze palen voor, Arend?
2: Nou, dat is me net verteld. Ja.
0: Zeg, wat dienen deze palen voor, Arend?
2: Nou, dat is me net verteld.

0: Als Taboezoe is het enige middel om dat gebied een beetje zo te krijgen wat wij voor ogen.
1: Ja, ja, precies, ja. Dus
0: dat het niet helemaal vol loopt met bos en riet. Maar dat er ook open grazige stukken blijven voor de ganzen en de eenden om te eten.
1: Maar laten jullie nou ook veel gewoon het gaan, zou ik maar zeggen. Zoals in Drenthe, ja, het vroeger dus na de oorlog, dat is allemaal ontgonnen. Ja. Ik bedoel, die staatsbossen, dat is allemaal recht en zelfs wordt hout.
0: Ja, ja.
1: Maar dat laten ze tegenwoordig veel meer aan het lot over.
0: Ook de
1: boeren die het land afstaan, dat ze dat ook gewoon laten maar groeien. Weet
0: ja,
1: je wel.
0: Precies. Ja, zo moet je hier ook zien. Alleen de enige sturing die wij hebben, dat is dus die koeien en paarden.
1: Ja.
0: En natuurlijk de waterstanden, die op de millimeter nauwkeurig kan worden bepaald. En dat doet Staatsbosbeheer weer niet, maar dat doet Rijkswaterstaat.
1: Ja, we zijn toch wel bezig om wat pluriforme biotopen schep daar in Drenthe en zo, aan links en rechts.
0: Ja.
1: Dat het niet alleen maar een perceel dat houdt. En...
2: Ja. Variatie is natuurlijk heel belangrijk in de natuur. Hè?
1: Ja. Het komt eigenlijk weer een beetje terug naar hoe het was, want die kanalisatie, dat gaat ook een beetje weer... Ze wil nou die oude beddingen weer in de ereherstelling en zo herstellen.
3: Ja, dat is eigenlijk heel apart, hè, dat er zeg maar, tot en met de 70e jaren ook een ruilverkavelingsverband oude waterlopen zijn getransformeerd tot mooie rechte lijnen met een behoorlijke diepte, bedoeld om het gebied optimaal te ontwateren. En dat in nog geen 30 jaar daarna er een hele andere sfeer gaat ontstaan en men de investeringen van toen weer ongedaan gaat maken.
1: Ja, dat is heel raar.
3: Ik heb daar wel eens wat moeite mee, moet je zeggen. Want ik ben opgevoed in de sfeer van investeren moet rendement opleveren.
1: Ja, ja, ja.
3: En als je dan vervolgens moet constateren dat de investering weer wordt teruggedraaid. Dus dat er nog eens een keer, voor de tweede keer wordt geïnvesteerd. Om weer terug te gaan naar de oude situatie van 30 jaar geleden. Dan denk ik, jongens, verkwisting van geld. Maar aan de andere kant...
1: Verkeerd ingeschat,
3: ja, toch? Verkeerd ingeschat. Ja, maar nou, ik wil er toch even op doorgaan. Als je kijkt bijvoorbeeld naar dit gebied, Lauwersmeergebied... Het is natuurlijk niet oorspronkelijk bedoeld te zijn een natuurgebied. Het valt in de sfeer van het delta werken. Aspect veiligheid was aan de orde. Moesten dijken gebouwd worden. Dat is één. En vervolgens werd het grondgebied achter die dijk benut... om landaanwinningsprojecten te gaan organiseren. Het is altijd bedoeld geweest om landbouwgrond te ontwikkelen... En zo in zo'n periode van 30 jaar kreeg een heel andere sfeer. Nederland raakt vol, natuurgebieden die in het verleden zijn ontmanteld, die worden weer teruggevorderd en ontwikkeld. Dus in 30 jaar tijd krijg je een hele andere beleving, een hele andere manier van denken. Dat is toch heel bijzonder, vind ik.
2: Dat is heel bijzonder,
3: ja.
1: Ja, want in Drenthe dacht je dan, nou, god, dit zal dan wel beter worden. Ineens hoor je dan dat... Drenthe uitdroogt of zo ook.
2: Ja, ja.
1: De grondwaterstand gewoon veel te laag is.
2: Ja,
1: precies.
3: Ja.
1: En daar zijn ze nou weer mee bezig om dat weer op peil te krijgen. Ja, er wordt natuurlijk ook veel meer water geconsumeerd.
0: Ja, absoluut. Zeker. Ja.
1: Ik bedoel, door de aanwas van de populatie en van de mensen. En men was niet alleen zichzelf meer, maar ook de auto en allerlei andere dingen. Dus, dat heeft er natuurlijk ook mee te maken.
0: Ja. Dat zijn weer mensen.
2: Maar wat we natuurlijk vroeger niet beseften, dat was dat als het in Drenthe droger maken, dat het in Friesland dan ook droger wordt.
1: Ja, dat heeft met elkaar te maken. Hè?
2: Nee. Nu wel.
1: Ja.
2: Dus die relaties zijn veel beter in kaart gebracht.
3: Ja, maar ook anders, Arend. Hè? De ontwatering van Drenthe, dat heeft natuurlijk ook forse gevolgen voor Friesland. Die hele oostflank. Al dat water wat uit Drenthe wordt gehaald, dat gaat via de oostflank van de provincie Friesland. Gaat dan naar het boezemwater toe en wordt vervolgens via het IJsselmeer weer weggepompt.
1: Ja.
3: Wij helpen het probleem Drenthe op te lossen.
1: Ja. Wij naderen het eind van onze worsteling door de klei, Gerard.
3: Ja, ja.
1: En ik wil je eigenlijk vriendelijk bedanken voor deze loop namens Radio Drenthe en de VPRO.
3: Ik heb het graag gedaan. Ik vond het leuk om jullie door dit... vrij onbekende gebied te leiden. Iedereen kent Friesland natuurlijk van de Friese meren en de Waddeneilanden
1: en
3: de Sneekweek.
1: Ja.
3: Maar het Lauwersmeergebied, dat is zeker het bezoeken waard.
4: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Gerard van Klaveren, gedeputeerde van de provincie Friesland, die muziek die was van Harry Musquet in de formatie Red, White and Blue. Perfect Song, een nummer van pianist Michiel Borstlap, Face on the Barroom Floor, Toto met Stop Loving You en hoe kan het ook anders, een Fries nummer

van de kast Elsje Grins voorbij. We gaan verder met Harry's historie. En daarvoor gaan wij dit keer gewoon onderweg. On the road.

Nou, waar rieden we nou weer? Kijk, in het kader van muziek maken is reizen natuurlijk een essentieel onderdeel, hè? Want je moet altijd van A naar B. En je speelt niet altijd een thuiswedstrijd, dus. En in ons geval van Blizzards en zo, en mijn scheepband en zo, ja, dan moet je reizen. Nou, we zitten nou ook weer in de auto. Ja, we zijn nou ergens in Noord-Nederland tussen. Ik dacht tussen Grijpskerk en Grunningen ergens. Want ja, ook voor deze opnames, dan moeten wij ook reizen, weet je wel. Maar ja, als je het over reizen hebt, dat, in het begin vond ik dat prachtig. Toen ik net begon, hè, ik weet nog, onze allereerste buitenlandse trip, dat was naar Noordhorn. Dat was natuurlijk niet 80 kilometer was dat. Maar dat was voor ons, was dat, voor de Blizzards, dat, in, toen wij net begonnen, was dat natuurlijk een enorme gebeurtenis. Maar we gingen ook nog overnachten daar, dus dat was natuurlijk. En dan de grens over, en dan moet je dus ook nog papieren laten zien en zo, want dat is nou allemaal ook niet meer. Dus dat was heel spannend. Nou, en dan ging je via Koevoort en zo, Eemli gaan, Neuenhaus, Ulsen en zo, en dan kwam je in Noordhorn nu. Nou, dat was waar, dat was net een andere planeet al, weet je wel. Maar ja, goed, door de tien heen dan. Ja, want wij speelden in die tijd niet verder als, nou ja, Grun, Gasselt, om as en toe, zou ik maar zeggen. Maar ja, later werd het natuurlijk steeds verder. In het begin helemaal naar het westen, maar later ook naar het buitenland en ging ook met auto's gepaard. Ik ben naar Praag, West en Polen en ja. En Duitsland heel veel en België en Zweden en het allemaal per auto, ook Engeland, zelfs nog een keer in Italië, ga dan meer. Ja, en dan ik heb een tijdje dat ik het niet zo zag zitten. Ik denk, god, verdorie, weer in die auto. Maar de laatste jaren heb ik zoiets van het hoort erbij, echt. En ja, ik rie altijd met Erwin, samen met Erwin Java, gitarist en zo. En we hebben altijd heel veel plezier nodig. Wij rieden ook in een soort van bluesmobiel. Hè. Ik bedoel, die andere leden van ons die rijden in Herman Riet in een Rover en Hans in een Lancia. En Helmig in een Citroën. En wij rieden in Peugeot Diesel, Nolen, van 10 jaar al of zo. Maar je lep altijd. Dan kun je er wat rommel in maken en zo, dat hoef je ook niet echt op te passen dat je mort. Dus ja, en dan bespreken wij de toestand in de wereld een beetje. Op laatst deugt het niemand meer behalve wij zelf. En ja, zo reizen wij tegenwoordig het land door. En dan, en dan s'nachts dan kon je, ja, dan is het vaak ver weg toch wel. En, dan neem je weer even, hij was weer honger, dan moet je weer even uit in zo'n benzinestation. Dan neem je weer een niet tevreden kroket of een gehaktbal. Maar dat is dan, dat is onze manier van de muziek beleven, wat erbij hoort. En dat is de blues ook een beetje. Hè? Dat is ook een beetje de romantiek van Jack Kerouac, zou ik maar zeggen. Van het on the road zijn. Nou ja, dat deed je dus. Met een band, ja, dat is een essentieel onderdeel van je werk. En je zit eigenlijk vaak nog langer in de auto als dat je op de plek bent waar je speelt. Dus dat, ja. En met de tijd dan weet je elke route in Nederland, elke B-weg, die weet je zo uit. Want je hebt speeld vanaf Siewend. Bij God, de luisteraar, maar het is natuurlijk wel een quiz. Zoek het maar eens op. Waar ligt daar? Tot aan Vlissing en van. Van Geleen tot aan Del Ciel. Dus ik bedoel, je bent overal west. Je kent ook overal de weg. Op een gegeven moment weet je ook precies in steden hoe dat in elkaar zit. Waar je wel in mag en niet in mag om bij het theater te komen of bij een café. En zo werkt dat een beetje. Maar ik heb er niet, geen hekel aan. Ik mag. Het is ook zo, als ik thuis zit, dan moet ik wel weer op pad eigenlijk. En dat ligt dan vooral aan het reizen. Niet zozeer dat ik daar moet staan, maar dat je gewend bent om
ja, van A naar B te gaan en van B naar C en dan weer terug. En dan word je toch, dan krijg je toch een soort van ritme, waardoor je niet al te lang, waar je niet alleen maar in huis kunt zitten meer. Het is een heel vreemd, ja, toch een beetje nomadisch. Maar misschien hebben mensen dat ook wel. Dat doet me ook een beetje denken aan de boeken van Chadwick. De songlines en zo. Bruce Chadwick, hij is al een tijdje dood, maar die heeft prachtige boeken geschreven. En ja, dat een soort van onbewuste druk is, van dat je al een soort van onbewuste, dat je ergens een onbewuste iets krijgt van dat je moet reizen of zo. En de mensen zijn natuurlijk altijd in beweging geweest.

0: Nou, ben hier nou... U rijdt de snelste daar. Die bordjes die kon je... Ja, je kreeg tegenwoordig voor niks een bekeuring. Als je 7 kilometer daar rijdt, dan ben je alweer 60. Gulden wie er eigenlijk belachelijk, maar goed. Men schiet het doel voorbij. Of men heeft een ander doel. Maar we zitten hier nu vlakbij Groningen. Kun je hier naar Wiet kijken. Ja, en landschap, hè, dat verandert ook steeds. Naarmate je dus... we zijn hier nu in Noord-Groningen, kun je heel ver kijken. Maar ben je een eindje wie erop in Drenthe, dan is het alweer veel diverser, het landschap. Nou ja, en dan weer wat zuurlijker, dan zit je al op een Veluwe. Nee, dan golft het al een beetje, hè, bij Apeldoorn, bij Heerbeek en zo. En dan kon je... En als je dan Duitsland in gaat, dan kreeg je al de Middelgebergten. Pas geleden was ik nog even in Praag, ben we nog even heenreis met z'n tweeën. Mijn vriendin en ik. En, dat was een prachtige rit in die zin dat het oudejaarsdag was. Het was een zondag. En dan is er meteen ook vrachtwagens mogen in Duitsland rijden. En er was geen mens op de weg. Het was net een autoloze zondag. En dan is autorijden ook helemaal prettig. Je hoeft bijna niet meer op te letten. Het was bijna geen verkeer. Een hele uitzonderlijke situatie eigenlijk. En ja, dan zie je dat landschap mooi aan je voorbij gaan. En een van de dingen die ik altijd doe, dat is dan muziek opzetten die in het decor past een beetje. En dan in dit geval klassieke muziek. Mozart was dat. Die heeft dat toch ook met die koets, met die rare verhalen van hem. Dus allerlei afstanden aflegd. En dat is heel leuke muziek om dan in dat landschap in die auto op te zetten. Een beetje krijg je een soort van, dat het past. Een soort van filmisch wordt het dan. Ja, zo was deze reis eigenlijk ook. Prachtig. We stoppen ook vaak op dezelfde plek. Dus, als we weggaan, altijd even naar Bijl, bij Martin. Dus zal ik hem even vrijgeven? Martin is dat. En, ja, dat is een jongen die dit Shell pompt. Die staat achter de bar. En op... even kijken waar wij op vele routes tegenover routiers stappen we als we het westen komen vaak even. En vlak voor als we van het zuiden komen, dan meestal vlak voor dat we de A12 op gaan. Daar heb ik nog een benzinestation waar we vaak stappen. En dat ben van die vaste plekken waar je weet dat de gehaktbal iets minder slecht is als de Volta. Of dat ze nog een fatsoenlijke tosti hebben of zoiets. En waar het niet al te luidruchtig is. Want je maakt natuurlijk ook veel met, vooral s'nachts dat er vreemd volk bij die pompen stiet. Zo waren we de laatste keer en dan hoor je alleen maar Slavische taal en zo. Dan denk ik van hier moeten wij rap wegwezen, want dat is niet van het beste volk en zo. Of daar ergens komt dat er direct een aantal auto's op je afkomt die denkt van nou, dat ben een knappe jonge lui, daar willen wij wat mee. Dus dan krijg je een heel riegel keel, zeg je aan. Dus, van die bruine rijders, weet je wel. Ja, met alle respect hoor. Maar dat is dan, en je maakt natuurlijk toch wel gekke dingen mee. Je maakt een aantal rare ongelukken zien en dat is de minder leuke allemaal. En, zelf wel eens wat meemaken in die richting, maar gelukkig... ik ben wel 4 keer de wereld rondkomen. Gelukkig is dat even afklappen, is het gelukkig allemaal goed komen dat ik dat nu doe. Maar dat is het leven zo'n beetje van... en als we naar Duitsland gingen we altijd direct bij Hunxe aan. Dus de eerste raststaat naar Arnhem. En dat speciaal voor de bokworst en de kartoffelsalade. Want dat was in Nederland... Moet stramme maxen. Dat was altijd leuk. Dat was ook een van de redenen dat je in Duitsland kreeg wat anders.
1: En als je veel aan de weg bent, dan hoort je muziek bij. Muziek van QB and the Blizzards, Feeling Like a Suitcase. En door met binnen wij aan het einde van deze aflevering van Harry's Blues. Zoals altijd gemaakt door Harry Muske, Albert Haar en Rego Meijer.
2: Van Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
3: Carrie Underwood uit Oklahoma won in 2005 de tv-show Idols in Amerika. En haar debuutalbum Some Hearts werd meteen een bestseller. Ze is intussen getrouwd met de beroemde ijshockeyspeler Mike Fisher. En ze heeft een ster op de befaamde Hollywood Walk of Fame. Het is heel snel gegaan met deze juffrouw uit Muskogee. Carrie Underwood. Do you hear what I hear?

Carrie Underwood, do you hear what I hear? Debbie Davis was jaren de tweede gitarist in de begeleidingsband van Albert Collins. En toen ze het vak beheerste, ging ze op eigen benen verder. Dit komt van haar album Picture This. Debbie Davis, don't take advantage of me.

Debbie Davis, Don't Take Advantage of Me. Brad Paisley uit West Virginia heeft al 19 nummer 1 hits in Amerika. Hij begon als voorprogramma van The Judds, Ricky Skaggs en George Jones. En in 1999 werd hij ontdekt door Nashville. En intussen ligt er een boek in de winkels over zijn leven als artiest. Diary of a Player. Brad Paisley, Winter Wonderland.

Brad Paisley, On Winter Wonderland. Carrie Bell uit Chicago was de mondharmonica-speler van Muddy Waters, Earl Hooker, John Lee Hooker en Willie Dixon. En hij had natuurlijk ook weer zijn helden, en dat waren Walter Horton en Little Walter Jacobs. Hij is overigens de vader van bluesgitarist Lurie Bell. Carrie Bell, Mellow Down Easy.

Carrie Bell, Mellow Down, Easy. Alan Jackson uit Georgia is inmiddels een superster in Amerika. De man verkocht ruim 80 miljoen albums en hij begon ooit als gospelzanger. Maar toen hij 27 jaar was, vertrok hij met zijn gezin naar Nashville om daar te slagen als zanger in de country-industrie. En hij begon met een lullig baantje op de postkamer van het tv-station The Nashville Network. En daar ontmoette hij toevallig Glen Campbell en hij bracht hem onder bij Arista Records. Alan Jackson, Let It Be Christmas.

Ellen Jackson, Let It Be Christmas. Joanna Connor is een huisvrouw uit Chicago en ze runt gewoon een gezin met opgroeiende kinderen. En in de avonturen treedt ze op in de bluesclubs in Chicago en ze komt zelden buiten de stad, heel af en toe. Tijdens de schoolvakanties gaat ze wel eens toeren. Dit komt van haar album Believe It, Joanna Connor, Texas.

0: Joanna Connor, Texas. Blaine Larson komt uit de staat Washington, helemaal in het noordoosten van Amerika, tegen de grens met Canada. En hij ging met zijn high school op reis naar Nashville. En toen hij daar toch was, nam hij een paar demo's op bij een echte studio. En dat maakte zo'n indruk dat hij meteen een album mocht opnemen. Intussen heeft hij 3 albums gemaakt en hij heeft met 9 singles in de Amerikaanse hitparade gestaan. Blaine Larson, Away in a Manger.
1: Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger.

Elaine Larson Away in a Manger. Slidegitarist Roy Rogers en mondharmonica-speler Norton Buffalo, beide uit Californië, werkten jaren samen live en in de studio. Dit komt van hun album Traveling Tracks. Roy Rogers en Norton Buffalo, Ain't No Bread in the Bread Box.

Roy Rogers en Norton Buffalo, Ain't No Bread in the Bread Box. Keith Anderson uit Oklahoma kreeg een goede baan aangeboden in Dallas en dan ging hij 's avonds in het plaatselijke clubcircuit optreden, want hij kon nog niet helemaal leven van de muziek. En toen nam hij een album op in eigen beheer nog steeds en daar ging hij mee lopen leuren langs de radiostations. Hij begon als voorprogramma van Montgomery Gentry en intussen heeft hij een platencontract en heeft hij 3 albums op zijn naam staan. Keith Anderson, Please Come Home for Christmas.

Keith Henderson, Please Come Home for Christmas. De Gospel Hummingbirds, dat is eigenlijk een gospelgroep, maar ze werken ook als achtergrondzangers met Huey Lewis in the News en bij de Fabulous Thunderbirds. En ze maakten een album Steppin' Out met als begeleidingsband de Robert Cray Band, de Gospel Hummingbirds, Judgment Day.

The Gospel Hummingbirds, Judgment Day. Terry Clark uit Montreal in Canada is ook succesvol in Amerika, want daar had ze al 6 nummer 1 hits. Na haar schooltijd werkte ze jaren in een Chinees restaurant in Montreal om een reis naar Nashville te kunnen financieren. Maar intussen heeft ze een contract in Nashville, want ze werd ontdekt door platenproducer Keith Stiegel in de ruige honky-tonk bar waar ze 's avonds optrad. Terry Clark, Little Town of Bethlehem.

Terry Clark, Little Town of Bethlehem. Lil Mike and the Tornadoes, dat is een working class band uit Baltimore rond zanger en mondharmonica-speler Lil Mike. En de band is ook de begeleidingsband van gitarist Hubert Sumlin en pianist Pinetop Perkins. Dit komt van het album Payday. Lil Mike and the Tornadoes, What About Love?

Little Mike and the Tornadoes, What About Love. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Laurens Braams deed de techniek, Jan Damme coördineerde de playlist. Montgomery Gentry, dat is de band van Eddie Montgomery en Troy Gentry uit Kentucky. En ze werken samen altijd met bandleden van de Charlie Daniels Band en van de Allman Brothers Band, want ze brengen country met Southern Rock invloeden. Op 8 september 2017 kwam Troy Gentry overigens om het leven bij een helikopterongeluk in New Jersey. Montgomery Gentry, Merry Christmas from the Family.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Hoi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Door twee gasten van de afgelopen uitzendingen. Deze uitzending alleen maar muziek. Veel nieuwe muziek. Muziek van Ellie Venable, The Wild Feathers, van John Mayall, dat is oude muziek. Old Crow Medicine Show, The Big Chief, Monk Boudreau, hele mooie muziek uit New Orleans, The Record Company. En we beginnen met muziek uit Engeland, van een Engelse dame die vorig jaar een nieuwe cd uitgebracht heeft. De cd The Blues Album, Three Time Loser.

uitstekend gitaarwerk van deze Engelse gitariste Joanne Shaw Taylor. Je hoort haar teruggestunt op het Holland International Blues Festival in Grollo. Ze werd ooit ontdekt trouwens door Dave Stewart van de Eurythmics. Toen was ze nog maar 16 jaar trouwens. Ondertussen is ze al dik in de 30. De nieuwe cd was dat, de Blues Album van Joanne Shaw Taylor. Ook een nieuwe cd van een Amerikaan, Israel Nash. Een cd die hij maakt heeft. Hij heeft er eigenlijk een beetje een speciale schuur weer gebouwd in de heuvels in de buurt van Austin. Hij komt oorspronkelijk uit New York, maar hij is naar Texas toegetrokken. En ja, hij heeft al eerder op bijzondere locaties cd's opgenomen. Ook een keer een cd die hij merk Barn Doors and Concrete Floors in een oude heuvel in de Catskills Mountains in de buurt van New York. Maar dit is dus uit Texas, uit Austin. Israel Nash van Chinese cd Topaz, Indiana.

country rock met blazers erbij. Dat hoor je niet zo heel vaak. Maar op deze cd van Israel Ness klinkt dat heel fraai. De cd Topaz. Maar de country is ook duidelijk aanwezig, want de steelgitaar was ook nadrukkelijk te horen. We blijven nog een beetje in die sfeer, maar dan wat meer nog naar de kant van de country rock toe. Een cd van de Pink Stones. En de Pink Stones, dat is eigenlijk gewoon de persoon Hunter Pinkston. En die heeft zijn naam gewoon een klein beetje verlengd. Pinkston weer Pink Stones, de Pink Stones. Introducing the Pink Stones, zo heet de cd. Die net uit te komen is. En je kunt er eigenlijk goed luisteren. De invloed van Cream Parsons kun je er nog wel een beetje aan afhuren. Blueberry Dream.

Pink Stones met The Blueberry Dream. En op steelgitaar was het John Neff, die eerder bij de Drive-By Truckers speelde. Grand Parsons 3.0 zou eigenlijk kunnen zijn. De derde generatie country rock uit Amerika. Introducing the Pink Stones, de NCD. The Record Company, een mooie naam voor een groep. The Record Company, de platenmaatschappij. Het is de band van Chris Voss, Alex Stiff en Mark Cardoza. Met z'n drieën, het is de tweede cd die ze uitgebracht hebben. All of This Life, dat was in 2018 denk ik. Dit is 2021. De cd is Play Loud, dus zet hem maar flink hard aan. Midnight Moon.

The Midnight Moon van de record company van de cd Play It Loud. Inderdaad, ja. Spul het maar flink hard af. De laatste muziek voor dat wij toegehoord naar drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. Drie keer in scheepsrecht. Een nummer van Big Chief Monk Boudreau. En Big Chief Monk Boudreau, dat is een, zoals dat hem schreef, een Native American. Dus niet geïmporteerd uit Amerika of uit Europa of zo. Maar ene die oorspronkelijk vanuit Amerika komt. Of hij nou een Indiaan is, of dat hij een Cajun is, dat durf ik niet precies te zeggen. Maar het is in ieder geval een Native American. Hij komt uit New Orleans, uit het zuiden van Amerika. En die invloed is ook duidelijk merkbaar. Hij was onder andere zanger bij de Wild Magnolians en een andere Mardi Gras groep uit New Orleans. En muziek die hij beoefende, die gaat terug op de oorspronkelijke muziek van rond 1800, zeg maar, in die omgeving in New Orleans, de Mardi Gras muziek. Big Chief Monk Boudreau van de cd Bloodstains and Teardrops met Blues, Blues, Blues.

geweldige mix van reggae, Cajun en blues op deze CD van Big Chief, Monk Boudreau, Bloodstains en Teardrops. Zeer, zeer de muite weer. Je hoort het allemaal in Harry's Blues. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En nou, een beetje bijzonder nummer eigenlijk wel. Helemaal geen bluesnummer. Het is een nummer van Led Zeppelin uit 1969. Het eerste nummer van de eerste LP van Led Zeppelin. De band met Robert Plant, John Bonham, Jimmy Page en John Paul Jones. Maar de aanleiding is een nieuwe CD van Beth Hart. De blueszangeres die ook al een paar jaar terug in Grollo op het podium stond bij het Holland International Blues Festival. Maar die nu uitkomt met een nieuwe CD, A Tribute to Led Zeppelin. Het lijkt wel een beetje of dat mode is om allemaal tribute CD's uit te brengen. Leste tijd van Neil Cassell, van Townes Van Zandt, van John Prine. En nu dus van Led Zeppelin. Beth Hart met een nummer van Led Zeppelin, Good Times, Bad Times.

Samen met nog andere, 8 andere nummers komt die cd in februari uit. A Tribute to Led Zeppelin van Beth Hart. Dit is Good Times, Bad Times, maar op die cd onder andere ook nummers als A Whole Lot of Love uiteraard, Stairway to Heaven, The Rain Song, Black Dogs en The Levee Breaks. Nou, heel veel nummers, 9 nummers maar liefst. Het origineel uit 1969, dus van die eerste LP van Led Zeppelin, een beetje de supergroep in die tijd. Jimmy Page, de gitarist, die kwam uit de Yardbirds onder andere. John Paul Jones, een geweldige bassist. En Robert Plant, geweldige zanger. Hij heeft nog recentelijk weer een nieuwe cd gemaakt. Een hele mooie cd gemaakt, waar je ook al nummers van gedraaid hebt. Maar dit is uit 1969. En het bijzondere gitaargeluid van Jimmy Page, dat komt omdat hij het geluid van de gitaar via een Leslie speaker laat lopen. Zo'n Leslie speaker, dat is met een fan erin, die ook wel bij een Hammond B3 wordt gebruikt. Led Zeppelin, het origineel, met Good Times, Bad Times.

Ja, de stem van Robert Plant uit 1969 van Led Zeppelin, het origineel. Good Times, Bad Times. En Robert Plant die heeft recentelijk dus een cd gemaakt samen met Alison Krauss, waar hij ook al eerder een cd mee gemaakt heeft. Dat was toen Raising Sand. En nou was het Raise the Roof. En als het goed is, als alles doorgiet, dan gaat ze optreden in Nederland. Robert Plant en Alison Krauss in de Tunbee, het voormalige paleis Soestdijk. Dus wie weet. De derde versie, een heel andere versie van een singer-songwriter, John Craigie. Paper Airplane is de cd waar dit nummer vanaf komt. Trouwens grappig dat Paper Airplane, dat is ook de titel van een cd volgens mij van Alison Krauss. Maar dat is puur toeval. Totaal andere uitvoering van Good Times, Bad Times.

Ja, drie totaal verschillende uitvoeringen van Good Times, Bad Times van Led Zeppelin. Hard rock, daar begon het met in de 60e jaren, 1969 om precies te wezen. Een stevige, een harde blues-uitvoering van Beth Hart uit 2022, die nog uit moet komen dus eigenlijk. En de versie van John Craigie, Americana muziek, een beetje country-achtige versie daarvan, uit 2012. Drie keer Good Times, Bad Times. Ellie Venable, dat is een gitariste uit Texas, nog maar 21 jaar. En dit is al haar vierde cd die ze uitbrengt. Het is duidelijk dat zij een geweldige fan is van Stevie Ray Vaughan. Een geweldige gitariste ook. Op het volgende nummer speelt ze samen met Devin Allman. Dat is de zoon van Greg Allman, van de Allman Brothers uiteraard. En dan zie je ja, in de Texaanse gitaar-blues-sfeer zit je dan. Heart of Fire, dat is de titel van de nieuwe cd. En dit is The Road to Nowhere. It's all

The Road to Nowhere van Ellie Venable. Op dit nummer bijstaande door Devin Allman van de NACD Heart of Fire. Israel Ness, die ik aan het begin van de uitzending draaide, die nam zijn cd op een klein dorpje in een blokhut in de buurt van Austin. De Wild Feathers, een band die al een jaar of wat bestaat, die uit Californië komt, die trok naar Nashville en die ging in de buurt van Nashville ook in een blokhut een cd opnemen. De cd Alvarado. Alvarado, dat is een woestijndorpje in het zuiden van Californië. Een mooie cd. En dat kwam een beetje omdat allerlei tournees die gingen niet door. Dus ja, dan weet je toch wat muziek maken. En dan ga je met elkaar ergens in het blokhut zitten. En dan ontstaan de mooiste dingen. Zoals bijvoorbeeld Over the Edge.

producent van dit nummer is dezelfde die ook Blackberry Smoke produceert. En dat kun je wel een beetje horen. Het is hele volle muziek en ook wel stevige muziek. En je hoort het er niet aan of dat het in een blockhut op een nummer is. De Wild Feathers waren dat van de cd Alvarado. Binnenkort komt de lang verwachte laatste cd van John Mayall. Die komt uit The Sun Is Shining Down. De man die houdt er met op hem op te treden en hem nog cd's te maken. En dat mag ook wel een keer, want hij is al bijna 90 jaar ondertussen. 87, 88 geloof ik. Dus we gaan hem terug naar zijn betere jaren, zou je wel kunnen zeggen. De 90er jaren. Hij begon altijd in de 60er jaren trouwens. Maar uit 1990 van de cd A Sense of Place, The Black Cat Moan.

John Mayall, The Black Cat Moan. De man die er altijd een bekend stond dat hij een goede neus had om uitstekende gitaristen in zijn band te halen. Mick Taylor kan me nog herinneren, Coco Montoya die bij hem speelde. En tegenwoordig Carolyn Wonderland, ook een uitstekende gitarist

Maar ja, helaas. Die zit binnenkort zonder werk. Althans wat betreft de optredens van John Mayall. Want nogmaals, hij stopt ermee. Dit was uit 1990 van de CD A Sense of Place. Jaren terug, 2007, was ik in Bristol in Tennessee. Het ligt op de grens tussen Tennessee en Kentucky, geloof ik. Dat was een groot festival, het Rhythm and Roots Festival. En daar trad ook een Amerikaanse stringband op. En stringbands zijn in Amerika en zeker in de countrywereld heel populair. Zoals de naam al zegt, het bands waar alleen maar snarenspel bij is. Nou, die Old Crow Medicine Show, dat is zo'n stringband. Ook met een mooie ouderwetse naam, een Medicine Show. Vroeger waren die tournees die over heel Amerika plaatsvonden, die waren vaak gesponsord door bedrijven. Bijvoorbeeld bedrijven die een medicijn onder de aandacht van het publiek wilden brengen. Dus de Old Crow Medicine Show. Dit is van een nieuwe cd die nog uit moet komen. Het is een voorproefje. En ik draai door van het titelstuk. Paint This Town.

Ze zet de zaak lekker op de kop. Paint This Town, de Old Crow Medicine Show van hun nieuwe album. Harry's Blues zit er bijna op. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Miralda Smit. En we besturen met de nummer van Harry Musquet. Van de band Musquet, 1991, van de cd Cut Deluxe. Tough on me, tough on you.

0: Sounds in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: De Amerikaanse zanger Arthur Alexander loopt als een rode draad door het programma. En zijn composities werden gewaardeerd door andere artiesten, want zijn nummers werden gecoverd door de Beatles en de Rolling Stones, maar ook door Bob Dylan. Hij nam 30 jaar nadat het origineel was opgenomen een Arthur Alexander song op voor zijn album Down in the Groove. Dit is het origineel van Arthur Alexander, Sally Sue Brown.

Joe Alexander, Sally Sue Brown. Shamikia Copeland groeide op in de straten van Harlem. Op haar album Turn the Heat Up staat een geloofwaardig nummer over haar ervaringen in het zwarte ghetto van New York. De gitarist die u hoort is Mike Welsh. Shamikia Copeland, Ghetto Child.

Shamikia Copeland, Ghetto Child. Arthur Alexander probeerde met een advocaat het geld los te krijgen bij de platenmaatschappijen waar hij recht op dacht te hebben. Allerlei mensen waren namelijk rijk geworden aan zijn muziek, en om in leven te blijven moest hij zelf af en toe in plaatselijke nachtclubs optreden in Ohio. Arthur Alexander, Johnny Heartbreak.

Arthur Alexander, Johnny Heartbreak. Danny Vera is na zijn mega-hit Rollercoaster Mr. Big Star in Nederland. Hij zorgt voor uitverkochte zalen. Van de zomer staat hij op Pinkpop. Maar op zijn eerder verschenen album staan ook prachtige nummers. Dit komt van het album Pink Flamingo, Danny Vera, Lower Than Low.

Denny Vera, Lower Than Low. Arthur Alexander zocht op een bepaald moment troost in het geloof. Hij droeg vanaf dat moment overal een Bijbel bij zich, waar hij ook de hele dag in zat te lezen. En in 1981 trad hij in dienst bij het Center for Human als buschauffeur op zo'n gele schoolbus. En zijn collega's wisten niet dat hij ooit een beroemd tsaar was. Arthur Alexander, In My Sorrow.

Arthur Alexander in My Sorrow. Bluesgitarist Mike Cito was thuis vertrokken. Hij leefde min of meer in motels. Hij zat financieel en emotioneel aan de grond. Maar hij bleef wel mooie muziek maken. Dit komt van zijn album Greyhound. Mike Cito. Please, please, please.

Mike Seato, Please, Please, Please. In 1990 werd Arthur Alexander opgenomen als lid van de Alabama Music Hall of Fame. En dat was voor producer John Tiffin een reden hem uit te nodigen voor een optreden in New York. En daar in New York zag Arthur Alexander in de etalage van een platenzaak dat Ace Records 3 fonkelnieuwe albums van hem op de markt had gebracht. En hij wist daar helemaal niets van. Arthur Alexander, Miles and Miles from Nowhere.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Next of Kin van de Dawn Brothers is het album van deze week. En op dit album werken de Dawn Brothers samen met andere jonge Nederlandse muzikanten, zoals de bandleden van De Wolf en Tim Knol. Dit is overigens een compositie van zanger Levi Viss. De Dawn Brothers, Silent Whisperer.

Dawn Brothers, Silent Whisperer. Begin 1993 verscheen er bij Elektra Records een fonkelnieuw album van Arthur Alexander, Lonely Just Like Me. En even later, op 9 juni 1993, werd hij getroffen door een hartinfarct en hij overleed op 53-jarige leeftijd. Dit was een oude hit van Benny King. Arthur Alexander, Spanish Harlem.

Arjo Alexander, Spanish Harlem. De Nederlandse singer-songwriter J.W. Roy maakte zijn album Deeper Shades met gitarist Richard van Bergen en toetsenist Roel Spanjers. En dat zijn de beste Americana-muzikanten van Nederland. Dit nummer gaat over een beroemde straat in Austin, Texas. J.W. Roy, Sixth Street.

J.W. Roy, Sixth Street. Na zijn dood werden alle albums van Arthur Alexander opnieuw uitgebracht. En het is bijna treurig, maar toen werden het opnieuw bestsellers, waardoor de muziekindustrie opnieuw een vermogen aan hem verdiende. Arthur Alexander, Set Me Free.

Arthur Alexander, Set Me Free. Little Milton uit Memphis, dat is de meest onderschatte bluesgitarist uit de historie. Hij maakte prachtige albums voor Chess, Stax en Melico Records, maar hij kreeg nooit de status en de waardering van B.B. King, Buddy Guy of Luther Allison. Little Milton, Buried Dream.

with me. You know I think I'll call my woman. What the man?

Little Milton, Buried Dream. De Amerikaanse zanger Arthur Alexander liep vandaag eens een rode draad door het programma. Hij was zeer succesvol, had een serie grote hits en werd gecoverd door de Beatles, de Rolling Stones, Bob Dylan, Otis Redding, Ry Cooder, John Prine, Mink DeVille en Elvis Costello. Maar hij overleed totaal berooid. Hoe is dat mogelijk? Arthur Alexander, Glory Road.

Arthur Alexander, Glory Road. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek en we eindigen dit programma met Billy Brands, een mondharmonica-speler uit Chicago. Hij werd groot in de Chicago Blues All-Star Band van Willie Dixon, maar tegenwoordig heeft hij zijn eigen band, The Sons of Blues. Billy Brands, Last Night.

0: Come on in my kitchen. In de uitvoering van Capmo, het oude nummer van Robert Johnson. Ja, dit is niet te horen in de show van Steve Cushing, Blues Before Sunrise. Hij beperkt zich tot zijn timeslot, de periode 1950-1965, met de nadruk op de 30er en 40er jaren.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar hij heeft er dan zeker een ambivalentie over.
1: Ja, als je hem vraagt van hoe zit dat nou verder, dan zegt hij, ja, die moderne blues, dat is toch een soort van rock'n'roll geworden. De blues heeft de muziek beïnvloed naar de rock'n'roll en nu wordt die blues weer terug beïnvloed door die rock'n'roll. Hmm. En dan creëer je dus wat hij zegt van die snare stringbenders. Dat ben dan mensen die de toon, de snaren buigen. Hij zegt tot ze bijna vals worden, out of tune. Hmm. En drums met het geluid van een sledgehammer, weet je wel, van een moker. En zegt, dat hoor je eigenlijk niet bij de blues. Dat vind jij niet muzikaal genoeg. Maar als je hem dan vraagt hoe het dan zit met moderne mensen, van die dan teruggaan.
0: Daar heeft het ook niet op.
1: Daar heeft hij het ook weer niet zo op. Dat vindt hij dan wel heel goed. Maar waarom zou je dan nu nog weer Robert Johnson gaan spelen?
0: Yeah, yeah.
1: Ja, dat is. En dan start hij dan toch weer. Hij zegt, dan kun je misschien toch nog weer beter een stringbender wezen en zo. Maar ja, hij gaat ook een beetje op het sociale aspect in. Van dat de mensen in de 50, 60 jaren het leert hebben van De generaties veuren en dat er nou generaties bluesmensen zijn, jonge negers, die helemaal niet meer weten hoe het daar westen is.
0: Nee.
1: Dus wat dat betreft.
0: En die ook niet met die muziek op een grote.
1: Nee, en wat dat betreft, daar kan ik hem wel gelijk aan geven. Ja. Dat is eigenlijk wel een belangrijk punt waar hij hier
0: heeft. Hij giet zelf ook verder niet op zoek naar nee talent of. Hij woont amper concerten bij, begreep ik.
1: Nee, hij heeft zelf speelt dan, zegt hij, met Magic Slam, Sunnyland Slam en Eddie Cleanhead Vincent en zo en dat soort mensen. Maar
0: hij heeft zich nog een beetje teruggetrokken in zijn bluesbastion. In zijn huis met zijn cd's, met zijn platen, met zijn opnamestudio, met zijn hond die erbij.
1: Ja, wij hebben het natuurlijk wel heel druk met het uitzoeken van die programma's. En het gaat minder in op het. Op het hedendaagse gebeuren. Ik denk dat hij gewoon zegt van ja, ik moet die programma's maken en dit is wat ik. Dit is wat I like. En
0: ja,
1: dat is het.
0: Het is een beetje naar binnen gekeerd, denk ik.
1: Ja.
0: Ik denk dat hij ook op die manier ook omgaat met de muzici, met de zangers en met de muzikanten.
2: Well, I love to do interviews, but my interviews are very selective. I don't have anybody on the program live. Well. Now I'm not live. I'm taped a week ahead of time. But for the first 16 years when I worked at WBEZ in Chicago, I had facilities to edit interviews. So I would have people come in and record 2 and 3 hour interviews with them and then edit them down to maybe an hour and a half of just them talking, just them telling their stories and mix the music in. But for the last 3 years, I've been doing the show as an independent here at home, and I haven't had the facilities up until the last 3 months to edit anymore. Now in that computer, I have a digital editor, so I've been thinking very, very strongly about going out and doing interviews again. I just ran across, I'm not sure if you're familiar with him, Matt Guitar Murphy has a brother, Floyd Murphy, who played for the Sun label during the 1950s. And as a matter of fact, most people don't know this, but he was on a couple of classic recordings by Junior Parker, Mystery Train and Feel So Good. They say Pat Hare, but it wasn't. It was Floyd Murphy. And Floyd lives about an hour away from me. And I met him down at the Blues Festival and got his number. So I've been thinking about going out and interviewing him. Johnny Twist, are you familiar with that name from the 1960s? He's been after me to do an interview, and there are a lot of other people that I could talk to. I don't like to just talk to musicians. Over the years, I've talked to, I had interviews with classic blues singers, Alberta Hunter and Sippy Wallace, personalities here in Chicago. Have you ever heard of Marl Young? Marl was a piano player and a band leader who did the T-Bone Walker recordings on the Rumboogie label here at the Rumboogie Club. And he was a very active arranger. He was at the El Grotto, the Rumboogie, the Club Delisa. And he's out in Los Angeles. I've done interviews with him. I don't really want to talk to all the people that everybody else wants to talk to. I don't want to talk to Coco Taylor. And when I was working at WBEZ and there was this large black audience that was in touch with this music, I had a guy call me up and say, hey, have you ever talked to Andrew Tibbs? Are you familiar with the name Andrew Tibbs?
3: No.
2: He recorded for the Aristocrat label in 1947 and did some very famous recordings, Union Man and Bilbo Is Dead and that kind of stuff.
3: Oh, yeah, Bilbo is the governor of Mississippi.
2: Right, yeah. Well, these
3: the
2: are people...
3: who want to bring the Negroes back to Africa.
2: Right, yeah, yeah. Tibbs did a recording about that. But I get an opportunity to record people that most people don't even know about. And I really think that's a much more valuable service than... as much as I like Buddy Guy, than another interview with Buddy or that kind of thing, you know.
4: Baby, don't you want to go? Baby, don't you want to go?

0: Dat is al wel een tamelijk rudimentaire versie van het oude Elmore James stuk Shake Your Moneymaker van Fleetwood Mac.
1: Ja, in de eerste jaren van Fleetwood Mac, toen Fleetwood Mac nog Fleetwood Mac was, zou ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Peter Green en Danny Kirwan was dat. En dit was de slide van Jeremy Spencer. En John McPhee,
0: ja,
1: die speelde toen en nu nog bas. En Mick Fleetwood op de drums.
0: En dat was de muziek waar als Steve Cushing eigenlijk als eerste met in aanraking kwam met de gitaar van Peter Green.
1: Ja, Albatross zei hij in de vorige uitzending.
0: Ja.
1: Zo is hij bij de oude stijl van de blues terechtkomen. En verder zei hij nog iets over, over geld en zo. Dat heel moeilijk was. De public radio en al dat soort dingen.
0: Ook
1: dat...
0: Hij zendt het ook voor niks uit, hè?
1: Ja, ja.
0: Dat wordt op de satelliet zet. Ja. En iedereen die het eraf wil halen, die mag het eraf halen. Doet ondertussen 70 stations in Amerika. Ja, en dan probeert hij toch met een klein beetje sponsorschap van de Jazz and Record Mart van Bob Koestler.
1: Ja. Victoria
0: Amps.
1: Amps, ja. Dus er bent een aantal mensen dan, kleine zelfstandigen, zou ik maar zeggen. Hmm. In de muziekbusiness daar. Mensen met het hart op een goede plaats, neem ik aan, die zo'n programma nog sponsort.
0: En hij zei ook, cultuur is niet veel geld te vinden in Amerika.
1: Nee, dat hij zei ook van. En de zwarte bevolking was eigenlijk, die was toch eigenlijk veel meer hip. En die volgt meer de laatste modetrends en dan pakken de. Wat ik zo net al zei, de pakken de wit net weer over. En die maken een bult er geld mee.
0: Ja, toch typisch met, of typisch, ik weet niet. Don't look back, hè? Dat is toch heel sterk in Amerika. The next thing, what's new, daar draait het allemaal om.
1: Ja, maar hij zei toch ook weer dat de witten dan weer de verzorgd dat die blues weer dat de inheritance weer een beetje naar voren komt. Ja, dat er nog wel wat gemaakt werd.
0: Ja. Ja, een rare wisselwerking, een raar spanningsveld tussen blanke cultuur en zwarte cultuur.
1: Ja, het is net of dan de meer begaafde blanke mensen, als college kids, zich dan op een gegeven moment schuldig voelt en dan gaat kijken naar hoe kunnen we de boel als weer een beetje omdraaien of zoiets.
0: Ja, want hij is er ook een voorbeeld van natuurlijk.
1: Ja,
0: Steve Cushing is ook een blanke jongen, niet uit de binnenstad, niet uit de ghetto's of zo, maar uit de buitenwijken van Chicago. Hij heeft trouwens voor zijn radioprogramma ook een keer een onderscheiding gehad.
2: I got a handy award up there from the Blues Foundation last year, and the ceremony was held in Memphis. It was the first time I'd been down there, and I was surprised at how little of what was, the historic Memphis blues is still left. You know, the Peabody was there, and that little strip in Beale Street.
3: Yeah. Hey, quiet.
4: Can we hear the tune of Blues Before Sunrise?
3: Fire the thing up here.
5: This is Blues Before Sunrise. Each week, we examine the forgotten pages.
4: Most of the time, you play LPs.
3: Most of it's on compact disc at this point.
4: Compact disc, yeah.
3: Yeah, I went for compact disc in a very big way because I noticed that when I had LPs, the more you play them, the more wear there is on them. Mm. And over like a 10-year period, I could actually hear the surface noise coming on top of the old surface noise. And I'm just hoping that with the CDs that there won't be a lot of deterioration over the years. So come on, it's got to be there. We go.
4: You're looking for something special.
6: Oh, no, that's the one with Little Walter, wasn't it?
3: Well, that was what he was on, but this is the Johnny Williams, Johnny Young records.
6: Bernard Abrams, who's got the record show. But,
3: yeah, Maxwell Street Radio. Yeah,
6: we've been there yesterday. There's nothing left now.
3: No. Well, the funny thing about Abrams was that when you went in there, he would never let you look through the records. Mm-hmm. You know, you tell him what you want, and he'd go back and rummage around. And when it came to his Ornell label, I think he was constantly repressing these things. Mm-hmm. But everybody who came in and bought one, he told them that they got the very last copy and how lucky they were,
6: But he, as a label, it existed only 1 year, I think.
3: Whoa. Oh, yeah.
4: It's not in the middle.
3: This is the new technology here.
6: Ah!
3: Actually, I do this quite often during the program. We stop the tape to get records on center.
0: Uh-huh.
3: Anyways, there. Are you familiar with Johnny Williams? Reverend Johnny Williams? Who's
0: no,
3: still
0: not
3: alive
0: me.
3: On the west side of Chicago. And he dropped out of blues, I think, about 57 or 58. But again, that's a person that, through contacts who listened to my show, I was able to get a very good interview with him.
0: Mm-hmm.
3: Went over to his apartment, which is about 4 miles from here, and sat down one afternoon. John and Grace Brim were very nice to me. Are you familiar with them from Gary, Indiana?
0: Yeah.
3: John Brim?
6: John Brim, yes.
3: They've always been very nice. In fact, they used to call on a regular basis. And when I first started doing the show, I heard from Blind John Davis all the time. You know, the old Bluebird pianist?
6: Oh, yeah.
3: Because he knew, so many of the guys. In fact, when I first started doing the show, Blind John called me and took me to see Tampa Red, who was still alive, in a nursing home on the west side.
6: Mm.
3: So I got a chance to meet Tampa Red. He.
6: When was that?
3: Oh my goodness, this was like 78, 79.
6: Uh-huh.
3: And Tampa was very senile. He wasn't in his right mm-hmm. mind, but he was very friendly. And the people who were supervisors there would allow you to bring in one can of beer and as many cigarettes as you wanted to give him, because he was smoked just like a smokestack all the time, you know. So I used to go over and talk to Tampa, and it was funny. He didn't know anything that was going on, during the day you were there. He didn't have any notion of the news or current events, but he could tell you all about things that happened back during his golden era, And he told me he told me a story about he and Georgia Tom and Big Bill Brunzi hopping in a car and driving to Indianapolis and having a 3-day blowout with Leroy and Scrapper and the guys down there, and how they drank till they didn't know where they were. It was real interesting stuff, Very nice guy. Very nice guy.

0: de Seminole Blues van Temper Red. Seminoles is een Indiaanstam in Amerika. Temper Red die kwam van oorsprong uit Florida en die is overleden in Chicago. Was een van, ja, ook een van de eerste slide-gitaristen die is in Chicago speelde al in de 20e jaren. Gewoon op de straten door zo. En dat is ook typisch de muziek die als Steve Cushing graag draait.
1: Yeah.
0: Voor zijn programma heb je trouwens een WC Handy Award gekregen. En dat geeft toch ook wel de waardering aan die hij in Amerika doorveur ondervindt.
1: Hij werd uitgereikt in Memphis en hij vond daar ook helemaal niks terug van wat de West was. Alleen de Peabody.
0: Ja, en dat kleine stukje van Beale Street. Hè?
1: Ja, en Tampa Red, daar heb, die hebben we nog een keer in 78 nog een keer opzocht. En die was toen al heel oud. Die zat, was seniel en zat in een of andere verzorgingstehuis. Daar had hij ook nog.
0: Je had nog mooie verhalen over Big Bill Brunsie. Die met zijn moorden aan de reis ging drie dagen. En dat ze zoveel drunk dat ze amper mee wisten worden. Zo ging dat ook nog wel eens in de blues. Ja, we zijn dan aan het einde van de reis in Chicago eigenlijk. Over Maxwell binnen we geweest, bij Buddy Guy's binnen we geweest, Halstead binnen we geweest, het graf van Muddy Waters binnen we geweest.
1: Chess
0: binnen we geweest. En dan, ja, dan loop je op een late avond nog een paar pinten gevat te hebben in Miller's Pub. Dan loop je de stad uit en ja, dan denk je Chicago.
2: Een mooie stad. Een stad om nog eens een keer naartoe te gaan. En een stad waar inderdaad nog veel blues wordt gespeeld. Hoewel het wel een soort van blues toerisme is. Ik bedoel, er wordt niet echt creatief blues gemaakt, vind ik. De stad aan zich, daar denk ik van, daar kun je nog eens een keer weer naartoe gaan. Heel veel... mooie plaatsen, fantastische skyline. Alleen ik zou je niet aanraden om ver uit de stad te gaan zitten en met een auto naar de stad toe te gaan, want het is een vreselijke beproeving. Het verkeer dat wil je nog wel eens vastlopen en het is hier zo verschrikkelijk groot dat dat een probleem is. Maar verder zou ik zeggen, als je in de buurt van Chicago komt, ga er naartoe. Want het is een hartstikke mooie stad. En er is toch wel veel te doen op bluesgebied.
0: En er is een mooie pub.
2: Dus ga eens op de Wabash kijken. Bij Miller's Pub. Een hele oude pub waar allerlei celebrities zijn geweest. En trouwens, ga ook even naar Bob Cousers. Recordmarkt en tapes. Een van de grootste winkels op het gebied van jazz en blues. En als je dan nog een eentje terugloopt, dan kom je vanzelf bij Buddy Guy's Legends uit. Ook een, waar je een hele goede gumbo kunt eten. Maar waar je ook nog eens af en toe vrij behoorlijke muziek kunt horen.
0: En dat was Chicago.
2: Dat was Chicago. Chicago, bedankt.

0: Een beetje het volkslied van Chicago, Sweet Home Chicago, in een uitvoering uit de 70 jaren van Barry Goldberg en Friends. Onder andere met Mike Bloomfield op gitaar.
1: Ja, ook nog even bij Murray speelt en later heel bekend geworden van Super Session met Al Cooper.
0: Ja, en verder nog met Harvey Mandel en de blueszanger Bobby Jones. Niet alleen vandaag, maar ook vroeger speelde de radio een hele belangrijke rol in het verbreiden van de muziek, dus ook van de bluesmuziek. Alleen nog al dit nummer is misschien wat dat betreft een ode in tenuum. Want Sam Evans, dat was een discjockey, die werkte bij WGES, een radiostation in Amerika. Een radiostation, dat is dan ten oosten van de Mississippi. Nee, ten westen van de Mississippi. Ja, zeker. Nee, ten oosten van de Mississippi.
1: Ten oosten van de Mississippi. En de KFV is aan de linker...
0: aan de westkant, ja.
1: Aan de westkant.
0: Ja, dat is grappig in Amerika. De Mississippi is dan de scheiding.
1: De Great Divide.
0: Ja, de kant van Californië, zeg maar, begon alles met een K. En aan de andere kant, de kant van New York, begon alles met een W, met een W.
1: W, yeah.
0: Ja. WGES, dat was een station waar Sam Evans werkte. En een van de nummers die Muddy Waters de band altijd speelde wanneer het pauze was, wanneer er een break was, dat was Evans Shuffle. En die hebben wij weer als titel gebruikt, als tune gebruikt bij dit onderdeel van Muddy Waters. Maar vandaag gaan we een keer helemaal leren.

0: Walter op de mondharmonica virtuoos.
1: Ja, en iemand anders die ook bij de radio was, ook mondharmonica spullen. Dat was James Corden, dacht ik niet.
0: Ja, zeker, ja, want die zorgde er ook voor van dat uiteraard de bluesmuziek, dat die ook de nodige promotie kreeg. Ja, die zat weer bij een ander station. Ja, die stations binnen voor ons West-Europeaan moeilijk uit elkaar te holen. Want het begon allemaal met die W, met die W.
1: Ja.
0: Of nou WDIA is in Memphis, een van de bekendste stations.
1: Daar zat Corden zat in Memphis, of niet?
0: Ja, die zat net buiten Memphis.
1: Ja.
0: En dit was station waar onder andere B.B. King bij werkt heeft.
1: Ja. Gek dat ook deze mensen vaak als discjockeys werkt hebben, maar ook bijvoorbeeld.
0: Ja, maar dan zit hij in de muziek, denk ik, of niet?
1: Ja, ja, ja.
0: Tenminste, dat schat
1: Sly was ook van de Family Stone.
0: Ja.
1: Ook een man die eerst discjockey was en zo.
0: Want
1: zelfs Otis Redding in Macon was eerst DJ.
0: Ja. KWEM, dat zit dus net aan de overkant bij Memphis over de rivier. Ja. Dat zit in West Memphis. En door was James Corden, die was door discjockey. En dat is ook de reden dat wij nou ook een van de bekendere nummers van Muddy Waters draait. Deep Down in Florida van de LP Heart Again met James Corden op mondharmonica.

0: Deep Down in Florida met James Cotton op de mondharmonica. En dan hoor je toch het verschil, vind ik in ieder geval, tussen Little Walter en James Cotton.
1: Ja, stilistisch is er wel enig verschil. Ja, ja. Ja,
0: ook qua intentie heb ik het gevoel. Hè?
1: Ja, en de opname Cotton kwam ook later, hè, weer.
0: Ja.
1: En het is anders opnum.
0: Ja.
1: Het is, Cotton klinkt wat meer de. Ja, wat meer. Over, ja, hoe noemen ze dat? Meer overspraak heet dat.
0: Ja, ja.
1: Meer geschranst. Zoals ze dat vroeger zeiden. En ja, Little Walter klonk wat helderder. Ik denk dat de invloed van Lynyrd Chess was. Want onlangs las ik nog dat Jimmy Rogers ook heel ontevreden was. Dat Chess altijd de verkeerde ding deed met een product.
0: Nog even terugkomen op die radio. Het begunde allemaal natuurlijk in Clarksdale met de radio. Ook voor Muddy met WROX. Met Earl Wright, hè?
1: Ja.
0: Man,
1: ja.
0: Die volgens mij al meer dan 50 jaar door radio maakt.
1: Ja, ja, ja. En je hebt West Helena, waar je dus King Biscuits.
0: Net aan de andere kant van de rivier.
1: King Biscuits Hour, dus KFFA. Waar Sonny Payne al jaren actief is met zijn King Biscuit Hour of Blues.
0: Ja. Zo. Nou, blues op de radio, het zal altijd blijven bestaan.
2: Volgende week in Harry's Blues.
0: De volgende etappe in Harry's Blues die leidt naar Detroit, oftewel
1: Motor City.
0: Motown, het museum, onder andere van Temla Motown en aan de boorden van de rivier de Hudson. Want Chicago ligt vlakbij Canada, door liggen prachtige bluesclub waar ze bij ons uitstekend vermaakt heeft.
1: Ja, en die bluesclub, dat is de Soup Kitchen.
0: Hele bijzondere aflevering in Detroit, volgende week in Harry's Blues, The Way Up North. Vandaag gemaakt door technicus Regel Meijer, samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Met dank aan de Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en in samenwerking met VPRO Radio. Tot volgende week, mensen.

0: Radio Drenthe op rtvdrenthe.nl.
1: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Amerika kent legendarische bluescomponisten. Willie Dixon, John Lee Hooker, Muddy Waters, Bo Diddley. En in Nederland zijn Harry Musquet en Eelco Gelling nooit geëvenaard. QB and the Blizzards, Disappointed Blues.

QB and the Blizzards, Disappointed Blues. Kenny Neal uit Louisiana speelde op zijn 17e al basgitaar in de band van Buddy Guy. Daarna had hij met zijn broers de Neal Brothers Blues Band en in 1987 verscheen zijn debuutalbum als soloartiest. Dit komt van het album Walking on Fire. Kenny Neal, Blues 2.

Kenny Neal, Blue Stool. Oma Coleman, dat is een mondharmonica-speler uit Chicago. Hij is vooral actief in het lokale clubcircuit, Kingston Mines, Rosa's Blues Lounge en Buddy Guy's Legends. En hij speelde al bij John Prine, Joanna Connor, Kinsey Report en Louisiana Red. Oma Coleman, Train I Ride.

Oma Coleman, Train I Ride. No Foolin', dat is het comeback-album van Katie Webster nadat ze jaren niet actief was in de blues. En op het album staat een mooi duet met bluesgitarist Lonnie Brooks. Katie Webster en Lonnie Brooks, Those Lonely, Lonely Nights.

Katie Webster en Lonnie Brooks, Those Lonely, Lonely Nights. Lindsay Alexander uit Mississippi probeerde het eerst in Memphis en later reisde hij door naar Chicago, waar hij actief was in Chicago's Southside met McKinley Mitchell, Bobby Day en Howlin' Wolf. Vervolgens toerde hij nog jaren door Amerika, Canada en Europa en intussen is hij 81 jaar. Lindsay Alexander, All for Business.

Lindsay Alexander, All for Business. A.C. Reed is een saxofonist die gespecialiseerd is in blues. En het resultaat was dan ook dat hij op tientallen bluesalbums saxofoon speelde. En daarnaast produceert hij nog steeds soloalbums. Dit komt van zijn album I'm in the Wrong Business. Dat nam hij op met Bonnie Raitt als slidegitarist. A.C. Reed en Bonnie Raitt, She's Fine.

AC Reed en Bonnie Raitt, She's Fine. Jimmy Johnson uit Mississippi kwam samen met zijn broer Syl Johnson naar Chicago en beide heren werden uitermate succesvol. Jimmy Johnson speelde bij Freddie King, Albert King, Magic Sam, Otis Rush en Eddie Clearwater. En gitarist Dave Spector doet als gast mee op dit nummer. Jimmy Johnson, Out of Bad Luck.

Jimmy Johnson, Out of Bad Luck. Tinsley Ellis uit Georgia is een begenadigd gitarist. Hij is een goede blueszanger, hij schrijft zijn eigen materiaal en hij brengt voortdurend sterke albums uit. En toch dringt hij maar niet door tot het topsegment van de Amerikaanse blues. Dit komt van zijn album Trouble Time, Tinsley Ellis, Sign of the Blues.

Tinsley Ellis, Sign of the Blues. Corey Dennison was jarenlang het huisorkest in de bluesclub Kingston Mines in Chicago, totdat hij een contract kreeg bij het platenlabel Delmark Records. Dit is een opname met Gary Hunt. En deze Gary Hunt heeft zich gespecialiseerd in het spelen van blues op een mandoline en een banjo. Corey Dennison en Gary Hunt, Broke and Hungry.

0: Can I stay all night with you?
1: Corey Dennison en Gary Hunt, Broke and Hungry. Roy Buchanan was een groot gitarist, maar hij pleegde zelfmoord in een politiecel nadat hij was gearresteerd voor huiselijk geweld. En hij was geen zanger, dat liet hij over aan Delbert McClinton. Dit komt van het album Dancing on the Edge. Roy Buchanan en Delbert McClinton. You can judge a book by the cover.

Roy Buchanan en Delbert McClinton. You can judge a book by the cover. Mike Wheeler was gitarist bij Coco Taylor, Buddy Guy, Shemekia Copeland en Son Seals. En in 2011 begon hij zijn eigen Mike Wheeler Band. Intussen heeft hij 8 albums op zijn naam staan. Mike Wheeler, So Many Roads.

0: Mike Wheeler, So Many Roads. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Albert Collins, Johnny Copeland en Robert Gray maakten met z'n drieën het album Showdown. En dat leverde een Grammy Award op als het beste bluesalbum van 1986. Het is een competitie van Johnny Copeland. Albert Collins, Johnny Copeland en Robert Gray, Bring Your Fine Self Home.
1: Hey, Albert.
2: Oh, yeah, what's up, John?
1: You got your harmonica with you today, man?
2: Yeah, I brought it with me today, man.
1: I think we better get on down, you know, because I got the blues.
2: You know I got them, too?
1: Well, here it is.
2: Here it is, man.

0: 6 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Was Vlaardingen eigenlijk een hallucinatie of maakte het zoveel herrie? Nou ja, ik dacht eigenlijk het laatste, dus toen ben ik maar gewoon weggegaan.
3: Hier was het wel de blues.
2: Het was wel de blues die de nacht doorkrijste, ja, zeker.
4: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin Harry Musquet op pad giet en praat over zaken die als van binnen raakt. En vandaag giet hij op pad met Assenaar Levi Weemoed. En hij giet weerum door de plek waar als Levi Weemoed geboren en opgegroeid is, naar het Botlekgebied. Het gebied van de olieraffinaderijen en de jeneverstokerijen.

0: De geur is van Wijk, oftewel Levi Weemoed, want daar praten wij hiermee. Is die veranderd of ruik je nog gedeeltes van het moment dat jij hier woonde? Want wij staan hierin.
1: Ja, we staan hier aan de kant van de Wilhelminahaven waar vroeger de Nieuwe Matrix was. Het heeft inmiddels een wat Oost-Europese naam gekregen, Vopak. Maar het is toch nog wel steeds een gedeelte van de olieopslagplaats van de Nieuwe Matrix, onderdeel van Ommeren. En ja, dat is voor mij een plaatje uit mijn jeugd, want deze sombere zwarte tengen, zoals ze in Vlaardingen zei, tanks dus. Ja, die heb ik dus als mijn vader weekenddienst had, op zondagmiddag met veel gevoel voor avontuur en dramatiek beklommen. Dat is echt inderdaad een jeugdherinnering. En de geur is zoet. En dat komt omdat het plantaardige oliën zijn, dus molassen. En het heeft altijd een beetje een zoete ondertoon. Maar die tanks, ja, die kan ik uittekenen. Want als je daar op staat, deze zijn niet zo hoog, maar je had ook hogere. Dan loop je dus. Ten eerste was het allemaal veel sissender. Je had leidingen en afsluitingen. Daar kwam de stoom vanaf. Het was eigenlijk een heel jungle-achtig iets. En die trapjes waren allemaal vet van de olie. En als kind ging je daar dan zo naar omhoog. En dan liep je over die bovenkant en die veerde. Dus het was eigenlijk ook een heel onzeker en gevaarlijk gevoel. Die ondergrond die zakte een beetje door. En mijn vader moest dan monsters nemen op zondag. Het ging altijd door, 24 uur, het hele jaar door. En ja, dan stond je dus als klein jongetje op zo'n tank. En dan, ja, dan dat maakte enorm indruk.
2: Een soort industrieel moeras.
1: Ja, maar het had wel dat aantrekkelijke van een soort, ja, een beetje industrieel sprookjeswoud was het, ja. En ik wilde ook niets liever, toen ik jaar of 9 was, 10, dan dat ook doen, weet je. Dat op zo'n terrein rondlopen. En we staan nu niet aan de waterweg of aan de Maas, maar als je dus verder op het terrein bent, dan keek je dus heel ver uit over de Botlek, over de overkant. Ja, dat was prachtig, dat was imponerend.
0: Hier geboren, in Vlaardingen. Vlaardingen zag het toen natuurlijk anders uit als nu natuurlijk.
1: Ja.
0: Want toen we hierheen reden, zei jij van, er is hier toch heel veel veranderd.
1: Ja, nou dat is zeker zo. Ja, ja, god, dat spreekt natuurlijk eind 50 jaren.
0: Ja.
1: Dus wij zijn allemaal erg veranderd natuurlijk. Maar dit industriële complex, dat lijkt er nog wel op, zei je. Dus dat de tanks wat anders vrolijker gekleurd zijn. En hier en daar hebben ze ook wat namen, hebben ze een wat eufemistischer gemaakt natuurlijk. Want ja,
0: ja.
1: Moet je dat een beetje toedekken. De eerste Nederlandse kunstmestfabriek die heet nou Hydro Agri. En er staat een heel mooi idyllisch bootje staat erop en zo. Maar ja, goed, dat in deze tijden leven we nu, hè?
0: Ja.
1: En dat heb ik ook heel vaak beschreven natuurlijk. Want in mijn werk komt heel vaak dit decor komt naar voren. Tot het oneindige toe. Ja, dat hangt
0: dus,
1: ook.
0: Dus jouw gedichten hebben toch ook sterk iets te maken met de omgeving hier.
1: Ja,
0: van
1: vooral
0: Vlaardingen.
1: Ook proza ook,
0: ja,
1: hoor.
0: Ja.
1: Ook de verhalen, want dan kun je toch iets.
0: Kun je wat meer van zeggen? Ja,
1: ja. Ja, ja, zeker. En, als je het dus hebt over blues en wat dan ook. Ja, we staan hier in de zon, maar er is toch kennelijk in verband met die industrie en het hele leven in Vlaardingen iets tussen de zon en mij gevlogen, waardoor dat hele enthousiasme van als kind voor die industrie, daar is toch wel iets aan veranderd. Er is er wel iets aan kapot gegaan. En dat heeft duidelijk zijn oorzaken. Ook wel in de persoonlijke geschiedenis. Maar ik weet niet of we die tijd hebben, want dat zou misschien wel een tijdje zijn. Kijk, een van de dingen is bijvoorbeeld, in die periode dat ik dus heel graag dit zou willen doen, was het ook Koude Oorlog. En de schepen, de Russische schepen die hier olie kwamen halen, die werden, en dat vergat mijn vader nooit om te benadrukken, die werden altijd bedonderd. Die werden altijd afgezet in tegenstelling tot onze westerse bondgenoten. Nou wilde het geval dat mijn vader in de oorlog door de Russen bevrijd was en niet door de Amerikanen. Dus hij had al eigenlijk bijna, vanuit geschiedenis had hij dus een sympathie voor de Russen. Toen zag hij ook nog dat in de 50e jaren die Russische kapiteins met de lading besodemieterd werden. En wat zei hij dus als hij thuis zat aan de maaltijd? En dat kon hij vrij opgewonden zeggen, zodat je het nooit meer vergat. als de derde wereldoorlog komt, dan valt de eerste atoombom valt op de nieuwe maattekst. En daar zat je dus bij als jongetje en dan zag je in je verbeelding, zag je zo'n Russisch toestel, zag je de piloot al turen naar het Roergebied, kwam dan, weet je wel, kwam dan een nieuwe maattekst. Maar als kind had je toch ook heel angstige dromen. Dan dacht je, ja, hoe weet zo'n piloot nou dat mijn vader de enige goeie is daar op de nieuwe maattekst? Dus die krijgt de hele map over zich heen. Maar hoe weet hij dat? En over dat soort dingen top ik. Maar dat was dus eigenlijk al het begin dat er een soort schaduw viel over die toch al zwarte tanks. Er was iets aan de hand met dat terrein. Het was toch niet zomaar allemaal even mooi. En ja, die derde wereldoorlog is niet gekomen. Maar in zekere zin is er wel iets gebeurd die op oorlogssituaties leek. Want nogmaals, het decor lijkt prachtig. Maar ik zal twee voorbeelden noemen. In oktober 1970 klapte er een tank, het was zo, in het ruim van een schip aan de overkant bij Verolmen, vond een explosie plaats en die trok in een soort schuine diametrale streep over Vlaardingen. Deed, ik zou bijna zeggen, uiteraard ook ons huisje aan. En van die klap sprong dus de ruit, inclusief de sponningen, alles om 4:00 s'nachts eruit. Waardoor er als het ware een soort, ik weet al nog goed, als je in de donkere straat kwam, stonden mensen dus allemaal glas te vegen.
2: Een soort van Enschede. Ja.
1: Het was een soort Enschede voor Enschede, maar het had alles te maken met een oorlogssituatie. Die derde wereldoorlog kwam niet, maar er kwam wel een soort milieuachtige oorlog. En die angst die is gebleven en dat is maar één voorbeeld.

0: 1977 gedebuteerd.
1: Ja.
0: Onder de naam Levi Weemoer. Hoe kwam je daar?
1: Ja, nou, dat was niet zo moeilijk. Dat heb ik gewoon verzonnen.
0: Ja.
1: Ik heet eigenlijk Isaac Jacobus met mijn voorname. Dus nou ja, dan kan Levi er eigenlijk ook nog wel bij.
0: Ja, ja, natuurlijk.
1: En Weemoed lag een beetje voor de hand. Dat,
0: ja.
1: Dat was een beetje een dik opgelegde ja,
0: dat vind je ook wel een beetje terug in het
1: ja.
0: werk natuurlijk.
1: Ja, zeker. Ja, ja. Ja.
0: Dat was een redelijk succes.
1: Ja, na een aantal maanden tot mijn verbazing werd
0: zo schrok je daarvan?
1: Ja, dat was schrikken. Want ik las ineens dat ik... Ik heette toen de Zwaan van de Botlek, omdat ik natuurlijk hier vandaan kwam. En nou ja, goed, er kwamen wel eens journalisten en er kwam een groot interview in de Volkskrant en dat soort dingen. Dus ja, dat was schrikken geblazen. Toen was ik een soort modern. Ja, in.
0: Jij schreef ook nog teksten voor mensen die muziek maken, heb ik...
1: Nou nee, ze gebruikten wel eens gedichtjes. Ik heb nooit echt voor iemand iets geschreven.
0: Niet specifiek, nee.
1: Nee, maar die gedichtjes die hadden wel iets muzikaals. Dus het was eigenlijk niet... Ja, mensen die daar gevoel voor hadden, die konden daar wel een liedje van maken. Zo is dat eigenlijk gegaan.
0: Ja, ja.
1: En ik had ook wel veel te maken met Vlaardingers die in de muziek zaten. Je hebt natuurlijk de Stroopwafels en Fred Pieck.
0: Ja.
1: En dat waren mensen wel uit mijn omgeving. Dus er was altijd, ja, het was een soort Volendam. Iedereen deed wel iets met elkaar, weet je. Dus dat hebben die Vlaardingers ook wel een beetje bij elkaar zitten. En ja, één front vormen ook. Ja. En, dus er waren... Vandaar dat er ook wel muzikale programma's uit ontstonden. En natuurlijk ook later met Hans. Hans Dorrestein.
0: En met Hans Dorrestein, ja. Hè? Ja, ja. Ja. Wat was dat voor een periode?
1: Ja, ja, dat was heel vermakelijk. Dat was heel aardig. Want iemand op een gegeven moment had ons gezien... We waren toen samen in hetzelfde televisieprogramma, de Alles is Anders show. Omdat die gedichtjes verkochten nooit in Nederland. Dus dat was de reden waarom ik hem daarvoor gevraagd. En in datzelfde programma bij Aad van Heuvel zong dus een jongen die ik zeker qua naam al kende. En ook zeer waardeerde. Ja. En, die bleek ook minstens net zo zenuwachtig te zijn als ik zelf was. En dat was dus Hans Dorrestein. Ja. Dus we hebben elkaar op het toilet bij de KRO-studio ontmoet, denk ik. En een of andere jongen die daar wel iets in zag, die heeft ons toen aan elkaar gelijnd.
0: Ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Ik ken Hans ook wel. En die heeft toch een beetje hetzelfde weemoedige overzicht.
1: Ja. Ja.
0: Een soort van Portugese soldade, zou je bijna zeggen.
1: Dat soort
0: weemoed.
1: Ja, ja, ja. Dus nou ja, in het begin las ik wat voor en hij las wat voor en hij zong een lied. Maar ja, omdat dat voor de mensen toch ook leuk was dat we samen iets deden, gingen we ook dingetjes samen zingen. Maar dat duurde wel een tijdje hoor, want we bleven gewoon heel erg bang daarvoor. Maar ja, dus dat had ook iets muzikaals, ja.
0: Je hebt natuurlijk door de loop van de tijden heel wat geschreven. En de hoeveelste bundel ben jij?
1: Ja, ik denk dat het een stuk 15 zijn.
0: 15, ja.
1: Ja.
0: Ja. Het is net als met LP's en CD's. Ik hou er eigenlijk helemaal niet meer bij.
1: Nee.
0: Nee. En jij bent op een goed moment... Ben je toch weggegaan uit Vlaardingen.
1: Ja.
0: Uit het maritieme gebeuren.
1: Ja.
0: Jij bent dus naar de provincie Drenthe gegaan. Ja. Dat is toch een hele overgang.
1: Ja.
0: Hoewel jouw vader daar ook naartoe gegaan
1: is.
0: Ja,
1: ja, merkwaardig geweest.
0: Had dat ermee te maken?
1: Nee, dat denk ik niet. Maar ik denk dat er wel een gemeenschappelijke trek is dat we nou ook wel weer eens een boom wilden zien in ons leven. In plaats van een hijskraan, weet je wel. Dat we ook wel eens iets anders zouden willen ruiken en zo. Omdat we eigenlijk misschien toch wel tot die generatie mensen behoorden die het nou niet uit roeping deden. Al dat industriële gedoe, maar een beetje verdwaald waren. Ik denk dat mijn vader ook een beetje verdwaald was. Dat was een groot natuurliefhebber. Dus in feite ga je dan eigenlijk naar de plek waar je dan misschien altijd hebt willen wonen. Maar goed, ik was ook gewoon door mijn zenuwen heen hier. Want het de geluiden die je hier hoort, dat gezinde en dat eeuwige gedoe, het afgaan van sirenes, die doorkruisen ook je nachten.
0: Het stadje maakt geluid als het ware.
1: Ja, alles maakt geluid, alles zindert, alles. Ik heb dat ook wel eens opgeschreven in een verhaal, een vrolijk antropoloog. En dat lijkt een karikatuur. Maar dat is het, was het voor mij niet. En het was altijd maar de vraag, was het nou een hallucinatie? Was Vlaardingen eigenlijk een hallucinatie? Of maakte het zoveel herrie? Maar ja, ik dacht eigenlijk het laatste. Dus toen ben ik maar gewoon weggegaan.
0: Die was wel de blues.
1: Het was wel de blues die de nacht doorkrijste. Ja.

0: ja, het is goed dat de blues jou een message heeft, een bericht heeft gegeven.
1: Ja.
0: Zoals het wel vaker gebeurde daar in de Mississippi Delta. Ja.
1: Nou, het is het verlies van de zon.
0: Ja.
1: Het verlies van het licht, voor mij altijd geweest. Er iets tussen kwam.
0: Een soort van misschien geheim bericht of zo. Van, jij moet hier weg.
1: Oh ja, ja, ja, dat fluisterde de nacht in ieder geval wel, geloof ik. Voor mij, maar het kan volkomen hallucinatie zijn. Want al die andere Vlamingen denken dat ik gek ben.
0: Hoor. Ja, dus, nou ja, dat zegt niet zoveel. Maar jij kwam toen in Assen terecht.
1: Ja.
0: Dat moet een hele verandering of misschien ook een verademing zijn geweest.
1: Ja, zeker. In zekere zin verademing. Het water ben ik altijd blijven missen. En ik heb ook wel eens natuurlijk gekscherend gezegd of geschreven dat ik heimwee had. Ik had een klein gedichtje. Dat gaat zo. Dat heet Eeuwige Vlam. Want hier is de Eeuwige Vlam.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat gaat zo. Assen bleek geen Montparnasse. Oh, wat mis ik Montparnis. Dus, maar goed, of dat helemaal echt is.
0: Aan de andere kant, mijn opa, die heeft hier ook in Pernis gewerkt. De goede man heeft daar natuurlijk wel een slechte long aan over gehad. Hij is eigenlijk te vroeg overleden.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Hier wordt natuurlijk wel ongeveer 40% van het nationaal inkomen verdiend.
1: Ja.
0: Onze goede vriend Dillen, die zei altijd wat ze in Rotterdam verdienen, dat zuipen ze in Amsterdam weer op of zoiets. Weet je wel.
1: Er zit natuurlijk wat in. Ja. Ja, ja. Ja, goed, maar de Noorderling is ook wel nijver. Qua nuchterheid is natuurlijk een grote overeenkomst tussen bijvoorbeeld Rotterdammers en Noorderlingen. En dat is iets wat de cultuurshock wel grotendeels afzwakt.
0: Ja.
1: Dus ik heb niet echt gemerkt dat ik nou onder een vreemd volk kwam te wonen. Dat zo is het dus niet. Maar het water en... Kijk, je kunt niet ontkennen, tenminste dat kan ik niet ontkennen, dat als, we gaan straks nog even naar het hoofd toe, als je naar de overkant blikt, heeft dat een bepaalde schoonheid.
0: Ja, het heeft wel iets. Ik bedoel, ik heb hier gelogeerd in de Schouwburgspeel en in het Delta Hotel. Ja. Dan kijk je over de hele Nieuwe Waterweg heen.
1: Kijk,
0: in de Alpen kijk je naar de berg, maar hier kijk je naar iets wat natuurlijk
1: iets
0: unieks is.
1: Precies, dat had ik ook als kind, want dat vond ik dat unaniem prachtig. Dus daar kleefde geen smetje aan. Je had helemaal geen oog voor dingen die misschien daar fout aan waren. Dat was gewoon wat je wilde doen. Maar ik zeg het, op de een of andere manier is daar dus iets tussen gekomen. En dat zal waarschijnlijk deels aan dit liggen, maar ook grotendeels aan mij. Want
0: ik vind het eigenlijk als Drent, en ik ben natuurlijk ook een beetje een chauvinist, maar ik vind het eigenlijk hier ook wel mooi.
1: Ja.
0: Maar dat zal wel komen omdat mijn oma en opa hier in Rotterdam gewoond hebben. En ik met de oom Toon naar de Spido mocht en dan kon je over de havens varen, weet je wel, Willemsplein. Dus mij zegt het eigenlijk ook wel wat. Ja. Het heeft wel iets.
1: Ja. Ja.
0: Goed, zullen we even naar het andere...
1: Ja, we gaan even naar het Oosterhoofd. Dan hebben we nog een beter uitzicht. Dan kan jij ook je hotelletje zien, want jij zat wel op de eerste rij.
0: Ja, dat was dan. Nou, wij kwamen natuurlijk heel laat aan, 's morgens lang liggen, dus weer uitchecken. Dat is met die hotels al zo. Voor 10 uur moet je wegwezen.
1: Ja. Ja, zelfs als je beroemd bent.
0: Ja, dat maakt geen moer uit, weet je wel.
1: Krijgen ze eindelijk eens iemand beroemd en dan moet je over 10 uit.

0: was Vlaardingen eigenlijk voor?
1: Een vissersdorpje.
0: Maar was daar ook, ik bedoel, 60 jaar?
1: Ja, toen was dat natuurlijk jaar, ook alweer weg.
0: Was er ook...
1: Toen was de industrie er natuurlijk
0: Voor een teenager, was er...
1: Dat was er voor.
0: Was er wel wat te doen?
1: Jawel. Ja hoor, alles was er.
0: Of moesten jullie
1: ook gewoon een mooie platenzaken met Engelse herenzang en je kent dat allemaal wel.
0: Of moesten jullie naar Schiedam of naar Rotterdam?
1: Nee, begin niet over Schiedam, dat is water en vuur. Al vanaf de 80-jarige oorlog hebben wij ruzie met Schiedam, dus... Nee, Vlaardingen had gewoon wel alles. Natuurlijk ook, ja.
0: In relatief gezien?
1: Jawel, zeker.
0: Het was geen dode boel?
1: Nee, absoluut niet. Nee. Kan ook niet om al die herrie.
0: Waar staan we hier?
1: We staan hier op het Oosterhoofd. Je hebt twee hoofden in Vlaardingen. Het Oosterhoofd is het kleinste en het Westerhoofd, dat is dus naar jouw Delta Hotel toe. Dat is een wat langere boulevard. Maar dit is altijd het traditionele plekje in Vlaardingen voor de oudere mensen die hier wat mijmerend over het water zitten te kijken en genieten van dit uitzicht wat je hier ziet. Dus,
0: De nieuwe waterweg.
1: Ja, ik heb een gedichtje dat speelt eigenlijk precies op deze plek, op het Oosterhoofd.
0: Welke bundel is dat, Is?
1: Dat staat in...
0: Of is dat een verzameling?
1: Ja, dat is een verzameling van Hart en Beterschap. Het zijn drie gedichte bundeltjes bij elkaar. Het heet ook Kleine Trilogie der Treurigheid. En het gedicht gaat over Vlaardings roem. Geen haringbuis, geen kotter en geen botter. Geen logger en geen stoomfiets. Ach, geen fluit, zag ik vanavond op de stroom. Ik zat aan de doodsrivier. Slechts een condoom dreef goed gemutst het zeegat uit.
0: Prachtig gedicht van Levi Weemoer. Hier achter een zuil, want we moeten oppassen dat er niet te veel wind in die microfoon komt. Zo gaat dat voor de radio. Jij woont natuurlijk alweer een aantal jaren in Assen.
1: Ja, ik woon al 8 jaar in Assen. Ja.
0: In de Oosterhoutstraat, mij niet onbekend, want daar was vroeger mijn vreubelschool iets verderop.
1: ik zit nog steeds de vreubel in die straat.
0: jij bent inmiddels ook een beetje verdrenst, mag ik wel zeggen.
1: Ja. Ja. God zij geprezen wel.
0: Jij loopt met je honden in de natuur. Het bevalt jou wel dan?
1: Ja, uitstekend. Ja, zeker. Het is één land waar ik nog liever zou willen wonen. Engeland, maar de Drenthe komt wel op de tweede plaats. Ja.
0: Jij vindt je ook veelvuldig in de natuur.
1: Als ik niet werk, dan kan je toch... Een beetje het voordeel, jij hebt zelf ook een hond, weet je, met een hond blijf je toch ook een beetje doorwerken, een beetje doorpeinzen. Die haalt je niet uit je spel, zeg maar. Dus ik loop veel. En het Asserbos is 200 meter van mijn huis vandaan. En dat is ook echt een echt bos, zoals je weet. Het is niet een park of zo.
0: Nee, het is een van de oudste bossen van Drenthe zelfs.
1: Ja, dus daar loop ik met veel genoegen. Dus 's morgens een beetje mezelf op te warmen. Om de dichtspieren en de prozaspieren een beetje los te maken.
0: Jij bent natuurlijk niet alleen maar... Jij woont daar niet alleen. Jij schrijft ook nog voor dagbladen.
1: Ja.
0: En jij komt nog wel eens ergens.
1: Ja, ik wil nog wel eens, ik wil nog wel eens ergens komen. Ja. Ja.
0: Vertelde dat je onlangs in Turijn was geweest, maar daarvoor in Peking.
1: Ja, dus echt
0: vooral zeg dat tot Assen en Vlaardingen.
1: Nou, ik moet zeggen dat ik inderdaad een beetje ontrouw ben aan Drenthe. Maar dat komt gewoon omdat ik de laatste 7 jaar is het algemeen dagboek waar ik voor werk. En dat zijn meestal reisverhalen die ik maak. Dus dat wil nog wel eens ergens naartoe gaan. Ja, dat varieert van Peking tot Turijn inderdaad, zoals je zegt. Maar daar maak ik dan zo mooi mogelijk verhaaltje over.
0: Peking, wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, nou ja.
0: Ik denk daar voorlopig kom, want...
1: Nou ja, Peking is niet zo echt gek veel verschillend meer van de grote steden hier, hoor. Omdat ook het westerse kapitaal is flink doorgedrongen. Dus alle grote merken, van Nokia tot en met Ericsson, wat dan ook, kun je allemaal terugvinden. Maar dat had weer te maken met een speciale opdracht die ik daar moest vervullen. Maar het lijkt ver weg, maar het is in de wereld zo dat we door de geldstromen toch ook weer heel... veel dezelfde gebouwen aantreffen in Peking als in Amsterdam-West.
0: De cultuur lijkt me toch verschillend.
1: Ja, als je een beetje afwijkt van de grote stad, dan, en dat heb ik natuurlijk ook wel gedaan, dan kom je nog op het platteland.
0: Ja, zeker.
1: En dan kom je heel aardige, weinig verdienende Chinezen tegen die de kunst van het hurken nog verstaan. Wat wij niet meer kunnen. We kunnen dus urenlang in de berm van de werf zitten. Maar door onze welvaart hebben wij daar te veel buik voor gekregen. Maar die mensen kunnen dat nog heel. En daar heb ik met veel verbazing naar staan te kijken. Ook veel bewondering, zo aardig.
0: En die staat zelf dan? Ik bedoel, het is een miljoenenstaat.
1: Mm. Het is een miljoenenstaat. Er wonen 12 miljoen mensen.
0: Ja.
1: Dus...
0: Dat is wel hectisch natuurlijk.
1: Ja, dat is flink hectisch. Er wordt niet meer zo veel gefietst als tijdens de culturele revolutie. Maar er is nog wel het mausoleum van onze grote roerganger natuurlijk. Mao, ja. Daar heb ik uren voor in de rij gestaan om alsnog een rotschop te verkopen. Maar namens de hele Chinese volk. Maar dat is dus niet gelukt. Maar dat soort dingen doe ik dan voor de krant.
0: En Turijn, dat was meer... Iedereen heeft altijd het idee van de Agnelli's, weet je wel, Fiat.
1: Ja, zeker.
0: Automobile Torino.
1: Ja, nou, het was nou meer eigenlijk Agnelli Dei, want ik ging voor de lijkwade. Dat was de tiende keer in twee eeuwen dat de lijkwade zichtbaar was. En ik heb toch wel heel veel belangstelling voor religie. En ben eigenlijk toch wel een godsdienstig mannetje misschien wel. Dus ik liet me die kans niet ontnemen om de lijkwade nu eens... te zien. Dat was eigenlijk de belangrijkste reden om naar Turijn te gaan. Maar ja, goed, als je daar dan bent, dan loop je tegen 10, 20 andere verhalen aan. En dat gebeurde dus nu ook. En dat vlechten we dan aaneen
0: tot... Zit in die religie ook nog een soort van bijgeloof? Interesse in bijgeloof?
1: Of? Nou ja, kijk, de grens tussen geloof en bijgeloof, die hebben mensen eigenlijk... Daar moet je echt wel godsdienstfenomenoloog voor zijn, geloof ik. Maar En dat is ook precies wat je zegt, want mijn stuk gaat ook een beetje over bijgeloof. Ik zal je een voorbeeld geven. Ik kwam tot een bijna schokkende ontdekking. Ik was buiten Turijn op een heuvel en ik wist dat daar iets gebeurd was ooit. Daar was een grote koepelkerk, een barokke basiliek. Maar aan de achterkant van die basiliek is ooit een vliegtuig blijven haken. Dat was in het voorjaar van 1941... Toen kwam AC Torino, het grote fameuze AC Torino, dat 4 jaar lang kampioen van Italië was geweest, kwam vanuit Portugal terugvliegen. En zoals ik zeg, één vleugel raakte de achterkant van die basiliek. En dat vliegtuig stortte neer en alle 31 inzittenden, onder andere het complete elftal van dat fameuze toen ik kwam om. Nou, dat was dus al natuurlijk dramatisch genoeg, maar dat wist ik wel. Maar wat ik ontdekte toen ik een kaartje kocht bij een stalletje op die heuvel, bij die basiliek, was dat die ramp, die had zich voltrokken op een voor Turijn omineuze dag. Want het was namelijk 4 mei en dat is dus precies de dag van het feest van de heilige lijkwade. Wat dus buitenland niet begrijpt, maar wat je alleen maar kan begrijpen als je in Turijn woont. Dat grote doek, wat eigenlijk bekend stond om zijn beschermende functie. Ja, dat zal Turijn dus niet ontgaan zijn. Dat eigenlijk op die dag precies gebeurde. 4 mei 1949. Nou ja, dat was voor mij dan ook meteen het slot van mijn verhaal. Dat je kan zeggen, de ene is dood, de andere is brood. Dat is natuurlijk ook wel zo. Maar ik schrok er wel van.
0: Ja, want geloof en ongeloof staat toch wel dicht bij elkaar. In de blues natuurlijk, heel duidelijk.
1: Ja.
0: Men was van de goede kant als men de gospel in de kerk zat zondag, zou ik maar zeggen, de gospel zong.
1: Ja.
0: En de blues was de devil's music, waar nogal wat bijgeloof aan te pas kwam.
1: Ja, precies. Ja.
0: Dus in dat geval,
1: vandaar
0: dat ik die vraag opstel.
1: Ja, die duivel was er wel even in Turijn.
0: Ja.

0: Hoe schrijf je eigenlijk?
1: Heel moeilijk. Heel moeilijk.
0: Ik maak dat graag vergelijk met mezelf. Want ik ben dan meer iemand van fragmenten in een klein rood boekje. Ja. Waar ik overal mee naartoe sleep. Ja. Of dingen die in mijn hoofd zitten. En dan komt het er op een gegeven moment wel eens een keer uit, weet je wel. En dan gaat het ook heel snel.
1: Ja.
0: Of ga je elke dag...
1: ik ga wel elke dag zitten.
0: Getormenteerd achter de machine zitten.
1: Kijk, getormenteerd ben ik sowieso al.
0: Nee, maar dat idee hebben,
1: ja, maar
0: mensen vaak van dichters. En zo.
1: Ja. Ik ben wel iemand voor boekjes. Kijk, als ik naar bijvoorbeeld die trip naar Turijn, dan neem ik een mooi boekje mee. En een klein boekje voor onderweg. En een mooi boekje waar ik allerlei dingen... Het is heel kinderachtig. Ik plak allerlei dingen in. Ik ben heel visueel. Als ik ergens een mooi kaartje vind, dan plak ik dat in dat album. En dat doe ik eigenlijk het liefst. Dat schrijven, dat vind ik echt vreselijk. Dat stel ik zo lang mogelijk uit. Maar ik heb veel liever een leuk schriftje of een albumpje met mooie plaatjes. Weet je, dan denk ik van, nou, ik ben daar geweest. Dat is warm, dat heeft voor mij gevoel. Maar dan moet ik erover gaan schrijven en dat is vreselijk. Want dat doe ik dan 5 dagen
0: over. Je hebt natuurlijk ook deadlines.
1: Ik heb dan gelukkig een deadline. Het is trouwens een wonder dat ik nog leef. Maar weet het, 5 dagen doe ik dus niks. Dan loop ik dus getormenteerd om dat boek. En denk ik ook zonde dat ik daar nou over moet schrijven. Het was net zo leuk, weet je wel, mooie plaat. Mooie herinneringen ook. Ja, en dan moet ik toch proberen om in die andere 5 dagen om dat stuk op papier te krijgen. En dat gaat heel moeizaam.
0: Ik
1: kom er niet vanaf, dus het moet. En ik besta er ook nog van, of tenminste, ik leef.
0: Je loopt rond.
1: Ja, tuurlijk. Ja, nee, maar dan,
0: je wendt je weer af.
1: Maar het zit wel in die aantekeningen van dat boek of dat schriftje. Of dat, weet je, daar zit het wel in.
0: En ik bedenk dan nog wel eens een uitvlucht van, ik moet eigenlijk dit nog even doen. Dat moet eigenlijk even eerder, zoiets, weet je wel. En dan...
1: Ja, misschien is het ook zo dat je het gewoon eigenlijk niet wil afstaan. Kijk, het is veel leuker om die dingen voor jezelf te houden.
0: Ja.
1: En zodra je natuurlijk dingen in de krant of in een boek zet, dan zijn ze van iedereen. Dus het is misschien ook pure hebzucht. Gewoon asociaal voor jezelf houden, weet je wel. En natuurlijk als je... Ja, god, ik loop een beetje een tijdje mee en dan denk je van... Nou, wat schiet je ermee op als andere mensen het lezen ook? Je schiet er eigenlijk ook geen reet meer op. Dus hou het in feite... Hou het voor jezelf. Tenminste, dat merk ik dat het mij steeds meer mee gaat spelen. Hè? Dus ja.
0: Ja, daar kan ik me ook wel weer wat bij voorstellen. Ja. Gewoon. Wat is dit voor een mooi opgaand gang?
1: Ja, dit is een mooi straatje naar de markt. Naar de grote kerk van Vlaardingen. En als ik jullie goed begrepen heb, gaan we hier om een bepaalde reden naartoe. Namelijk omdat mijn oude huisje daar staat. Ja. Dus ik loop maar een beetje angstig met jullie mee.
0: Wat is dat voor een pijpje daar?
1: Dat is
0: zomaar
1: een pijpje. Nee, daar werd vroeger nog wel drank gestookt.
0: Dit is een heel klein schoorsteentje.
1: Ja.
0: Fabriekschoorsteentje, wat achter het huisje.
1: Nou ja, het lot had ook wel weer...
0: Als het vallers omhoog steek.
1: Ja, precies. Nou, het lot had ook wel weer beschikt dat ik natuurlijk naast een horeca aangelegenheid en ook drankenmaker zou komen te wonen. Dus dat betreft was het een
0: Dit is natuurlijk, dit is wel ook een van de plekken waar de grote distillers van Holland vandaan
1: zeker
0: kwamen.
1: Zeker weten.
0: Schiedam, Vlaardingen.
1: Ja, Vlaardingen maakte ook de Schelvispekel. Nou, daar, dat huisje daar, dat is een hele smalle huisje, het smalste huisje voor Vlaardingen, dat is het dus.
0: En daar woonde
1: ik. Ja.
0: Die?
1: Ja.
0: God, inderdaad zeg.
1: Nou, bloemetjes hadden we natuurlijk niet, want daar hadden we geen reden toe.
0: Dit is wel een heel, zo'n smal huisje heb ik bijna nog nooit gezien.
1: Nee, precies.
0: Nou, in Dalfsen werd ik ook zo'n heel smal, maar dit is wel heel.
1: Is ook zo, ja. Verbaast me nu ook. Naast dat huis.
0: En vooral als je je tijd niet geweest bent en je bent groter of zo, dan lijkt het nog kleiner.
1: Ja, precies. Ja.
0: Dit is heel uniek, zeg.
1: Ja, zeker. Het is een heel leuk huisje. Maar
0: de bovenste gedeelte?
1: Ja, dat was mijn werkkamertje daar zo.
0: Ja, dat is toch wel heel pittoresk, hè?
1: Ja, dat kun je wel zo zeggen, ja.
0: Nee, maar dat is toch prachtig, man.
1: Jawel.
0: Ik kan me voorstellen, als je daar zit, achter een tafeltje.
1: Ja, zeker. En dan had ik ook nog duiven. Ik had ook duiven rondvliegen. Dus
0: gewoon een mooi huisje, zeg.
1: En vlak onder de toren, zie je dat?
0: Ja.

0: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Levi Weemoed, die was van Taj Mahal, Bright Lights, Big City. En dat komt van de cd Blues, Blues, Blues van de Jimmy Rogers All-Stars. No Cutting Loose van James Cotton. Een stuk van QB and the Blizzards, No Shoes, schreeuwde John Lee Hooker. En het titelstuk van The Holmes Brothers van de cd The Promised Land. Harry Musquet die giet ook weer op pad. Op pad in zijn eigen verleden. En dan komt hij terecht op een plek waar hij zijn hele tijd gewoond heeft.
1: We staan hier aan de Vondellaan. Dat was vroeger een buurt. Een nieuwe buurt, zal ik maar zeggen, omstreeks 1900 en omstreeks 1955. Toen was het hier helemaal nieuw. En hier is dus uiteindelijk het idee van QB and the Blizzards ontstaan. We staan hier aan de Vondellaan en je kunt zien dat dit nu een redelijk verwaarloosde buurt is. Maar in zo'n kamer als daar, waar wij vroeger woonden, zo'n voorkamertje, het zijn ook kamers die ze helemaal doortrokken hebben. Maar er was vroeger een glazen wand tussen. Daar werd geoefend met QB and the Blizzards. Dus daar kon je net een paar versterkers neerzetten. Of oude radio's, wat je maar wilt. En dan ging mijn vader altijd boodschap doen, zaterdagsmiddags in de stad. Want die kon niet tegen dat lawaai. Terwijl mijn grootmoeder daarentegen zei van, jongen, laat die jongens toch. Dan hol je ze ook van de straat af. Nou, wij staan hier aan die Vondellaan. Het is nou helemaal eigenlijk verwaarloosd. En nu staan we bij het huis, een goede 20 meter af van het huis waar Ilko Gilling woonde. En dat is aan het eind van dat blok linksboven. Die woonden daar toen nog met 5 man. Nou, dat was een grote slaapkamer en 2 kleintjes. Dus dat moesten daar stond een stapelbed in en die andere daar kon nog net Luid in slaap, de oudere broer van Ilko. Dus hier zijn wij eigenlijk begonnen, aan deze straat. En eentje verderop, aan het eind van deze straat kun je door het poppenlaantje en daarachter waren de flats. En daar in de garage bij Wim Kins en Hans Kins, die toen ook nog in die band zaten, daar werden de spullen opgeslagen. Dus in deze buurt, zal ik maar zeggen, is QB and the Blizzards begonnen. Dus je kunt dan ook eigenlijk wel zeggen dat het een buurtbandje was. De mensen in de buurt hebben daar niet veel van gemerkt. Ik heb het idee dat het allemaal wat meer overkwam bij die flat van de Kins. Daar zaten ook de fans. Daar zat ook Henkie Lauwers. Dat was de eerste voorzitter van de QB and the Blizzards fanclub. En Henkie die is er nog steeds. Je hebt een fantastische patattent in het Blauwe Dorp. En in deze buurt merkte men daar niet zoveel van. Men wist nauwelijks dat wij hier woonden. Want het spelen vond ook op een andere plaats. En het repeteren dat werd al snel verlegd naar het Brandpunt. En naar Boele Geerts. Het punt waar we nog wel even op terugkomen. Nou, ik heb hier gewoond tot mijn, tot mijn 21ste. En toen kreeg ik een aanvaring met mijn tweede moeder. En ben spoorslags vertrokken naar de Kollaslaan op kamers.

Nou, hier staan wij op een parkeerplaats. Midden in Assen, eigenlijk in het nieuwe gedeelte. Achter het Koopmans, achter het Mercurius Centrum, Koopmansplein en zo. Eigenlijk vlak achter de firma Lampen. Die vroeger ook nog iets met de blizzards te maken had. Want die hadden vroeger een grammofoonplatenzaak waar Jan Venhuizen, onze toenmalige manager, werkte. En die ons voorzag van bluesmuziek. Maar waren we zo net op de plek waar het allemaal begonnen is. Nu staan we op de plek, op deze parkeerplaats eigenlijk, waar het brandpunt was. En het brandpunt, het was gevestigd in een oude school, waar een soort van, wat vroeger een lomschool was, zou ik maar zeggen. Een BLO. En ook een christelijke school was er in de buurt, waar jeugdwerk in gedaan werd. Nou mochten wij van die mensen die daar de scepters waaiden, mochten wij daar altijd repeteren. Maar als steekprestatie moesten wij dan spelen voor de kinderen die daar altijd kwamen. Dus daar hebben wij onze allereerste concerten hebben wij daar. En onze spulletjes waren toen eigenlijk een baskast, een paar versterkers en gitaar die op een oude bakfiets daar naartoe werden gezeuld en werden opgesteld. En dat was eigenlijk de plek waar de allereerste concerten zijn gegeven. En niet zoals veel denken, alleen maar bij Boele Geerts en Van Hemmen en hier in de Kolk of in Bellevue. Nee, de allereerste dingen die werden hier eigenlijk ten gehoor gebracht. We hadden toen een repertoire dat half herinnerd, half en half een beetje. Ik was de man van de blues, maar hun waren daar nog niet helemaal. We hadden nog niet zoveel repertoire, dus we moesten de tijd wel volmaken. En dan speelden hun niet wat shadow-achtige muziek en wat Elvis en zo en dat soort dingen. Maar allengs werd dat meer blues. En hier is ook eigenlijk die fanclub ontstaan. En er oefenden ook nog meer bandjes in dat brandpunt. Je had Little Willie and the Strangers, The Sinister Silhouettes. En dat soort dingen allemaal, die speelt daar ook. Dus wij waren niet de enige hier in Assen. Ja, als je zo rondkijkt, dan zie je dat het heel moeilijk is om de exacte plaats te duiden. Want het moet hier ongeveer geweest zijn. Maar of wij nou precies op die grond staan, dat kan ik zelfs niet beoordelen. Maar ver kan het er niet vanaf zijn, dat weet ik zeker.

0: Tequila!
1: Ja, de Torenlaan. De Torenlaan. Daar bent we nou. En we zijn hier bij het pand. En als je goed kijkt, dan kun je het nog precies zien. Van de provinciale Drentse en Azure Courant. Nou, het pand is helemaal dichtspiekerd. Maar vroeger, daar zat hierachter. Daar zat de wasplaats van de mensen. Als ze van de drukkerij kwamen, dan konden ze zich daar schoonmaken. En daar had je dus de staalde kasten waar de overals in lagen. De lokkers, zeg maar, dat was hier. En daarachter, daar had je de grote pers. En ja, wat doe je nou? Zal de Lustra zeggen. Nou ja, ik heb hier 2 jaar van mijn leven heb ik hier gewerkt als corrector. En Ilko Gelling die heb hier een tijdje gewerkt als leerling fotograaf. En dat niet alleen, ook André Java heb hier gewerkt. De hele bekende Azenaren allemaal. Het was een bedrijf waar toen nog, of toen ik er kwam, net overdaan was aan het Algemeen Dagblad. Ik meen dat het NDU was of zo, of in die tijd. Het was in ieder geval in handen komen van een grote kraan. En het was, daarvoor was het een privé gebeuren. Het was van de heer Kleewits. En het was, daarvoor was het een privé gebeuren. Het was van de heer Kleewits. En

die ook nog ooit verkering had met een dochter van Clevis en zich naar boven begaf via, via lakens en de brandtrap en zo. En, Wout Jansen, die later industriepromotor werd in Emmeloord. De heer Drenten, die was hier hoofdredacteur. En Henk Marks deed landbouw. En de heer Otter, die hier, aan de die hier ook woonde, aan de Torenlaan. En ik denk dat de familie er nog woont. Die beheerde de fotografieafdeling. Nou, ik zat daar. Dat is niet meer zichtbaar, want inmiddels loopt dwars door. Door dit gebouw loopt een straatje die dan weer naar een parkeergarage gaat. Waar volgens mij nog, bijna nog iets in staat. Maar goed, dit terzijde. Een stukje oude Assenweg. Je had hier ook nog daarachter het zaaltje. Achter de redactie. Hier op de hoek was een deur. En in het zaaltje, dat was eigenlijk de recreatieruimte. Als er pauze was, zat iedereen daar koffie te drinken en zijn broodje te nuttigen. Want het was toen een andere tier. En, maar in dat zaaltje, daar had je dus ook altijd vaak exposities van kunstenaars uit Assen. Dus wat dat betreft is er niet zoveel veranderd, want we zien hier toevallig ook nog een paar broodstaf in de zang. Dus dit is niet zo gek veel veranderd.

0: De muziek die hij tussendoor hoorde in Volg het spoor terug, had hij misschien weer hem naar waar hij woont heeft en wat hij daar beleefd heeft, die was van The Champs, Tequila. En dat was Harry's Blues voor vandaag. We maken door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer. Nog een hele plezierige avond.
1: Van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Het is een compositie uit 1931 en Cat Stevens nam het op voor zijn album Teaser and the Firecat. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, het eindigde 3 in Nieuw-Zeeland, 4 in Noorwegen, Australië en Canada, 5 in Nederland en Zuid-Afrika, 6 in Ierland en 9 in Engeland. Cat Stevens, Morning Has Broken.

Cat Stevens, Morning Has Broken. Het nummer werd geschreven door Shel Silverstein en in 1974 was het een single van Dr. Hook. Het werd later ook nog opgenomen door Johnny Darrell, Lee Hazelwood, Belinda Carlisle, Bobby Bear, Lucinda Williams en Dennis LeCourio. En dit is Marianne Faithfull, The Ballad of Lucy Jordan.

Marianne Faithfull, The Ballad of Lucy Jordan. Het nummer is geschreven door Klaus Meine. Dat is de zanger van de Duitse rockgroep The Scorpions. En het komt van het album Crazy World. Het gaat over het eind van de Koude Oorlog met Rusland. En het werd een waanzinnige hit. Het was een nummer 1 hit in Nederland, Amerika, Canada, Rusland, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, Polen, Zweden en Noorwegen. The Scorpions. Wind of Change.

The Scorpions, Wind of Change. Split Ends, dat was een band uit Nieuw-Zeeland met de broers Neil en Tim Finn. De band begon in het voorprogramma van Black Sabbath tijdens een tour door Nieuw-Zeeland en Australië. Intussen hebben ze 33 albums en 16 hits. En dit nummer werd een hit in Nieuw-Zeeland, Australië en Nederland. Split Ends, Message to My Girl.

Split Ends, Message to My Girl. Matthews Southern Comfort, dat is de band met de Engelse singer-songwriter Ian Matthews. Hij was de ex-zanger van Fairport Convention. Hij werkte 25 jaar in Amerika en hij woont intussen alweer jaren in Limburg. En in Nederland heeft hij een band met B.J. Baartmans, Erik de Vries en Bart de Win. Matthews Southern Comfort, Woodstock.

Matthew's Southern Comfort, Woodstock. Het nummer is geschreven door John Watts en dat is de zanger van de Engelse band Fisher C. Het komt van het album Going Deaf for a Living en de single werd uitgebracht in Europa, Australië en Nieuw-Zeeland, maar het werd alleen een hit in Nederland. Het nummer eindigde 12 in de nationale hitparade. Fisher C. So long.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Cold Beer and Country Music van Zack Top is het album van deze week. En Leo 33 Records heeft grote plannen met deze Zack Top, want de beste studiomuzikanten van Nashville werden opgetrommeld. Basgitarist Glenn Worf, gitarist Brent Mason, steelgitarist Scotty Sanders en drummer Tommy Harden. Zack Top, I Never Lie.

Jack Top, I Never Lie. Het nummer is geschreven door basgitarist John Lodge en hij verbaasde zich erover dat er iedere dag fans van hem rond het huis hingen. Het nummer eindigde 4 in Nederland, 8 in Amerika, 16 in Canada, 36 in Engeland en 39 in Australië. The Moody Blues, I'm Just a Singer in a Rock'n'Roll.

the Moody Blues. I'm just a singer in a rock and roll band. Annie Lennox en Dave Stewart schreven het nummer na hun vertrek uit de band The Tourists. De platenmaatschappij zag er geen single in, maar een discjockey uit Cleveland in Amerika bleef de albumversie maar draaien en toen werd er alsnog een single uitgebracht. En het werd de nummer 1 hit in Amerika, het eindigde 2 in Engeland en 9 in Nederland. Eurythmics, Sweet Dreams.

The Eurythmics, Sweet Dreams. Het is een compositie van Josh Kooijmans en Barry Hay. En het werd een grote internationale hit. Het werd de nummer 1 hit in Nederland. Het nummer 5 in Duitsland. 6 in België. 7 in Engeland. 10 in Australië, Canada en Oostenrijk. 13 in Amerika en 16 in Ierland. Golden Earring. Radar Love.

Golden Earring, Radar Love. Gitarist Robbie van Leeuwen van The Motions schreef een protestlied en er werden 80.000 singles van verkocht en het nummer staat al jaren in de top 2000 en in de Evergreen top 100. The Motions, Wasted Words.

The Motions, Wasted Words. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het nummer is geschreven door George Gershwin voor de opera Porky and Bess. In 1935 werd het opgenomen door Abby Mitchell en er bestaan 2977 covers, onder meer van Nina Simone, Ronnie Hawkins, Jerry and the Pacemakers, The Righteous Brothers, The Zombies, The Walker Brothers, Sam and Dave en R.E.M. En dit zijn gitarist Jan Akkerman en zanger Cas Lux. Brainbox, Summertime.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Bij de laatste aflevering van seizoen 29 van Harry's Blues. 29 jaar doen we dat al. Tot 2011 samen met Harry Musquet en door naar Emin Uppie. Deze aflevering van Harry's Blues is een beetje het best af van het afgelopen seizoen. Met muziek van 9 cd's van Annika Chambers, Tinsy Ellis, James Ivy, Daniel Lewis, Julian Taylor, Zach Aaron en Kristen Shawanda. En van Peter Frampton, The Thrill Is Gone.

Het nummer van B.B. King, The Thrill Is Gone, in de uitvoering van Peter Frampton. Samen met Sonny Landreth op gitaar van de cd All Blues vorig jaar uitgekomen. Een van de mooiere cd's van het afgelopen seizoen, zeg maar. En ontzettend jammer dat het festival in Groningen niet doorgegaan is, want daar zal Peter Frampton ook komen te zien. Band en misschien ook wel met gasten erbij. En het is maar de vraag natuurlijk of dat volgend jaar nog lukt, want Peter Frampton is niet zo heel erg gezond meer. Een andere cd die mij het afgelopen jaar heeft verrast, of eigenlijk dit jaar moet ik zeggen, is die van Annika Chambers, de cd Kiss My Sass. Hele pittige dame met uitstekende muziek. Let the Sass Out.

Annika Chambers, een geweldige blues soulzanger is uit Texas van de cd Kiss My Sass. Ook een nieuwe cd afgelopen seizoen van Tinsley Ellis. Een man die al heel wat jaren actief is. Geboren in 1957 in het zuiden van Amerika in Atlanta, Georgia. Nieuwe cd van de muziek Ice Cream in Hell en daarvan Last One.

De nieuwe cd van Tinsley Ellis en daarvan Last One to Know. En de cd die heet Ice Cream in Hell. Prima cd. Verrassende cd was die van Jeremy Ivey. De cd The Dream and the Dreamer. Vorig jaar uitgekomen. En Jeremy Ivey, dat is de echtgenoot en de man in de band van Margot Price. En dat is weer een uitstekende singer-songwriter uit Amerika. Van die cd, The Dream and the Dreamer, het nummer Diamonds Back to Coal.

Nummer van de CD The Dream and the Dreamer 2019 van Jeremy Ivey. En hij trad in 2017 en was hij op Take Root Festival in de begeleidingsband van zijn vrouw, de zangeres Margot Price. En op datzelfde festival was ook Jason Isbell. En ik heb de indruk dat die muziek elkaar over en weer wel wat beïnvloed heeft. Maar het is uitstekende muziek, Jeremy Ivey. Na afgelopen seizoen kwam er ook een nieuwe CD uit van Daniel Lohuis. En daarop ook twee echte bluesnummers. Heel tijd lang heb je heel weinig met blues gedaan. Maar nu was het er blijkbaar in weer de tijd voor. Van de CD Sowieso, door Van Hart aan Flarden.

Hart aan Flarn van Daniel Logus van zijn CD is sowieso. Het is sowieso een beetje stil rondom Daniel Logus. Die tour die ging toen niet deur. Er kwam de corona achteraan en ja, je hoort en je ziet en je merkt weinig van hem. Hij schrijft zijn stukjes in Dagblad van het Noorden elke zaterdag, maar door blijft het dan ook wel bij. Hopelijk binnenkort eens een keer wat nader bericht van Daniel Logus. Het is Blues, de Lustrinoor, de laatste uitzending van dit seizoen. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van een nummer van Robert Johnson. En dan ben je bij de aartsvader van de blues. De man die maar een heel beperkt oeuvre nalaten heeft, maar wel een geweldige goede oeuvre, wat heel veel naspeeld is ook. Dit is het nummer Steady Rolling Man, opgenomen op 19 juni 1937. En de eerste uitvoering die is van Hans van Lier, de gitarist uit Grunningen, of eigenlijk uit Schildwolde moet ik daar zeggen, want daar is hij geboren. Ik maak in 2004 al eens een keer een cd met allemaal nummers van Robert Johnson, maar nu heb je een nieuwe cd gemaakt, Two Lonely People, en daarop ook een nummer van Robert Johnson, The Steady Rolling Man.

Hans van Lier met de Steady Rolling Man van zijn nieuwe cd Two Lonely People. Net goed er wel uur te komen. Daarop ook nummers als Shake Your Money Maker, Sweet Home Chicago en Johnny B. Goode. Uitstekende gitarist Hans van Lier. Altijd goed. Het origineel van Robert Johnson uit 1937.

Het nummer van de meester himself, Robert Johnson, op gitaar en zang. Uit 1937, The Steady Rolling Man. Nou, dan nog een derde uitvoering natuurlijk. En met de keuze uit heel veel mensen. Eric Clapton heeft het onder andere opgenomen, maar nog veel meer andere mensen. Maar ik heb gekozen voor een wat bijzondere uitvoering van Arnaud Fredin. Het is een Fransman. Ik kom uit Nantes, uit Frankrijk. Een gitarist die ook dobro speelt en die met zijn band het Roots Combo een mooie cd maakt van wat dit nummer ook opstiet. Een hele bijzondere uitvoering, een andere uitvoering als aas. Uit 2017, The Steady Rolling Man van Arnaud Fredin.

Dat was de leste versie van The Steady Rolling Man van Robert Johnson in de uitvoering van Arno Fradin. Ik denk dat ik het zo uit moet spreken. Arno Fradin en his Roots Combo. Blues uit Frankrijk, akoestische blues uit Frankrijk. De eerste was de elektrische versie van Hans van Lier van zijn nieuwe cd Two Lonely People. En de tweede uiteraard het origineel van Robert Johnson zelf. Een nieuwe cd in 2020 van gitarist Albert Cummings, de cd Believe, en daarvan Queen of Mean.

Albert Cummings van de negen CD Believe, The Queen of Mean. Julian Taylor, dat is een singer-songwriter uit Canada. Een Afro-American uit Canada, zou je kunnen zeggen, die al een stuk van 8-9 CD's gemaakt heeft. En die heeft een negen CD gemaakt, The Rich. Die is net goed en wel uit, en toch noem ik hem alvast in. Maar het is een CD die, waarvan hij zelf zegt, die vreugde moet brengen in donkere tijden. En dat is toch wel een beetje de sfeer waar we op dit moment in verkeerd, gezien alle coronaperikelen. Julian Taylor van de CD The Rich, het titelstuk ervan.

Zeer de muiten weer. Deze nieuwe cd van Julian Taylor. De cd The Ritz. En je hoort het titelstuk daarvan. Nog zo'n cd die zeer de muiten weer is. Ik heb er al vaker wat van gedraaid. Maar in een overzicht van het meest opmerkelijke, het beste van het afgelopen seizoen, mag hij zeker niet ontbreken. De cd van Zac Aaron. Phil Dirt Wanted. Dit jaar uit te komen. En daarvan Shelter of the Storm.

Amerikanen van het zuiverste water, zoals ik dit bijna wil noemen. De man uit Oklahoma in de voetsporen van Woody Guthrie. Zac Aaron van de CD Phil Dirt Wanted. Muziek uit Canada, we draaien vaak muziek uit Canada, goede muziek door zo. Crystal Shawanda, die komt uit Canada, is een Native American, stamt af van de Indianen door zo. En dit is van de CD The Church House Blues, ik draai het titelstuk ervan en er zit duidelijke invloeden in van Robert Johnson, The Church House Blues.

Titelstuk van de nieuwe CD van Crystal Shawanda, The Church House Blues. Harry's Blues zit erop voor dit seizoen, voor het 29e seizoen. Samenstelling en presentatie Albert Haar, techniek in de handen van Laurens Braams. Maar we zijn er gewoon weer begin september. Een goede zomer allemaal naartoe gewenst. En we besluiten met Marcus King. Hij was op het festival in Grollo een jaar geleden. Geweldige man. Eldorado is zijn nieuwe CD en dit is Duel.

0: Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het is een nummer van de Franse zanger Claude François uit 1967. Paul Enka vertaalde het nummer in het Engels en in 1969 was het een grote hit voor Frank Sinatra. Er bestaan maar liefst 787 covers van dit nummer en deze cover is niet zo bekend. Aretha Franklin, My Way.

Aretha Franklin, My Way. Laurel Aitken, dat is een ska-artiest uit Jamaica. Hij werd ontdekt door de Engelse producer Duke Reed, die hem meteen naar Engeland haalde. Daar bleef hij wonen en dan nam hij maar liefst 150 singles op. Laurel Aitken, Blowin' in the Wind.

Laurel Aitken, Blowin' in the Wind. Jerry Wexler, de platenbaas van Atlantic Records, zag een toekomstige sterzangeres in Patti LaBelle. Hij dacht dat ze groter zou worden dan de Supremes. Dit nummer was al op single uitgebracht door Innocent Charlie Fox. Patti LaBelle, Count the Days.

Patti LaBelle, Count the Days. Het komt van het album The Holly Sing Dylan, met scherpe vocalen van de schoolvrienden Graham Ness en Alan Clark, die samen al jaren een Every Brothers-achtig duo vormden. Maar Graham Ness was helemaal tegen het opnemen van een album met nummers van Bob Dylan, en na het album vertrok hij naar Amerika en daar ging hij verder als Crosby, Stills en Nash. The Hollies, the times they are a-changing.

Dollies, The Times They Are A-Changin'. Zangeres Dee Dee Sharp uit Philadelphia had een hit met Mashed Potato Time. En de opvolger werd geschreven door haar echtgenoot Kenny Gamble. Maar toen dit nummer geen hit werd, begon de zangeres met haar echtgenoot een eigen platenlabel. Dee Dee Sharp, My Best Friend's Man.

Didi Sharp, My Best Friend's Man. De McCoys, dat is de band van Rick Derringer. In 1965 had de band al een nummer 1 hit in Amerika met Hang On Sloopy. En Rick Derringer werd later een gerespecteerd bluesgitarist. Hij speelde jaren in de band van Johnny Winter. De McCoys, All I Really Want To Do.

The McCoys, All I Really Want To Do. Dee Dee Warwick, dat is de zus van zangeres Dionne Warwick. En met Doris Troy en Sissy Houston vormde zij de Sweet Inspirations. Dat waren de achtergrondzangeressen op de albums van Solomon Burke, Esther Phillips en Van Morrison. Solo coverde ze deze oude hit van Fontella Bass, Dee Dee Warwick, Rescue Me.

D.D. Warwick, Rescue Me. De beurs uit Los Angeles werden groot met covers van Bob Dylan. En het begon allemaal met de wereldhit Mr. Tambourine Man. En dit nummer komt van het album Mr. Tambourine Man, The Birds, Spanish Harlem Incident.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Blackbird on a Lonely Wire van Will Hoke is het album van deze week. En Will Hoke is een 52-jarige singer-songwriter uit Nashville. Al hebben zijn albums niets te maken met country. Hij was even leraar op een high school, maar besloot zich al snel roekeloos op de rock'n'roll te storten. Will Hoke, Not That Cool.

Will Hoke, Not That Cool. Baby Washington reisde helemaal naar Muscle Shoals in Alabama om in de Fame Studios een cover op te nemen van een Jimmy Ruffin hit. Maar ze had de pech dat ook Dusty Springfield dit nummer op single uitbracht en de versie van Baby Washington werd volledig genegeerd door de Amerikaanse radiostations. Baby Washington, What Becomes of the Broken Hearted?

Baby Washington, what becomes of the broken-hearted? Starry-eyed and laughing. Dat is een pub-rock band uit Londen. En de bandnaam komt uit de tekst van Chimes of Freedom van Bob Dylan. Dit nummer werd uitgebracht bij CBS Records in Engeland. Starry-eyed and laughing. Chimes of Freedom.

Starry-Eyed en Life and Chimes of Freedom. Het was de debuutsingle van Emma Thomas bij haar nieuwe label Atlantic Records. En platenbaas Jerry Wexler schreef het nummer persoonlijk voor haar. Maar bij Chess en Malaco Records werd ze pas de Soul Queen of New Orleans. Emma Thomas, fulltime woman.

Irma Thomas, Fulltime Woman. Dr. Marigold, dat is een band uit Londen. Onder de naam The Followers waren ze tevens de begeleidingsband van Billy Fury en van John Walker. Dit komt van het album Pictures of Life. Dr. Marigold, She Belongs to Me.

Dr. Marigold, She Belongs to Me. Judy Clay uit North Carolina was gospelzangeres in de Drinkard Singers. Ze had een hit met Billy Vera, Storybook Children. En ze had een hit met William Bell, Private Number. En dit was haar debuutsingle als solozangeres, Judy Clay, I Got to Love Somebody's Baby.

Judy Clay, I Got to Love Somebody's Baby. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. The Marmalade, dat was een band uit Schotland. Maar in 1966 verhuisde de band naar Londen. En in Londen was de band meteen razend populair in de trendy Marquee Club. In 1968 begon The Marmalade aan een serie hits met de single Lovin' Things. The Marmalade, Mr. Tambourine Man.

0: wortels van de blues.
1: De stad werd vernoemd naar een Franse regent, de hertog van Orléans, en in 1718 gesticht door Jean-Baptiste Lemoyne. De stad ontstond in een kromming van de Mississippi, op laaggelegen terrein, en wordt door dijken, zogenaamde levees, beschermd. De stad ligt beneden de zeespiegel, reden waarom de doden bovengronds worden begraven. De grootste stad van Louisiana en een van de grootste zeehavens ter wereld. Het centrum van de stad is French Quarter, de oude Franse woonwijk, nu het uitgaanscentrum bij uitstek. De bevolking van New Orleans, oftewel de Big Easy, bestaat voor de helft uit blanken en zwarten. Met zijn 9 muzikanten vormde New Orleans aan het eind van de vorige eeuw de bakermat van de jazz. Met de verschillende rassen en culturen, met de Mardi Gras en de Voodoo, is New Orleans een bruisende stad met veel historische plaatsen. En overal muziek en muzikale herinneringen. Het Louis Armstrong Park, Bourbon Street, Basin Street, Tipitina's en Snug Harbor. Een muzikale omgang door het muzikale hart van een bruisende stad.
2: Harry, wij lopen op een warme maandagavond. Klein beetje het zondagavond, ja. French Quarter uit. Wat is jouw indruk er nou van?
3: Ja, het is een fantastisch mooie bouwwerk zie je hier. En je hoort overal muziek. Maar aan de andere kant, het is ook net kermis hier. Dat doet me een beetje denken aan een constante titinacht of zoiets.
2: Dus de toeristische kant van de zaak. Geweldige commerciële uitbuiting van dit gebied. Wat vind je van de muziek die je gehoord hebt?
3: Nou ja, dat is allemaal een beetje globaal genomen. Ik hoor hier daar wat geluiden wegkomen, maar die band die wij even zagen was een goed nachtcluborkest.
4: Funny Watch the Tornadoes.
3: Met de bekende Soul Show. Maar natuurlijk geen top act of zo. Ik ken ze ook helemaal niet. Nooit van gehoord. Maar ze speelt wel goed.
2: Maar voor de echte blues moet je hier niet wezen?
3: Nee,
4: Er is
3: ook heel veel karaoke en zo. Dat had ik hier helemaal niet verwacht. Dat soort dingen. Het is super commercieel. Je ziet ook ontzettend veel politie hier, Franse French Quarter.
2: Ja.
3: Ontzettend veel paarden, mensen met politiepaarden.
2: Gaat hier ook de hele nacht door natuurlijk, hè?
3: Het gaat de hele nacht door. Ik denk dat straks ook nog veel, de mensen zijn al in kennelijke staat, maar dan gaat er straks nog veel, veel verder vol me.
2: Voor de liefhebber, voor de blues en jazz liefhebber, kunnen we een straat verder gaan.
3: Ja, dacht ik ook wel, ja. Je moet echt zoeken naar een paar goede clubs, denk ik. En je moet goed in de agenda kijken voordat je ergens naartoe gaat. Want dat andere, ja, dat is allemaal zuiver. Dat is commercie gewoon.
2: Eén grote handel in t-shirts?
3: Ja, onder andere. Maskers, t-shirts. Van alles wat alles wat met New Orleans te maken heeft, dat wordt hier tot op het been afgekloppen, als het ware.

0: Aan de boorden van de Mississippi ligt kunst en kidsdom hier wel erg dicht bij elkaar, Harry, hè?
1: Ja, als ik hier... De moderne technieken slaan ook hier toe, want je hoorde hier op een gegeven moment een alt-saxofonist speel, een 9-man. En daarnaast staat een hele grote soundblaster, waar de muziek dan uitkomt. Dus in feite is je aan het indubben, een soort van, hoe noemen we het, de soundmix show lijkt het wel een beetje. En die man die zit hier helemaal in zijn eentje. Aan de andere kant, hij zit met gezicht naar het Jackson Park toe. Waar een vierkant parkje, vlakbij het Louisiana State Museum, met een heel groot beeld van Andrew Jackson erin. De man die de overwinning van de Noordelijke een feit deed worden ten opzichte van de Zuidelijke, tegen generaal Robert E. Lee. En ik vind het al een beetje een controversiële plek, omdat de Zuidelijke helemaal niet zo blij waren met de Yankees. En, nou, die meneer Jackson die staat hier dus helemaal midden in het park. Een prachtig ruitenstandbeeld. Zoals je ze ook heel veel in Parijs en Wien en overal in Europa aantreft.
0: Want eigenlijk is Louisiana qua architectuur en zo, of New Orleans, is niet echt een Amerikaanse stad, hè?
1: Nee, dit is volledig Europees. En dan vooral Frans en Spaanse invloed, dacht ik. Van die prachtig mooie smeedijzeren hekken overal. Oké, that's the riverboat, I guess.
0: Want we staan aan de andere kant van Jackson Park doorrijden de stroom de Mississippi.
1: Ja.
0: Allman River.
1: Hier beneden is het bord waar je op kan zien dat in 1682 Robert Chevalier de La Salle claimed the Mississippi Valley from the Gulf of Mexico tot Canada in de naam van de Fransen. Later verkocht, meende ik, Napoleon heel Louisiana voor het luttele bedrag van $10 miljoen. Dat is toch waar?

0: grote haven, New Orleans. Een van de grotere in de wereld.
1: Ja, met New York en Rotterdam. De top 3 van de wereld, hè?
0: Aha. Ja. En hierachter, je hebt hier dan het French Quarter, zogenaamd. En dan hier direct achter zie je dan de zogenaamde skyline van New Orleans. Hier ligt dan toch vlak tegen dit French Quarter aan. Het uitgaanscentrum waar we gisteravond waren. En wat wel weer heel commercieel aandoet. Maar nu je er nou loopt, zo 's morgens tegen de middag, dan zie je heel veel toeristen. Het doet het toch wat vriendelijker aan, dan is er niet zoveel lawaai en alles is wat more laid back.
1: En kijk aan, wat ziet we door de Mississippi?
0: Ja, we zien een grote radarboot en dat is de Cotton Blossom. Een Discovery Cruise staat erop.
1: Een van die oude schepen, ja, zou wel een nabouwd wezen, maar met zo'n
0: grote radar, schepradar, scheprad erachter.
1: Ja, een steunwieler, zoals ze vroeger zeiden.
0: En die beweegt
1: die broest hier een uurtje over de Mississippi.
0: Ja. Het is niet echt druk bezocht. Een paar mensen zien er achter dek zit niks.
1: Het is nog te vroeg op de maandagmorgen.
0: Ja.
2: Geweldige stad New Orleans. Als je zo'n reis maakt, dan zegt ook iedereen in mijn toer zeker naartoe gaan naar New Orleans, naar de Preservation Hall of Jazz en je moet naar het Voodoo Museum en ja, allerlei bezienswaardigheden. De Superdome niet te vergeten daarbij. Als jij er nou aan terugdenkt aan New Orleans, wat is jou daar nou het meest van bijbleem?
3: Ja, ik vond het ontzettend een mooie stad. Ik denk dat het een van de... Het is helemaal geen Amerika eigenlijk. Het is een soort van Europese enclave in Amerika. Het is helemaal Frans. En de sfeer is, vind ik, volledig anders als bijvoorbeeld in Houston. En ja, het is allemaal wat dichter op elkaar gebouwd. Er hangt een hele relaxte sfeer, vond ik. Dat viel me wel ontzettend op.
2: Wat mij ook vooral opvallen was dat het verschil tussen zwart en blank, wat hij in Texas, in Houston en dergelijke heel nadrukkelijk ziet, wat hij ook in Dallas ziet, dat in New Orleans, net hoe hij het uitspreekt, dat nog veel minder is. Terwijl die verhouding tussen blank en zwart in New Orleans eigenlijk hetzelfde is, 50-50 ongeveer.
3: Ja, die mensen gaan er toch wat anders met elkaar om, lijkt mij, als in Houston en Dallas en zo.
2: Ja, want ook als je in de geschiedenis terugkijkt, rassen, onlusten, zoals die in andere plaatsen in de West bent, in grotere steden in de West bent, in Atlanta en nu maar op, heb ze in New Orleans nooit kind.
3: Nee, ik denk ook dat het komt omdat het vlak bij het Afro-Cubaanse gebied ligt en daar ook allemaal van een groot deel zwarte bevolking had. En men gaat daar gewoon anders met elkaar om en daarom zal het ook wel de Big Easy heten, hè? De grote, gemakkelijke.
2: Ja, een beetje als in navolging van New York, de Big Apple. Want de eigenlijke bijname van New Orleans is Crescent City, hè?
3: Ja.
2: Maar dat is wat verdrongen door de titel van die film, The Big Easy.
3: Ja, en Tipitina's, de bekende club waar er ook in voorkwam. En je kunt daar ook heerlijk aan die Mississippi River, aan die boardwalk kun je lopen, je kunt lekker in het park zitten. Je hebt prachtige winkels en je kunt er ook, zoals wij gedaan hebben bij Chez Antoine, kun je fantastisch eten. Dus het gaat allemaal gemoedelijk.
2: Ja,
3: we zagen daar ook een hele club van die, bijvoorbeeld van die, nou echt een beetje chic uitgedoste negerinnen zitten en zo, die daar ook ontzettend veel lol hadden in toch een iets wat duurdere gelegenheid. En het valt daar toch op dat het een beetje meer mixed is.
2: Maar ik herinner me ook dat wij bij Pierre Antoine zaten op een morgen. En dat aan de andere kant van de straat waarschijnlijk een vanwege de verdenking van drugs of zo aanpakt werd.
3: Ja, een blanke jongen.
2: En dat gebeurt dan wel op Zuid-Amerika.
3: Ja, met drek, met paarden en een grote club van politieagenten. Je hoorde dus ook dat er toen 's nachts ook op bij die Esplanade, waar we toen gelopen hebben, een beetje aan het eind van het French Quarter, dat daar ook weer een moord was gepleegd. En dat zal daar wel net zo wezen als in die andere grote steden.
2: Ja, want dat French Quarter door vlak achter, het is niet aan de Esplanade, die komt erop uit, door hij het bekende Louis Armstrong Parkling.

0: Waar wij trouwens een half uur voorschouwd waren.
1: Ja, nou, je werd over het algemeen gewaarschuwd, omdat er ook in die tijd een paar Europese toeristen in New Orleans doodgeschoten waren. Er was nog een Engelse onderwijzer of zo in die tijd. En het was toen in Florida ook al een beetje zo.
0: Ja, en later nog meerdere trouwens.
1: Ja, precies. En men waarschuwde ons ook van, nou, je moet Frans Kwaad, blijf een beetje bij elkaar, dit en dit en dat. Maar het viel mij echt ontzettend mee. Hoor.
0: Hmm. En het op terugkijkt op New Orleans, wat is zo'n... Wat is blijven hangen? Wat mis je nou dat je er niet meer bent?
1: Nou ja, dat is Louis Armstrong.

0: Ja. Hier lopen we in het park vlakbij de Rampart Street, North Rampart Street. Een drukke verkeershalen aan de rand van het Friends Quarter. Het park binnen van een van de beroemdste trompetisten in de jazz, Louis Armstrong. En we lopen hier nou recht op het beeld af van Louis Armstrong. Een 3 meter hoog beeld ongeveer, waar hij staat met zijn trompet in zijn linkerhand en zijn onafscheidelijke zakdoek in zijn rechter.
1: Ja. Het is een park wat hier nogal berucht is, hè?
0: Het park is berucht. Als je er s'avonds moet je er niet in gaan, zeg ik de mensen die het kunnen weten. Maar verder heb je hier ook nog verschillende zaken die met kunst te maken hebben. En ja, Louis Armstrong behoeft eigenlijk helemaal geen nadere verklaring. Het was een van de eerste grote zwarte jazz-trompetisten. Daarvoor had je nog de bekende Buddy Bolden. Man die, waarvan het verhaal gaat dat je als hij aan de ene kant van de Mississippi stond, je aan de andere kant kon horen. En er was nog een man die heette Freddie Keppert, die is niet zo bekend. Dat waren voorgangers van Louis Armstrong. En Louis Armstrong die kent iedereen natuurlijk van zijn werk met de Hot 5, de Hot 7 en later met zijn eigen band. Een tijdje heeft zijn vrouw nog piano bij hem gespeeld. Dat was Lil Hardin. En er zijn hele beroemde clarinetisten uit zijn band voorgekomen. Bijvoorbeeld Barney Begar, Edmund Hall. Ook trombonisten als Kid Ory kun je natuurlijk nooit vergeten. Een hele beroemde man uit een creole uit de Creoolse mannen uit New Orleans. En hij is ereburger van New Orleans. Was er graag gezien een gast op het Witte Huis enzovoort enzovoort. Ja, een zwarte man was het dan toch een park voor ingericht hebben. En wat je hier verder ziet is dat zwarte mensen alleen maar het vieze werk doen. En de blanken een beetje opzichtig zijn en in de betere banen zitten. Dus dat geldt dus voor Armstrong niet. He is the most famous citizen of New Orleans.

0: what's in the street.
1: Als je door Vieux Carré, het French Quarter loopt, dan heb je alle straten bijna een muzikale bijklank eigenlijk.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Basin Street, dat is een heel beroemd nummer van bijvoorbeeld Louis Armstrong. Daar komt weer een fiaker aan, dat is zo'n karretje die je ook in Wenen ziet, die mensen, die toeristen rondleiden. En basically de Esplanade, dat is bijvoorbeeld iets wat je in de nummers van Dr. John weer terugvindt.
3: Ik heb word over dat Mr. Benson is going to be putting a little money in the area.
2: Aha. U hoort even de gids. Mooie smeedijzeren fiaker, Mid-City Carriages. Helemaal in het wit. Er zitten ongeveer 6 toeristen in. We gaan nou links om de bocht.
1: Bourbon Street uiteraard.
2: Ja, Esplanade, Bourbon Street, die kennen we van Sting en van vele andere. Basin Street, Esplanade zei ik al. Dauphin Street. En alles heeft hier inderdaad het muzikale. Er wordt ook verschrikkelijk veel muziek gemaakt, hè, hier natuurlijk in New Orleans. The City of Jazz.
1: En niet alleen dat de stratennaam hebt, maar beroemde figuren. Louis Armstrong, Old Setsmo hier op het standbeeld bij. Maar ook Marie Laveau. Ja, Jean Lafitte, dat soort mensen.
2: Marie Laveau was de voodoo queen van New Orleans. Jean Lafitte was dan de bekende zeerover die met een Robin Hood instelling. Dus bij de armen zeer gezien was. Ja, het zijn veel memorabele plaatsen hier natuurlijk.
1: Historische plek.
2: Ja. Eigenlijk, dat hele Franse kwartier is volledig... Dat lijkt wel of het onder monumenten zo staat, laten we zo zeggen. Alles is ook. Ze knappen het ook echt op en zo. En ze weten precies dat er natuurlijk veel geld in te verdienen is hier.
1: Het is Frans, Spaans en Creools eigenlijk.
2: Ja, het is echt hartstikke mooi. Een mooie stad.

0: Het is toch wel een heel andere club dan Tipitina's, Harry?
1: Ja, Tipitina's, dat was helaas gesloten. We waren er op een maandag en dan we hadden niet gespeeld. Ja, dit is... wij hoorden hier eerst Dr. John. Wij dachten dat Dr. John hier speelde.
0: Dat was, het was een stegen hier vlakbij,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, ja. En je moest door zo'n hek en dan zo'n sluis. En dan kwam je eigenlijk in zo'n prachtige... Ja, patio als het ware. Heel grote patio kwam je terecht.
0: Als je naar boven kijkt, dan zie je gewoon de stenen die zich bovenhoeven.
1: Ja.
0: Je zit gewoon buiten.
1: Ja, dat is... Fantastisch hier. Zie je overal mensen met grote cocktails, achterover geleund in stoelen. En dan zie je ineens zo'n gelikte zo'n nachtcluborkest, maar die dan alleen maar New Orleans muziek speelde. Hoe heet het eigenlijk?
0: Willie Lockett in de Blue Notes.
1: Ah, Willie Lockett, een hele dikke... Gezellige negen die de mensen ook uitnodigt hier.
0: Ze weten dat in dat trouwens. Maar wel een heel andere club dan die we vanmiddag zagen van dan Tipitina's. Die ligt trouwens ook buiten het centrum.
1: Ja.
0: We zitten hier nou weer... Waar zitten we precies?
1: Wij zitten hier op Congress. Dat is weer een zijstraat van Bourbon Street. Het zijn allemaal straten die op elkaar... die loodrecht op elkaar staan.
0: Ja, dat zijn allemaal wel dingen die op...
1: Dit is niet zo ver van de Jackson Park af. Als je dit uitloopt en je gaat naar links, dan kom je Jackson Park uit. Ja. Vlak bij Towers, bij die hele grote...
0: Plaatszaak, waar we vanmiddag waren.
1: Ja.
0: Tipitina's ligt veel meer buiten het centrum. En datzelfde geldt voor Snug Harbor trouwens ook. In deze omgeving van French Quarter, ja, daar rijden een aantal clubs. En dit is wel een van de bekendste rhythms.
1: Ja.
0: Nou, laat maar eens zo'n
1: prachtige...
0: Een van die cocktails bestellen.
1: Ja, ik zie allemaal van die prachtige kleurtjes hier rondom. En allemaal mooie dames die brengen dat echt ter plekke. Ja, is het?

0: Night People, een van de bekendste stukken, denk ik, van Alan Toussaint. De grote componist, producer, arrangeur uit New Orleans.
1: Ja, een man die vreselijk veel hits heeft geschreven. Dit nummer onder andere. Happiness, Southern Nights voor Glen Campbell en een heleboel andere.
0: Bourbon Street.
1: Ja.
0: Enzovoort.
1: Ja.
0: Dofuur, Professor Longhair.
1: Ja, en direct daarna Dr. John with Basin Street Blues.
0: Ja, en we eindigen deze aflevering van Harry's Blues met muziek van Maria Muldaur op het Blacktop label. En met een van de eigenaren daarvan, Neumann Scott, de komende week nog een gesprek. En wat de volgende week zit, dat hoor je aan het eind van deze uitzending. Paul Meeldijk deed de techniek en samenstelling en presentatie. Albert Haar en Harry Musquet.
1: Goed gaan.
2: Volgende week in Harry's Blues.
3: In de 70er jaren ontstond een geheel nieuwe muzieksoort, de funk. Een combinatie van jazz en blues. George Porter Jr. is de bassist van de Meters. Een legendarische groep uit New Orleans met onder andere Art Neville. Een ontmoeting op Congo Square.
4: In Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
5: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie Johan Derksen.
6: Harry Musquet en Erwin Java maakten voor het album Musquet gebruik van de gastmuzikanten Bertus Borgers op saxofoon en John Legrand op mondharmonica. Het nummer is geschreven door gitarist Lonnie Mack. Musquet, Tough on Me, Tough on You.

Muskay, Tough on Me, Tough on You. Will Hoke, dat is een voormalige leraar aan een high school in Nashville. En hij maakt al jaren steengoede albums, maar hij treedt nog steeds op in kleine clubs. Het is een groot talent en ik begrijp niet dat die man nooit is doorgebroken. Het komt van zijn album Draw the Curtains, Will Hoke. When I Can Afford to Lose.

Will Hoke, When I Can Afford to Lose. Het komt van het album Journeyman van Eric Clapton en het werd opgenomen meteen nadat hij afkikte naar zijn drugs- en alcoholverslaving. En hij nam het op met Alan Clark uit Dire Straits, Jeff Beva uit de band van Michael Jackson, de twee gitaristen Robert Cray en George Harrison, en hij gebruikte zelfs drie drummers, Phil Collins, Steve Rohn en Jim Keltner. En de achtergrondzangeressen waren Chaka Khan en Katie Kissoon. Eric Clapton, Old Love.

Eric Clapton, Old Love. Het komt van het album Starlight van de Engelse zangeres Joan Armatrading. En zij leverde een unieke prestatie door alle instrumenten zelf te bespelen in de Bupkin Studios in Engeland. Joan Armatrading, Back on Track.

Joan on the Trading, Back on Track. Het is een nummer van soulzanger Howard Tate. En B.B. King nam het op voor zijn album B.B. King in Londen. Het nummer eindigde 42 in de nationale hitparade. En er bestaat ook nog een mooie cover van Bonnie Raitt. B.B. King, Ain't Nobody Home.

B.B. King, Ain't Nobody Home. Tim Berry, dat is een singer-songwriter uit Richmond in Virginia. Dit komt van zijn album Lost and Rootless. En hij neemt zijn albums altijd op met een hele kleine bezetting. Hij speelt zelf gitaar en verder hoort u louter Caitlin Hunt als violiste. Tim Berry, No News from North.